0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
1: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
1: Oh, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
3: Peugeot.
4: Dit is Top. Jeroen en Koen.
5: Zijn pro-verlengd weekend.
6: Ja, maar,
5: laat het maar komen.
6: Ja, mag nu beginnen? Ja, nee, wacht. Nee, we gaan eerst nog 4 uurtjes ons amuseren. Goedemorgen.

0: Jennifer Lopez en David Guetta om eraan te beginnen vandaag. En Save Me Tonight. En, jepla. Het is woensdag de 13e. Het voelt een beetje als een vrijdag de 13e. Maar dat klinkt misschien net iets te negatief, vrijdag de 13e.
1: Het is een vrijdagse woensdag vandaag. En dat heeft alles te maken met het verlengde weekend.
0: Of een woensdagse vrijdag.
1: Nee. Je hebt het vrijdagse gevoel bij de woensdag. Dus vrijdagse woensdag. Want het is woensdag.
0: Ik wist niet dat we een taalprust in ons midden hadden.
1: Alsjeblieft.
0: En al zeker niet dat jij dat was. Ja, sommige mensen zijn ook al wakker, zoals Tom.
2: Goedemorgen, heren. Als BVV'tje graag van Paul Elstak, die met zijn regenboog. Ja, want die is op dit moment hier heel ver te zoeken. Dank u wel.
0: Ja, dank u wel. Dat is natuurlijk op voorwaarde dat we hem uitkiezen als BVV'tje. Dus Tom, dan moeten
1: we... Maar toch bedankt voor de dankjewel.
0: Ja, inderdaad. Het is wel zo, regenbogen zullen er inderdaad niet te zien zijn. Daar zijn er net iets te veel wolken voor. Alhoewel, kan je een regenboog zien als er wolken zijn? Nee, hè?
1: Kan je een regenboog
0: zien als er wolken zijn? Dat is een goede vraag. Dus meneer AI wordt hier weer meteen al ingeschakeld.
1: Ja, ja? Dat kan.
0: Oh, het kan. Want het valt wel op. Het is 6:00 AM. En het is al licht hè, buiten. Dat verraadt natuurlijk dat we in een periode van het jaar terechtgekomen zijn waarin we in principe wel wat beter weer zouden moeten hebben. Maar dat is er niet. Maar goed, het daglicht dat al zijn kop opsteekt, daar kunnen we dan maar van profiteren. Maar een regenboog dus niet te zien. Maar heb je voor een regenboog geen zon nodig? Die is er nog niet, hè?
1: Heb je voor een regenboog...
0: Ja, dat is ja natuurlijk.
1: ...boog zon nodig.
0: Ja.
1: Oh, het is geen ja of nee. Oh.
0: Oei. Gaan we moeilijk doen.
1: Oh, ja.
0: Gaan we het negeren?
1: Ja.
0: En gewoon Paul Elstak draaien?
1: Ja.

0: Het is hier onmiddellijk van... Ja. Paul Elstak en de Rainbow in the Sky. Hij zei dus Jeroen en Koen, maar ik geef het maar even mee. Dat was niet echt verstaanbaar.
1: Is dat dan de helium, denk ik?
0: Ja, denk ik. Ja, onze stemmen, ja, kijk.
1: Ja, kijk.
0: We betalen die in helium. Er zijn wel wat commentaartjes binnengekomen.
1: Commentaartjes
0: op onze uitspraken. Het is niet overal zo erg als hier ter hoogte van ons hoofdkwartier. Ik heb mooie foto's binnengekregen van zonsopgangen. Ik weet niet precies waar ze allemaal genomen zijn, maar het is niet overal zo bewolkt als bij ons. Dus dat is geruststellend. Dus het zou wel eens kunnen... Dus ik heb zelfs een foto binnengekregen van iemand die een regenboog heeft gezien, blijkbaar. Ik weet niet of die foto van nu is. Lijkt me straf dan nu al een regenboog. Het zou kunnen, hè. Maar goed, een mooie foto. En de zon schijnt op verschillende plaatsen.
1: Ah ja? Oei.
0: Ik krijg hier meldingen van ergens de Antwerpse Kempen, Limburg. Er zat ook een stukje West-Vlaanderen bij.
1: Ja, die mannen kunnen wijsmaken wat ze willen. Als ze nu een foto nemen van vorige week, dan dat denken wij van amai, de zon schijnt en wij zitten hier in de bewolking.
0: Ah, van goeie Duits zegt, as we speak, die foto van de regenboog is van gisteren. Geeft José hier toe. Ja, oké.
1: Okay. Zeg, en nu we toch domme vragen aan het stellen zijn. Ik had er net al een domme vraag, maar dus over die regenboog. Kan je een regenboog hebben zonder regen?
0: Ah, het is een goede vraag. Ja, en?
1: Ja, als ik die vraag stel...
0: Niet ja of nee weer.
1: Wel, maar, ja. Oh, allee, is dat nu zo moeilijk om... Wacht, een regenboog zonder regen, kan dat? We noemen dat een weersverschijnsel, een halo.
0: Hallo?
1: Een H-L-A-O.
0: Oké.
1: Of een halo.
0: Dat is ook een goede film, maar goed.
1: Ja, het ontstaat doordat ijskristallen in hoge bewolking het zonlicht op verschillende manieren weerkaatsen.
0: Te technisch, daar is te vroeg voor. Ja, dus ja of nee?
1: Ja, maar ze willen niet, hè? Ze willen niet.
0: Dus het kan, is de antwoord.
1: Ja, het kan. Ja.
0: Heb je nog domme vragen gesteld?
1: Ik denk dat ik al genoeg domme vragen gesteld heb.
0: Ik ga die reserveren voor de rest van de uitzending, hoor ik u zeggen. Dat is goed, afgesproken. Hier gaan we dan. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Ja. We weten allemaal dat het juist is, hè, Koen. Ja.

0: Guetta, Calvin Harris, Chainsmokers, Andromatic, Disco Lines, Armin van Buuren, Henri PFF, Samveld. Op de line-up van Tomorrowland. Drie kandidaten strijden om hun plek in de grote finale van de Top DJ Battle 2026. Luister mee, straks vanaf 1 uur. Top. We make you move.
1: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
2: Laat het los, laat het gaan.
1: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
5: Auto 5. Knaldi.
6: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
7: Check, check, check. Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Mannekes, vader. Hier is brother Bambi.
9: Halleluja, brothers en sisters.
10: Halleluja, brother Bambi.
9: Morgen is het weer zover.
11: Hemelvaartsdag.
10: Halleluja.
9: En wat is het nog tot morgen?
11: Hemelse korting.
8: Welke hemelse korting, brother Bambi?
9: Nee tegen BTW, brother vader.
10: Halleluja, brother Bambi.
12: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
13: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

0: Sigala, Jackson Wee en Riptide. Maar onze facteur hier die was ook blijgezwind vroeg op weg, want alles is al binnen. Dus
1: het nieuws van de dag.
0: Snel even de kranten overlopen.
2: Vandaag lezen we in het laatste nieuws 65-plussers klussen het meeste bij.
0: Kijk eens, wondermiddel tegen dodelijkste kankeropkomst, zo beweert het nieuwsblad.
2: De Gazet van Antwerpen weet meteen over welke kanker dat gaat. Pancreaskanker is niet langer onbehandelbaar.
0: Maar nu zo'n keer echt goed nieuws op de voorpagina van de krant. Belang van Limburg, dat is iets minder. Limburgers zijn vaker langdurig ziek, lezen we daar.
2: De tijd in Wallonië komen er veel sneller langdurig zieken dan bij, dan in Vlaanderen. Punt.
0: Het was toch in Limburg? Gaan we straks analyseren. En dan nog de standaard. Vliegtuiglawaai boven Brussel luidt juridische clash in. Vliegtuigen boven de hoofdstad. Zou dat nu kunnen dat dat ligt aan Zaventem? En is dat zo niet echt een gegeven van gisteren? Zwat, we onderzoeken het.
1: Dit zijn...

0: het Engels een klein beetje machtig, maar hier kan ik niet volgen hoor. I want your O, I want your O, A.
1: I want your O, I want your O, A.
0: Ja,
1: klinkt toch goed? Vindt het leuk?
0: Klinkt goed.
1: Ja, ja,
0: maar
1: okay.
0: Ik snap er geen snars van.
1: Maakt niet uit, hè?
0: Nee.
1: Gewoon niet nadenken. I want your O.
0: I want you.
1: Ah.
0: Ja, ja, ja, ja. Niet nadenken. Ja, dat kunnen wij. Ja. Dat kunnen wij. Jeroen Goris. Ja, het is toch wel opvallend dat het op heel veel voorpagina's vanochtend over ziek zijn en langdurig ziek zijn gaat.
1: Dat was toch gisteren ook al zo?
0: Ja, ja, ja, het is de week van het ziek zijn hoor. Dus voilà, wat lezen we dus vandaag? Limburgers zijn vaker langdurig ziek, in het belang van Limburg natuurlijk. In de tijd in Wallonië komen er veel sneller langdurig zieken bij dan in Vlaanderen. Wallonië ligt vooralsnog niet in Limburg of omgekeerd, hè? Dus dat is toch straf allemaal?
1: Nee, maar sluit het een het andere uit? Ik weet het niet. In Wallonië komen er veel sneller langdurig zieken bij,
0: ja?
1: Tot daaraan toe,
0: ja?
1: Dan in Vlaanderen.
0: Ja?
1: En in Limburg zijn vaker langdurig...
0: Nee, Wallonië.
1: Limburgers zijn vaker langdurig ziek.
0: Ah ja. Ik kan hem er volgen.
1: Nee.
0: Ik ga eens naar de dokter, denk ik.
1: Oh, ik ga mee. Maar de wachtzaal zit al vol.
0: Maar ja, dan gaat het ook over ziek zijn en goed nieuws wat dat betreft. Dus dat er een wondermiddel is gevonden tegen pancreaskanker. Niet langer onbehandelbaar. Fantastisch nieuws.
1: Oh, dat is goed, hè.
0: Ja, zo.
1: Ze zeggen altijd kanker, dat is... meestal gaan we ervan uit. Ja, meestal gaan we ervan uit. Ja, het is gepasseerd.
0: Maar niet...
1: Nee, niet altijd. En ik weet
0: niet
1: wat
0: elke kanker is hetzelfde natuurlijk.
1: Dat is juist, maar je hebt altijd wel het idee, oei.
0: Ja, dat is een woord dat je niet wil horen natuurlijk. Maar pancreaskanker is een van de meest agressieve kankers. Ik citeer nu Gazet van Antwerpen. Met een zeer lage overlevingskans. En tot nu toe weinig effectieve behandelingen. Dus daar kunnen ze weinig aan doen. Maar een nieuw medicijn brengt daar nu verandering in. Mooi.
1: Ja, wat je dan wel hoopt is dat het snel beschikbaar zal zijn, want dat kan soms nog jaren duren voor effectief patiënten dat kunnen gebruiken. En dat is dan wel een... Je zal maar op dit ogenblik de diagnose pancreaskanker hebben.
0: Dan moet
1: en dat
0: het een beetje vooruit gaan.
1: Dus laat het een beetje vooruit
0: gaan. Maar goed, het gaat hier over kankers en langdurig ziek en wat weet ik allemaal. En dan om alles op een hoop te gooien. Ik kan niet wachten tot ik 65 plus ben. Want dan daar allemaal geen lasten meer van. Het laatste nieuws. 65-plussers klussen het meeste bij. Zijn die ziek, hè? Die zeggen: kom, we gaan een beetje werken. Ja, dus hoe ouder je wordt, hoe beter het wordt. Ik heb andere dingen gehoord van mijn dokter. Maar goed, het is misschien een beetje kort door de bocht. Maar dat is wel de conclusie als je vandaag de voorpagina's naast elkaar legt.
1: Als het ooit van dat is, dan zal ik u aannemen als klusjesman.
0: Ja? Ik heb gisteren in
1: ik weet het wel, maar net daarom.
0: Voor degenen die het gemist hebben, ik heb gisteren in deze uitzending verklaard dat als er nu één ding is wat ik heel graag zou kunnen, dan is het iets handiger zijn. Maar kijk, het vertrouwen is groot.
1: Jij hebt al een job.
0: Dat is mooi, ik word hier als klusjesman aangenomen. Uw huis gaat er lief uitzien.

0: Beetje geloof in jezelf. Hè? Impossible, zegt Ellie Oaks.
1: En 67 tot je 67 bezig zijn, dat blijkt ook impossible te zijn. Maar als we dus de kranten lezen, dan blijven die actief, ook na hun 65. Allee, ik wil niet
0: we
1: beginnen...
0: We zitten daar wel met een... Enfin ja, het is verkeerd.
1: Normaal gezien,
0: Ja, ze zeggen allemaal, we moeten werken tot 67. En nu gaat dat hier over 65-plussers die het meest... Dat zijn wel 2 jaar dat je keihard moet werken dan plots, hè. Snapt het?
1: Ja, ja. Oh, nog even.
0: Zo op het einde van uw carrière, dan ook nog een keer binnen bijklussen. Zo. Het is de moment. Ik kan niet meer, ik moet dringend op pensioen. Dus nu ga ik ook een beetje bijklussen.
1: Volgens mij
0: begrijpen we het allemaal.
1: Het zal aan ons liggen.
0: Onze kop ontploft. Wat wel duidelijk is, is dat ze eraan begonnen zijn op de E313, filegewijs. Daar sta je weer tussen Randst en Antwerpen-Oost aan te schuiven. En je verliest daar een kwartier.
1: Wel ja, misschien nog een tiental minuten in het Brusselse dan. De binnenring van Brussel tussen Expo en Vilvoorde Koningslo.
2: Zorgeloos zomeren met Keukens Daabdij. Nu -30% op kasten en -15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens Daabdij.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
4: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
3: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, Zandvoort. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
8: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Peridaisa, de kroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
9: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
10: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Medusa en, dat moet ik even bestuderen, Henry Camamil. Ja, niet Camille.
1: Zou het een typfout zijn?
0: Ja, wel.
1: Het kan, hè?
0: Zou kunnen. Don't wanna go home. En ja, daarover gesproken. Ik wil nog niet naar huis. Deze mag blijven waar ze is. Luister goed. We zien nu sneeuwvlokjes. Ja. De toespraak die u hoort is van een zekere Esila, echte naam Alice van Eesbeek. En dat is het meisje dat voor ons land begint te gillen. En naar de finale gaat.
1: Ja.
0: En aangezien niemand het nummer kent, het is geen hit. Niet in Vlaanderen, niet in Wallonië.
1: Maar in Wallonië heeft het wel even in de hitlijsten gestaan, hè?
0: Ja, ja. Op nummer 48 ergens. Okay. Maar dus, ja. Maar Europa valt als een blok, blijkbaar. Dat is misschien ook overdreven voor België, dat tegen de verwachtingen in. De boekmakers hebben weer een fantastische beurt gemaakt. Naar de finale gaat van het Songfestival.
1: Je bent nu wel over het refrein aan het praten. Het mooiste stuk.
0: Was dat het mooiste stuk?
1: Ja, het mooiste stuk van het liedje.
0: Het mooiste stuk, hier komt het.

0: I keep dancing on the ice where everything dies, zegt ze. Dat wetenschappelijk niet juist is natuurlijk, want alles blijft leven onder het ijs. Maar goed, zwart. Dat even buiten beschouwing.
1: Ja, ze had ook wat problemen in het begin. Zelf zei ze, mijn muziek, alleen het geluid stond te laag in het begin. Ze hoorde zichzelf niet. Okay. En tijdens het refrein, dan hoorde ze zichzelf wel. Dus als je dacht, die eerste minuut, dat was niet helemaal dat.
0: Ja, want de critici zeggen dat ze een beetje noten aan het... verkrachten was in het begin. Maar dat lag dus daaraan.
1: Ja,
0: blijkbaar. Voilà. Ja, voilà. Komt allemaal goed, joh.
1: Los de finale.
0: Ja, die hebben we dus al.
1: Ja, die, ja.
0: Een kenner spreekt.

0: Ja, er zijn er dus al een paar afgevallen, hè, voor degenen die het zich mochten afvragen. Dat zullen er wel niet te veel zijn, maar wat voor de volledigheid. Dus 5 landen zijn nu al naar huis in het Songfestival.
1: Doei!
0: Ja, San Lucas en de Kost en nog veel plezier. Maar dat van die boekmakers, ik blijf dat een fantastisch verhaal vinden. Hoeveel keer is het al gebeurd dat wij als België benoemd worden als een van de grote kanshebbers en dat we dan ergens van onder in het klassement eindigen? Deze keer zeiden de boekmakers dus precies het omgekeerde. We maken geen schijn van kans. En hopla, we stoten door naar de finale.
2: Ja, en hoeveel landen zitten er in de finale?
0: Geen idee.
2: 26
0: okay.
2: van de 37.
0: Okay.
2: Dus nog eens een halve finale donderdag dan, hè? Dat is morgen al.
0: Inderdaad.
2: Maar ik ben eens aan het kijken op de officiële website van de bookmakers. Die delen dat live met ons.
0: Okay.
2: En dus, hoeveel landen zei ik?
0: 26 zei je, ja.
2: En België, dus we gaan dat toch nog moeten aanpassen, want dit staat op 28. Wat dus zou willen zeggen dat we eigenlijk niet in de finale geraken volgens de bookmakers.
0: Met en dat andere... is een recente update.
2: Ja,
0: dat is
2: al, ja, wordt live bijgehouden.
0: Dus het gaat daar goed, hè, joh. Ik wou iets zeggen over bijklussen en zo. Kan je bijklussen als boekmaker? Ja, blijkbaar wel.
2: Oh ja, nog een klein dingetje. Wil je weten, 28e plaats, hoeveel procent kans op winst? Minder dan 1% kans op winst.
0: Ja, het zal wel, want die komen niet eens in de finale. Ja, ik snap er niks meer van.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
4: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
5: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makere in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
6: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe K31 Turnhout. Gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
7: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: Kamerad en Won't You Be Mine. Is het vandaag een beetje een speciale dag?
1: Vandaag is de dag dat...
0: Vragen we ons elke dag af en elke dag is het antwoord ja. Vandaag is het antwoord op die vraag ook. Het is Wereldcocktaildag. Ik ben daar zo eerlijk gezegd niet voor. Ik ben geen cocktailliefhebber.
2: Nee?
0: Nee, maar zei dat een gin tonicske. Dat je dat ook al een cocktail kan noemen. Dat zijn een paar ingrediënten. Maar bij een cocktail stel ik mij van alles en nog wat voor. Pas op, ik heb het ooit wel geprobeerd hoor. Al die combinaties die je dan op die kaarten ziet staan en zo. Het is ook een financieel risico dat je dan meteen neemt. Want cocktails hebben nogal de neiging om heel duur te zijn.
2: Ja, maar er zit ook veel in. En je bent er ook even aan bezig. Als je bijvoorbeeld... ik ben de man van de mojito.
0: Oké.
2: De mojito.
0: Is dat een cocktail?
2: Ah ja, hè?
0: Ja? Oké. Okay. Ja, maar nu. Vertel.
2: Maar ja, dat is een heel gedoe, hè? Ja. Je hebt van die muntblaadjes, je moet dat dan zo pletten. Ja. Je hebt dat rietsuiker, je moet daar...
0: Aan de rand van je glas?
2: Ik doe dat erin. Ik doe dat in het glas.
0: Oké. Ik dacht dat volgens de regels van de kunst als dusdanig moest geserveerd worden.
2: Wacht, ik ga even kijken, hè. Dus doe de limoenpartjes in een glas met rietsuiker. Ja. Stam deze stevig door elkaar met zo'n stamper zo. Ken je dat? Stamp. Sla met de muntblaadjes in de palm van je hand, zo dat de geuren vrijkomen en doe de blaadjes in je glas.
0: Wat ik doe?
2: Vul je glas tot de rand met ijs.
0: Crushed ijs.
2: Ja. Voeg rum bij en een beetje bruiswater. Doorroeren, zodat de muntblaadjes mooi gaan zweven.
0: Is het daarom zo duur? Omdat de mensen daar wel even mee bezig zijn.
2: Het is intensief.
0: Ja.
2: Als je dat
0: En je kan dat niet op voorhand maken? Nee? Dat je dan zegt, het ligt er al klaar in een fles. We hebben de cuisson gedaan eigenlijk.
2: De mise en place wel, hè?
0: Ah, wel ja.
2: De mise en place kan je wel voorbereiden, dat je alles al een beetje klaarzet en
0: dat
2: zo.
0: Bedoel ik,
2: de garnituren, ja, maar de mise en place is iets anders dan wat jij gezegd hebt.
0: Ik snap er niks van.
2: Voilà.
0: De cocktaildag. Wat is jouw favoriete cocktail? Laat het maar even weten voor de volledigheid. Dan kunnen we straks de cocktail top 3 doen. Mabaya.

0: meneer Brown, sorry, maar dat is ons job eigenlijk. Don't wake me up, zegt hij. Maar hij is al wakker volgens mij.
1: Goed. Maar dit zal niet opgenomen zijn in de ochtend als hij net wakker was, denk ik.
0: Lijkt mij ook. Goed, hier gaan we dan. De cocktail top 3. Hij is al bekend hoor. Op nummer 3 een heleboel execo's. Ja, een heleboel cocktails zoals Purple Rain, Caipirinha. Heb je nog allemaal binnengekregen? Het maakt mij niet uit als het maar straf genoeg is. Ook een goed antwoord natuurlijk. De Moscow Mule, de Cuba Libre, de Blue Lagoon enzovoort enzovoort. Op nummer 2, diegene die aansluit bij jouw keuze, de Mojito, is verschillende keren genoemd.
1: Je moet er wel mee opletten als je volk uitnodigt en mojito's aanbiedt, dan zit je eigenlijk een volledige middag in de keuken. Want je bent er even aan bezig.
0: Dat kan niet de bedoeling zijn.
1: Nee. Dat is een heel gedoe. Je bent altijd in de keuken, je komt dan de mojito's brengen en tegen jezelf begint, zijn de anderen al op en mogen terug naar de keuken. Ja. Allee, dus goed,
0: je moet het is geen leven.
1: Nee, het is geen leven.
0: Maar de onbetwiste nummer 1, ja, die is echt veel genoemd. Ik kan er mij niet veel bij voorstellen, maar goed, moeten we dan toch precies eens proberen. Is de Long Island Iced Tea. Ja, kan je daar iets over zeggen? Vind je daar iets over? Die staat los op nummer 1 met heel veel stemmen.
1: Dat is vodka.
0: Ja.
1: Een beetje gin.
0: Oké.
1: Tequila.
0: Ja.
1: Triple sec.
0: Wat is
1: triple sec?
0: Geen idee.
1: Ah, en rum. Maar toch niet allemaal. Ah, en dat moet je mengen, aanvullen met cola en citroensap.
0: Oké. Moet je een kans geven, deze zomer, als ik hem tegenkom, jong, die Long Island Tea, ik gooi hem achterover. Voilà, de nummer 1 in onze top 3. I'm going

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Dit is Top!
3: Ruim 7 uur.
4: Maar kijk eens aan, dat is lang geleden in de ochtend. Vrouwtje Kaljon. Met het nieuws. Goedemorgen, vrouwtje.
5: Goedemorgen. Op het assiseproces in Limburg rond de dood van Sabine Hoepen is haar ex-vriend schuldig bevonden aan moord. Hij bracht de vrouw van 42 2 jaar geleden om het leven met 14 messteken in haar woning. Het was de dochter van 13 die het lichaam van haar moeder als eerste terugvond. De ex-vriend bleef op het proces volhouden dat hij haar niet wilde doden. Maar volgens de jury heeft hij wel overwogen en planmatig gehandeld. Straks starten de pleidooien over welke straf hij moet krijgen. De man riskeert een levenslange celstraf. De 2 Belgen die op een Nederlandse cruiseschip zaten waar het hantavirus uitbrak, zijn niet besmet. Dat meldt de Volksgezondheid. De 2 vertonen ook geen symptomen. Ze mogen dus het Universitair Ziekenhuis Antwerpen verlaten en weer terugkeren naar huis. Daar moeten ze wel eerst nog 6 weken in quarantaine, omdat het zo lang kan duren voor er symptomen optreden. In totaal zijn 11 mensen officieel besmet met het hantavirus. 3 mensen zijn overleden. En ons land stoot door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Isila heeft met haar nummer Dancing on the Ice kunnen overtuigen. Ook onder meer topfavoriet Finland, Zweden en Israël gaan door. De deelname van Israël is ook dit jaar omstreden door de oorlog in de Gazastrook. Tijdens een optreden was er wat boegeroep en 4 mensen werden ook uit de zaal gezet. Verschillende landen zoals Spanje en Nederland doen deze editie niet mee uit protest. Morgen is de 2e halve finale en zaterdagavond de finale. We beginnen vandaag met enkele opklaringen, maar al snel komt er meer bewolking en krijgen we buien. Er is ook kans op een stevig onweer met maxima tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw felle buien. In de namiddag wordt het vanaf de kust droger met opklaringen. Het blijft ook fris bij 13 graden.
4: Onze collega van het nieuws, Bart van Langenhoven, die heeft dus waarschijnlijk al een dagje congé gepakt.
6: Ja,
7: betrapt.
4: En laat je team maar in de steek.
8: En laat je team maar in de steek.
6: We zien u graag, hè, Bart.
4: Geniet
6: van je dagje vrij. Wat heb ik helemaal geen dagje vrij?
4: Jawel.
6: Louis, die kan er ook naar fluiten naar zijn dagje vrij. Die mag hier

0: Eric Britt en Piano. En als jij de wekker op 7 uur had staan, heb je natuurlijk het eerste deel gemist van deze uitzending. Kleine resume.
1: We hebben het gehad over de 65-plussers, die dus heel vaak bijklussen.
0: Ja.
1: Maar we lezen dan ook dat er heel veel mensen langdurig ziek zijn.
0: Ja.
1: Of daar verbanden zijn, dat was niet helemaal duidelijk.
0: Maar we moeten wachten tot we 65 zijn om blijkbaar kloek genoeg te zijn om een job extra te kunnen nemen. Ja, nee, duidelijke conclusie. We hebben ook al de cocktail top 3 gehad. En er wordt hier nog, daarom dat ik er terug even over begin, nog even wel een opmerking gemaakt door Sandro. Want meteen na de bekendmaking van de nummer 1 in de cocktail top 3, namelijk de Long Island Iced Tea, merkt Sandro toch wel op, nadat jij de ingrediëntenlijst even hebt meegegeven, dat er in een Long Island Iced Tea geen iced tea zit.
1: Ja, het valt mij vooral op dat er zoveel alcohol in zit.
0: Ja, nee, maar wacht.
1: Ja, ik weet het wel.
0: Even tot de essentie.
1: Okay, tot essentie.
0: De Long Island Iced Tea heeft in de lange ingrediëntenlijst geen iced tea. Waarom heet het dan Long Island Iced Tea? En toen bleef het stil.
1: Ja, volgens mij was het de bedoeling om het met iced tea te...
0: Het was de bedoeling.
1: Nee, het was de bedoeling. Dus ze waren bezig met die cocktail te bedenken. Ah. Dus ze hadden al die ingrediënten die ik net heb opgesomd.
0: En toen werd het spannend. Er kwam iemand met een blikje iced tea aanzetten. En op, op de valreep zeiden ze...
1: Nee. De iced tea was op. En ze hebben er dan maar cola bij gekapt. En ze dachten,
0: waarom heet het dan niet de Long Island Cola?
1: Omdat het dan
0: de naam was al gekozen.
1: De naam was al gekozen.
0: Ah, jongen, wat een gedoe.
1: Zo simpel is het.

0: Maar er is dus wel degelijk een antwoord op de vraag. En voor degenen die geïnteresseerd zijn, hier is het antwoord op de vraag waarom de Long Island Iced Tea Iced Tea niet bevat, maar wel dus zo heet. Gewoon omdat het zo uitziet. De kleur lijkt op uit. Dat is de enige reden.
1: Maar ja.
0: Ja. Ja. Ik lees ook maar wat hier ondertussen 480 keer is binnengekomen. Hè. Zullen we het over iets anders hebben gewoon?
1: Ja.
0: Oké, dank je.
2: Topsport.
0: Ja, een beetje topsport. En ook een leuk wist je datje natuurlijk. Ik ga het namelijk hebben over rugby. Ik weet niet of je een beetje bekend bent met de sport.
1: Iemand slaat met een met zo'n dingen. Alleen met zo'n stok.
0: Dat is baseball.
1: Ah, oei. iemand gooit een bal.
0: Ja.
1: Iemand gooit een bal.
0: Maar hier ga ik jou al even laten pauzeren. Is rugby een balsport?
3: Ah.
1: Want er is toch een bal in betrokken?
0: Ja, maar heb je die bal al eens goed bekeken? Die is niet rond, hè?
3: Nee.
1: Ah ja.
0: Dat heeft een heel rare vorm, een rugbybal.
1: Het is wel... Het idee is misschien wel van, we gaan een bal maken.
0: Ja.
1: Dus misschien is het wel met een bal... Allee, het idee...
0: En dat is meteen mijn vraag. Waarom ziet de rugbybal eruit zoals hij eruit ziet?
3: Voor de wind.
0: Voor de wind. Ja. Voor de regen.
1: Is gemakkelijk om vast te houden. Want zo'n...
0: Ongetwijfeld.
1: Ah, ja. Wel, want ja, zo'n... Ja. Nee? Ja. Maar het is dat niet.
0: Nee, natuurlijk.
1: Ah, het is dat niet.
0: Nee.
1: Natuurlijk niet.
0: Ik laat je even pruttelen. En je mag er ondertussen zelf ook even over nadenken. Waarom heeft een rugbybal zo'n rare vorm? Straks het antwoord. Television. Rules the nation. Television.

0: zet zijn naam naast die van David Guetta, Calvin Harris, Chainsmokers, Andromatic, Disco Lines, Armin van Buuren, Henri PFR, Sam Veld. Op de line-up van Tomorrowland. Drie kandidaten strijden om hun plek in de grote finale van de Top DJ Battle 2026. Luister mee, straks vanaf 1 uur. Top. We make you move.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
2: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
2: Ja, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
1: Peugeot.
4: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
5: Amai, dat wordt vlammen.
4: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
6: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer de spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
7: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
6: Ja, ik weet het.
7: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
6: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
7: Ha ja, ze bellen allemaal Tom Rotiers.
6: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: Kato and John. En turn the lights off. Maar eerst nog het antwoord op onze vraag natuurlijk van de...
1: Topsport.
0: Ja, dus we hadden het over rugby. En we hebben toch allemaal al eens moeten vaststellen dat rugby de enige sport is waar de bal, als ik dat zo mag noemen, nogal een rare vorm heeft. Is het dan een balsport? Is een andere vraag natuurlijk. Het is een voorwerpsport.
2: Het is vooral lopen.
0: Lopen.
2: Ja. Ze gaan lopen.
0: En op elkaar springen. Ja. En je wilt niet die zijn dat van onder ligt. Dat is toch rugby,
2: hè? Ja. En dan zo snel mogelijk lopen naar de overkant. En dan moet je zo...
3: de grond raken of zo.
0: Maar, maar dat geeft nog altijd geen antwoord op de vraag waarom heeft die bal zo'n rare vorm?
2: Nee.
0: En daar heb ik dus een verhaaltje over gevonden. Want anders zou ik er niet over beginnen. Een sport wordt ook ooit uitgevonden natuurlijk. En volgens de legende heeft een jongeman tijdens een schoolwedstrijd, aanvankelijk voetbal, plots een opgeblazen varkensblaas... in zijn handen genomen en zo tijdens een time, de mensen waren zich aan het vervelen, dus die liep het veld op met een opgeblazen varkensblaas en begon daarmee te rennen in de richting van het doel van de tegenstander. Ja, je weet hoe dat gaat. Zo, die gasten met hun geel overalken ertussen, enzovoort. Maar er is toch iemand die zei van, misschien zit daar iets in. Dus de vorm van de rugbybal heeft te maken met het feit dat...
2: de blaas.
0: Heel origineel een varkensblaas werd gebruikt voor dus de demonstratie van wat later de rugbysport zou worden. En een varkensblaas, weet wel, dat ziet er ongeveer zo uit. En daarom, die lopen daar dus eigenlijk met een geperfectioneerde varkensblaas de hele tijd rond. Dat is het.
2: En hoe kwam de man aan een varkensblaas?
0: Ja, die lag, weet ik veel.
2: Nee, maar het is niet...
0: Je kunt hem vragen, hij heet William Webb Ellis. Hij wordt gezien als de grondlegger, uitvinder van de rugbysport. Hij is wel overleden in 1872, maar vraag het hem gerust.
2: Nee, maar dat is toch niet iets wat je in je frigo hebt liggen?
0: Dat is raar. Misschien was dat toen in de jaren 1800 heel gewoon dat er varkensblazen op velden lagen van sport. Ik weet het niet, ik was er niet bij.
2: Catch of the day.
0: Ja, zeker wel. Alweer een vraag. Enfin, dus een wetenschap waarmee je kan uitpakken aan een toch. Graag gedaan hoor.

0: het is een wedstrijdje. There ain't nobody who loves me better. Wordt een druk weekend bij Jasmin Thompson. Dat is degene die we horen.
1: Ah, ja.
0: Felix Jan heeft de muziek gemaakt. Er is ook nog iemand om de koffie geweest en om de koffiekoeken. Maar goed, dat staat niet op het hoesje waarschijnlijk. Goed, even terug naar het nieuws van de dag. Ja, we hebben daar net al de conclusie gemaakt. Ik weet niet of je dat herinnert. Maar dat zowat alle voorpagina's gaan over ziektes. Maar jongens toch. Maar dat is toch niet tof?
1: Nee, dat is helemaal niet tof.
0: Nee, gelukkig is er Madison. Dat is onze top tune of the week.
2: Dit is de top tune of the week.
3: Milk Inc. Madison.
2: We make

0: Old School Milk Inc. Niet alleen qua sound en feel en weet ik veel, maar ook, ja, gewoon qua succes. Het wordt weer een topper, ja. Dat is Old School Milk Inc. Madison, zo heet het. En zo is het 7:30. Precies. Ze had niet veel werk een half uur geleden. Eens kijken of dat al veranderd is.
1: Nee, nog altijd niet veel werk. Het is rustig onderweg. Eén plaats waar je meer dan een kwartier verliest, dat is op de binnenring rond Brussel. Dit kwartier file rijden daar tussen Expo en Vilvoorde.
0: En zometeen onze weerman. Die heeft ons gewaarschuwd gisteren dat vandaag eigenlijk de ergste dag zou worden in die reeks van... Ja, dagen waarop de lente duidelijk met vakantie is. Eens kijken of het zo erg wordt als hij gisteren had vermoed.
2: Zorgeloos zomeren met Keukens Daapdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens
3: Daapdij. Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
5: Open op Hemelvaart.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
7: Kia. Movement that inspires.

0: Swedish House Mafia en Wait So Long.
1: Ja, ik zou dat toch willen tegenspreken. Daar zaten we absoluut niet op te wachten. Maar goed, we ondergaan het. We moeten wel. Erwin, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, dag Jeroen en Koen.
1: Ik wil je even herinneren aan jouw uitspraken van gisteren. Het ergste moet nog komen. Vandaag zou het dieptepunt zijn in die reeks dagen dat de lente het laat afweten. Klopt het nog altijd?
2: Vandaag en morgen en overmorgen.
1: Oh, het wordt nog erger.
2: Ja. Boah, ja, alle weeringrediënten zitten vandaag in het weerbericht. En ook morgen en vrijdag. Regen, onweer, zon, hagel, windstoten, regenbogen. Keuze genoeg, zou ik zeggen. Dat is een wisselvallige periode. Anti-lente, laat staan zomer met temperaturen momenteel rond 7 graden. Wat is het, toch frisjes. En straks doen we er wel enkele graden bij. Maar het blijft toch kil vandaag bij 12 tot 13 graden. Bovendien ontstaan er dus veel buien. Die zijn nu al actief op de Noordzee en die komen onze richting uit met onweer, hagel en door een stevige wind uit het noordwesten tot westen voelt het allemaal nog wat kouder aan. Ja, ik weet het. We worden er niet vrolijk van, maar ik kan er ook echt niks aan veranderen.
1: Nee, maar goed, dat wist al. Maar ja, we mogen jou toch eens onder jouw voeten geven, hè? Want wanneer gaat het nu eindelijk een beetje beter dan, Erwin?
2: Ja, morgen in elk geval niet. Start nog wel op vele plaatsen droog, met wat zon, maar al snel verschijnen buien, intense buien, met opnieuw kans op onweer en hagel bij 12 graden. Tussendoor is het wel droog, zo tussen die buien door, met wat zon, spot je af en toe ook wel eens een fraaie regenboog. Om het wat positief in te kaderen, want ook vrijdag en zaterdag is het wisselvallig met regen en buien bij 11 tot 12 graden. Het is pas in de loop van zondag dat het allemaal wat droger wordt. Droger, niet helemaal droog, want ik wed dat er toch nog enkele buien tot ontwikkeling komen. Maar het wordt toch iets warmer. Zondag hebben we recht op 16 tot 17 graden.
1: Amai.
2: En ja, ook begin volgende week is het nog kwakkel. En die 4,25 graden van Koen op de app van gisteren, zijn die er nog, Koen?
3: Ja, het feit dat je erover begint...
1: Weet je dat het niet zo is, natuurlijk.
3: Het zal waarschijnlijk niet van dat zijn, hè.
1: Maar geef maar een antwoord op de vraag, kom.
3: Waarschijnlijk niet, hè.
1: Ah, nee, ja. Ah, dezelfde app wordt nu bovengehaald. En wat staat er?
3: Het is al wat minder, hè.
1: Ja, het is al wat minder, ja. Ja, kijk, voilà. Maar dus de vraag blijft, wanneer betert het echt, Erwin? Maar dat is te ver af,
2: waarschijnlijk. Ik zie weinig positieve lichtpuntjes. Misschien eind volgende week, maar dat is inderdaad nog zo ver af. De betrouwbaarheid is wat laag.
1: Ja. Dus daar gaan we nog niks over zeggen. Ja, dan rest mij maar één ding. Dat is, het is heel die lente valt tegen. Mag ik dat ook nog al even concluderen?
2: Qua neerslag zeker niet. Qua temperaturen... De lente is tot nog toe vrij oké, hoor.
1: Ja, maar veel nooit echt doorgebroken, hè, toch?
2: Ja.
3: Oh, wat een positiviteit.
1: Dat is de realiteit, natuurlijk.
3: Maar wacht, we moeten de balans misschien opmaken als de lente helemaal...
1: Voorbij is.
3: Ja, dat is een goed idee. Laten we voorzichtig zijn.
1: Goed, dankjewel Erwin. En dan gaan wij als tegenwicht maar een zomersplaatje draaien, zeker.

0: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.

0: higher place.
1: Kom mee met mij en ik zal je de plaats tonen.
0: Ja. Ja, het had ook gewoon zolder kunnen heten natuurlijk, want het was minder sexy geweest. Higher Place dus.
2: Pagina 13.
0: Ik moet toegeven, ik heb een beetje getwijfeld welke ik zou nemen. Ja.
1: Welke pagina 13?
0: Ja, er zijn verschillende pagina's 13 natuurlijk. Dus ik heb verschillende kranten in overweging genomen. Er zijn er twee die over camera's gaan. Camera's. En eentje over politiek. Dus kies maar.
1: Ja, oké, okay, maar moet ik dan camera 1 kiezen of camera 2? Of ga je ze alle twee doen?
0: Ik kan ze ook alle twee doen.
1: Wel, ja. Camera, politiek is al politiek.
0: Ja. Oké, okay, camera's dan. Ja. Als je in Antwerpen gaat citytrippen of je woont er, zorg dat je haar goed ligt. Want de stad breidt het aantal camera's geweldig uit. En er zijn er wel wat. Maar er worden extra camera's geplaatst. De volgende jaren zo'n 200, om precies te zijn. En daarmee zal het totaal op 1200 camera's staan. In Antwerpen dus alleen, hè.
1: En is dat een goede zaak of niet?
0: Goh ja, het is om de politie te helpen, hè, om bepaalde dingen te spotten. Ja, die kent een uitleg. Hè.
1: Je hebt altijd twee meningen. Langs de ene kant ga je mensen hebben die zeggen, ja, maar privacygewijs is dat toch niet oké?
0: Okay? Ja.
1: Maar team 2, die denkt dan ook, ja, maar als je daar dingen mee kan oplossen, waarom zou je het niet doen?
0: Inderdaad, de burgemeester zegt er zelf over, we investeren in technologie die onze politie sneller, slimmer en efficiënter laat optreden. Voilà. Die andere camera's dan. Ja. Het is daarom dat ik erover begin. De Aziatische hoornaar wordt weer overal gespot. En de Limburgse Imkersbond, dus ik zit nu op pagina 13 van Belang van Limburg, zoals je hoort, heeft mensen aangezet om te helpen om Aziatische hoornaars te vinden en, nu komt het, te zenderen.
3: De wat?
0: Dus je hebt een... Ja, het is een hele gebruiksaanwijzing die op die pagina 13 staat. Je kan zenders aanbrengen in hoornaars. Je krijgt daarvoor dan een soort bakje waarmee je die kan vangen. De vanger, dat is een soort toestelletje met een buisje. Die hoornaar kruipt daarin naar het licht. Die komt vast te zitten met zijn nek. En dan zit hij vast. En dan kan je die zender erin steken.
1: Wacht. Moet ik dat beest opensnijden? En dan de zender?
0: Ja. En dan is er een app. En dan kan je die hoornaar volgen. Want je hebt daar een zendertje in gestoken. Misschien mijn camera. Dus vandaar de gelijkenis tussen de berichten. Misschien moeten we die hoornaars massaal op dat moment naar Antwerpen sturen. En dan hebben ze hun 1200 camera's absoluut niet meer nodig. Is dat geen oplossing eigenlijk?
1: Dat is een oplossing. Ja.
0: Klaar.

0: Wat die volgens mij ook een beetje fan was van Avicii. Ja, ja. Samen met Vice en Lou Black.
1: Hey son, I won't show you.
2: Ja.
1: How the world is big and beautiful.
0: En die Lou Black, dat is die van Wake Me Up van Avicii. En zo is het zo? Helemaal. Ah. Is de cirkel rond met deze Hey son.
2: Mannekes, de cirkel is rond.
3: Ja! Ja. Dat is rond dat die cirkel hier is.
2: Zeg, er komen wat vraagjes binnen, zoals.
4: Jeroen.
2: Oh, hi. Ja. Ja.
3: Stilte! Stilte!
2: Nee, in de hoek. Het antwoord op de vraag die veel gesteld wordt is... Natuurlijk hadden we gedacht, wij laten jou nooit in de steek. Ja, godverdomme. Zometeen een weekendwaanzin, want het verlengde weekend komt eraan. Dus als u uw bijdrage wil leveren...
0: Ja, maar niet vloeken, er zijn kinderen bij. Kan via de Top Radio BE-app.
2: Pot Jan Doricus.
0: Voilà,
2: ja, beter. Sorry.

0: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
4: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Dit is Stop!
6: Ruim 8 uur.
7: Geen belastingen op gasboetes, dat zegt Hilde Krevits. Het ochtendnieuws, Vrouwtje Kaljon.
8: Goedemorgen. Vlaamse gemeentebesturen mogen bij het innen van snelheidsboetes geen extra verwervingskosten meer aanrekenen. Dat waarschuwt bevoegd minister Hilde Krevits in een brief. De discussie daar rond begon in maart, want wie bijvoorbeeld in de Limburgse gemeente Oudsbergen een gasboete van €53 kreeg, betaalde er nog eens €10 verwerkingskosten bij. Het gebeurt ook in andere gemeenten zoals Mechelen en Geel. Maar dat is onwettig, zegt Krevits. Een boete mag niet hoger zijn dan hoe ze in de wet is vastgelegd. De gemeentebesturen reageren misnoegd, want ze lopen nu miljoenen euro's mis. Op het assiseproces in Limburg rond de dood van Sabine Hoebe is haar ex-vriend schuldig bevonden aan moord. Hij bracht de vrouw van 42 2 jaar geleden om het leven met 14 messteken in haar woning. Het was de dochter van 13 die het lichaam van haar moeder als eerste terugvond. De ex-vriend bleef op het proces volhouden dat hij haar niet wilde doden. Maar volgens de jury heeft hij wel overwogen en planmatig gehandeld. Straks starten de pleidooien over welke straf hij moet krijgen. De man riskeert een levenslange celstraf. En ons land stoot door naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Esila heeft met haar nummer Dancing on the Ice kunnen overtuigen. Ook onder meer topfavoriet Finland, Zweden en Israël gaan door. De deelname van Israël is ook dit jaar omstreden door de oorlog in de Gazastrook. Verschillende landen zoals Spanje en Nederland doen deze editie niet mee uit protest. Morgen is de tweede halve finale en zaterdagavond de finale. Veel regen en wind vandaag. Lokaal is er ook kans op een stevig onweer of hagel met maximaal tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw felle buien. In de namiddag wordt het vanaf de kust droger met opklaringen. Het blijft ook fris bij 13 graden. En vrijdag eerst nog droog, later opnieuw buien en 12 graden.
7: Als je dus net wakker wordt, dan is het van dat Esila gaat naar de finale. Nee. Dat is die van het Eurovisie Songfestival.
9: Ja, goed dat je het er even bij zegt. Ja, niemand kent die. Verkeersinfo.
10: Ja, het is nog relatief rustig. Onderweg op de bindering rond Brussel verlies je 20 minuten tussen Expo en Machelen. Richting Brussel dan op de E19 een kwartier tussen Zemst en Machelen. En op de E40 ook een kwartier aanschuiven tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe.
5: Dit is Top. Jeroen en Koen.
9: Mocht je het nog niet weten, over een goede 3 minuten doen wij gewoon een weekendwaanzin. Ja, omdat het kan. Omdat we er zot genoeg voor zijn. En

0: het is een beetje onverwacht toegegeven. Maar kijk, het verlengde weekend komt eraan voor de meesten onder jullie. En ja, daarom de meerderheid wint dan. Hè. De meerderheid moet niet werken op vrijdag, hebben we begrepen. Dus de meerderheid krijgt zijn welverdiende weekendwaanzin. Want wat een drukke week is het toch geweest.
1: Als je denkt van het was een heftig weekje, wel nog even doorbijten. Je bent er bijna.
0: Ja. Eigenlijk waren we eerst van plan om te zeggen, ja, die weekendwaanzin, dat gaan we nu toch niet doen op een woensdag. Maar goed, daar kwam een beetje protest op. Dus gaan we volop voor de sfeer van... Laat maar komen. Yes. 10 minuten vanaf nu. En jij mag meedoen door jouw jingles door te sturen naar de welbekende top-app. Laat maar komen. De jingles klaar?
1: Ah ja, wacht, ik ga eens proberen.
2: Weekendwaanzin.

0: beste alternatief voor ambiance?
1: Appiaans.
0: Appiaans. Je wordt er appie van. Ja.

Weekend Waanzin.

0: Had je nog te goed? Donald Duck.
1: Ja.
0: Hij is aan het vloeken, hè?

0: soort zot.
1: The gates are open. Gate 1. Darkness, the world of demons. Look around you. They're everywhere.
2: Hola.
1: Gate 2. My guards are watching you. Gate 3. Only evil lives here.
2: Yeah.
1: Gate 4. There's no way out. Gate 5. Feel the fire. Gate 6. Pick up your weapons and fight.
0: Dat is nog eens een manier om de scholen te openen.
1: Fight.
2: Gates are open.
1: Fight. And there's the devil.
0: And there is no way out. Het is gelukkig maar voor een half dagje. Allee.
3: Het is bijna speeltijd.
0: Ah, ja, voilà, dat ook al.
3: Oh nee.
0: Ja, ja.
3: Oh, ik wil het niet.

0: Waarde toehoorders, de eerlijkheid gebiedt mij om u mede te delen dat het afgelopen is. Ja, kijk.
1: Wie zet zijn naam naast die van David Guetta, Calvin Harris, Chainsmokers, Andromatic, Disco Lines, Armin van Buuren, Henri BFR, Sam Veld? Op de line-up van Tomorrowland. Drie kandidaten strijden om hun plek in de grote finale van de Top DJ Battle 2026. Luister mee, straks vanaf 1 uur. Top. We make you move.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je onverblazen, dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
2: stap met meer korting op de trein.
3: 40%, het zal wel zijn.
2: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
3: In Wallonië eens proberen.
2: Of naar een pretpark gaan misschien.
3: Oh, amai, dat zo. Ik kan Wallonië precies al zien.
1: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
4: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
5: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
4: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
6: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
8: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
9: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
8: Dus we groeien.
9: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
8: Dan is dit jouw moment.
9: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.
10: Dit is Top. We make it.

0: Sonny Federa, om precies te zijn. And Think About Us. Weekendtip, dat gaan we niet doen, zeker. Want ja, iedereen die op dit moment iets georganiseerd heeft, ligt toch te huilen.
1: Jawel.
0: Ja, als je iets organiseert, zo half mei, dan ga je ervan uit. Lekker weer. Ja, en dat is dit weekend dus alles behalve zo.
2: In het begin van de week zag ik heel veel berichten binnenkomen. Ook tijdens het weerbericht van mensen die dit weekend zo'n communiefeest hebben of zo.
0: Oh, ja, garme die mensen.
2: En dus ja, we weten eigenlijk al wat de weekendtip is. Die gaat in het water vallen.
0: Ja, blijf binnen. Misschien kunnen we er toch iets tof van maken van die weekendactiviteit door dit in te voeren.
3: De beestige bijdrage.
0: Want ja, het is ook woensdag. Dat mogen we niet vergeten. Het is eigenlijk ook een beetje het dier van de dag. En iets wat we moeten weten over 13 mei. Want het is vandaag de spring eens als een kikkerdag. Dat is een heel specifieke manier van springen. Die dieren zijn, een klein wetenschappelijk feitje, zijn er toe in staat om 40 keer hun eigen lichaamslengte te springen. Mochten wij dat kunnen, kunnen wij dus probleemloos op een wolkenkrabber springen. Zeg maar, ja, maar ja, wij kunnen dat niet. Kikkers wel.
2: Ik vind dat fascinerende beesten. Ik heb altijd het idee, en ik weet niet of het kan, kan je een kikker eigenlijk opblazen? Stel nu dat je denkt van kom, ik snap wat ik bedoel of niet?
0: Nou ja, ik snap wat je bedoelt.
2: Nee, stel nu dat je mond...
0: Ik sta er totaal niet achter.
2: Nee, maar gewoon voor de wetenschap. Ja. Gewoon voor de wetenschap. Ja. Nee, maar stel nu dat je de mond of de bek, of hoe dat ook heet, de mond zou opendoen van een kikker en dat hij daarin begint te blazen, zou hij dan beginnen uitzetten? En
0: ik denk niet dat je de eerste gaat zijn als je dat probeert.
1: Ik heb een antwoord op die heel interessante vraag.
0: Louis heeft een antwoord op die heel interessante vraag.
1: Ja, het kan. Maar het is een vorm van extreme dierenmishandeling.
2: Nee, nee.
1: Ja,
2: voilà. Nee.
0: Dat bedoel ik. Hè.
2: Maar ik zei ook voor de wetenschap. Ik wil dat gewoon weten.
0: Oh, ja, maar dan is het. Het is voor de wetenschap. Jong toch. Het ging over het springen voor alle duidelijkheid. Mensen die er zin in hebben om te springen als een kikker. We hebben even de begeleidende soundtrack erbij gehaald. En je kunt daar nu mee lachen, maar er zijn zelfs competities bekend van mensen die springen als een kikker, daar een zekere afstand ondertussen proberen mee te overbruggen en de snelste zijn. Dus mocht je nog een hobby zoeken, et voilà.
2: Ben je kandidaat?
0: Graag gedaan. Als ik nu mag buitenspringen, ja.
4: Zeker.

0: geef je dure geluidsinstallatie maar een knuffel. Want music sounds better with you. Of zou het anders bedoelen, denk ik dan. Dus tegenwoordig, ja. Dat is iets dat volledig verdwenen is. Sorry dat ik er nu even over begin.
1: Nee, maar
0: ik word geïnspireerd door Stardust natuurlijk. Ik heb ooit voor mijn, nu je dan toch over communies bezig bent, ik heb ooit voor mijn 12 jaar een geluidsinstallatie gekregen van mijn ouders. Maar zo die hi-fi torens, dat bestaat niet meer. Hè. Mensen zijn nu tevreden met zo... een boombox kunnen of hoe weet dat?
1: Boombox?
0: Zo'n speakerke.
1: Dus dat is
0: per definitie al geen stereo. He, dat is wat is maar één speaker.
1: Al koop je dan twee.
0: En er zijn, laat ons nu even eerlijk zijn, heel veel slechte speakers. Dus mensen besteden niet zoveel aandacht meer aan de geluidskwaliteit van...
1: Maar het is ook zo, wat jij dan had, dat was waarschijnlijk gigantisch groot.
0: Ja, dat was zo'n toren van, hebben.
1: Daarom klinkt het nog niet goed.
0: Dat klonk wel goed. Van die loeiers van boksen.
1: Maar ik wil zeggen, de grootte telt niet altijd.
0: Nee, dat is waar, maar het was wel... En bovendien, degelijk materiaal, want de tuner, versterker en speakers waarvan spraken, heb ik nog steeds.
1: Ik denk dat heel veel mensen zelf de dag van vandaag niet meer weten wat een versterker is.
0: Dat is toch? Waar is dat naartoe? Dat is helemaal... Staat misschien in de file. Goed, Louis, zeg eens.
2: Dat valt goed mee vandaag. Twee plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen op de E313. 20 minuten aanschuiven tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En ook op de binnenring rond Brussel verlies je een kwartier tussen Expo en Vilvoorde.
0: En hoe stond er tussen met je virus? Niet zo goed precies, hè?
1: Bedoel je?
0: Ik hoor zo rare geluiden tussendoor.
1: Ze gaan mij moeten laten testen, denk ik.
0: Inslapen, dacht ik. Ja. Oké, goed.
3: Zorgeloos zomeren met Keukens Daapdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens Daapdij. Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
4: I can help.
3: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue-pakketten.
6: Amai, dat wordt vlammen.
5: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
7: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: ondertussen is de discussie, er is weinig discussie aan, verder gegaan over geluidsinstallaties en dat dat van tegenwoordig niet veel meer voorstelt. En zelfs als je zou willen, je kan dat gewoon niet meer kopen. Dat is gewoon niet meer te koop in de handel.
1: Maar je kan toch twee boksen nog kopen de dag van vandaag?
0: Ja, maar waar ga je die dan aanhangen, je twee boksen?
1: Aan een statief.
0: Dan staat het in de hoogte. Goed, check. En dan?
1: Ah nee, ik weet niet wat...
0: Maar dus
1: wat,
0: niet meer aan een apparaat. Of via Bluetooth.
1: Maar aan een apparaat, je bedoelt aan de versterker dan?
0: Voor degenen die niet weten waar het over gaat. Een stereotoren, dat was dus vroeger een combinatie van verschillende toestellen, al dan niet in één geheel. En bestond uit een versterker, dat was het centrale deel, waar je dan verschillende andere apparaten op aansloot. Zoals een radioontvanger, zoals jij nu op dit moment radio aan het luisteren bent. Dan had je ook zoiets als, ja, een cassettendek, dat is voorbij, maar goed, vervang dat dan door... Een connectie met je telefoon bijvoorbeeld. Dat zou een moderne versie dan kunnen zijn. Dat je daar bijvoorbeeld uw tv mee kunt aanhangen. Het geluid van uw tv. Maar dat het tenminste op een deftige manier... door speakers van toch wel hogere kwaliteit... dan die plastieke prullen die ze nu naar je kop smijten... dat dat een beetje goed klinkt. En dat dat ook voor een stereo-effect... alle platen zijn gemaakt in stereo. Die komen pas echt in zijn recht als je die dus ook... als dusdanig hoort. Maar mensen zijn al content dat dat... Veel mensen luisteren via een computerboxje. Maar sorry, dat is slecht, hè. Dat is afschuwelijk. Als je dat vergelijkt met het geluid dat vroeger uit de stereoketen kwam... dan zijn wij dus niet geëvolueerd, hè. Integendeel, dan zijn we achteruit gegaan.
1: Ik heb het idee dat ik bij mijn bompa zit.
0: Maar we willen toch altijd beter. En er zijn heel veel dingen heel veel beter geworden. Maar geluidskwaliteit van dus gewoon muziek bij je thuis, dat is blijkbaar niet meer belangrijk.
1: Maar als je echt nog geld op tafel zou willen leggen, denk ik wel dat
0: maar
1: je thuis...
0: Nee,
1: maar als je geld op tafel zou willen leggen, kan je toch thuis perfect nog een deftige installatie...
0: Maar waar koop je die dan nog?
1: Gewoon
0: dat is niet meer verkrijgbaar.
1: Nee,
0: want een stereoketen van... zou dan tegenwoordig bijvoorbeeld ook nog uit een cd-speler kunnen bestaan. Maar ja, dat is ook niet meer te vinden. Niet meer te vinden. Een platendraaier. De mensen die sluiten dat dan aan op zo'n één Bluetooth-boxje. Dat ze bij een doos waspoeier hebben bijgekregen. Maar sorry, en dan is het van de ervaring van vinyl. Op die manier ben je de ervaring van vinyl niet aan het beleven, hoor. Dat is toch waar?
1: Ja, wat kan ik daarop zeggen?
0: Ja, dat ik gelijk heb, Koen.
1: Wacht,
0: dat kan je altijd zeggen.
1: Even scenario. Ja, je hebt gelijk.
0: En als ik geen gelijk heb, dan heb ik nog altijd Steven.
1: Ah ja.
2: Okay. Ja, ik steun volledig Jeroen. Ik ben nu 41 jaar, maar ook ik heb op mijn 12 jaar, met mijn eerste centjes dat ik als cadeau gekregen heb, een stereoketen gekocht. En tot op de dag van vandaag heb ik die nog altijd. Die is gewoon onverslijtbaar.
0: Voilà, dat is exact hetzelfde verhaal als dat van mij. We wachten, misschien komt er nog een vervolg.
2: Ja, dat was gewoon degelijk materiaal. Dat maken ze nu niet meer. Met al die flutboxjes dat ze nu allemaal meesleuren en doen, daar komt niet de klank uit dat je gewend bent van een stereoketen.
0: Dus, ja, het is eigenlijk hetzelfde. Ja, maar goed, dankjewel Steven, ik ben er heel blij mee.
1: Kunt gaan samenwonen. Ja.
0: Op voorwaarde dat er in dat huis een degelijke stereo-installatie staat. Ja,

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kan je juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te houden. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
1: Moed je van. Wiederma je kamionetten een zak slimmer.
2: Zeg, zitten je buren weer al te gluren? Ik wil privacy.
3: Oh, dan moeten we van die zonnewerende of privacyfolies van JVO Glasfolies laten plaatsen.
2: Waar wacht je nog op?
4: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
1: Moed je van.
5: Liquid dat er wint. Wiederma je kamionetten zak slimmer.

0: Ja, was ik maar terug jong, toen de geluidsinstallatie nog bestond. Ja. Kijk, ik ga erover zwijgen.
1: Hopelijk.
0: Ik maak mij alleen maar kwaad.
1: Nee, maar je moet u niet kwaad maken.
0: Nee, maar ja, goed. Het is verdwenen, Koen. Het gaat niet meer terugkomen, blijkbaar. Want we krijgen heel veel tips van zaken die het wel degelijk nog verkopen. Maar is dat dan nieuwe productie nog? Daar twijfel ik een beetje aan. U krijgt ook tips om tweedehands sites en dergelijke af te schuimen. Maar dat is mijn punt niet natuurlijk. Hè. Het punt is dat als je tegenwoordig in een grote elektrozaak rondloopt, die doen er absoluut niet meer aan mee. En die kleine zaken, respect dat jullie er wel zich nog op specialiseren. En ik hoop dat jullie nog heel lang bestaan. Maar die grote ketens, die doen al lang niet meer mee. En daar vind je het niet meer. Gewoon punt niet. Het is voorbij.
2: En wel, ik was dan even naar de elektrozaken, de gekende zaken aan het kijken. Als ik daar nu gewoon even hi-fi-keten doe, dat is toch waarover we bezig zijn, dan zie je wel...
0: Zo van die kleine sprutsjes zo,
2: Twee boxjes en een versterker, je ziet dat wel staan.
0: Ja.
2: 2,99 zei dat de kosten.
0: Ja.
2: Maar ook de promo van de week, 99
0: maar die
2: euro.
0: Die kwaliteit is om te huilen, ze. In vergelijking met wat wij vroeger een beetje gewoon waren. Ja, dat is vergelijkbaar met wat wij vroeger dan oké vonden qua geluid voor een wekkerradio. Zo. Zullen we hier over iets anders beginnen? Want het is een verloren zaak.
2: Het is een verloren zaak. Laten we daarvan uitgaan. Het is een verloren zaak.
0: Ik heb speciaal voor deze woensdag 13 mei een mega korte aflevering van...
3: De geschiedenis van vandaag.
0: Met maar één onderwerp. Het gaat over een zekere Carl Magee. Ik denk dat ik het zo moet uitspreken. Hij kwam uit Iowa. Hij was een advocaat. Wat is jouw gevoel, jouw eerste spontane gevoel als ik zeg een advocaat?
2: Geld.
0: Ja.
4: Ik wou altijd denken aan die advocaatjes die je bij de koffie soms kreeg.
0: Nee. De advocaat. Ja. Het beroep.
4: Ah, okay.
0: En de persoon die dat beroep
4: zo, dat kleed, dat zwarte belicht. Kleed. Zo.
0: Ja, wat is jouw gevoel daarbij?
4: Jawel, dat kleed, dat zwarte kleed.
0: Ja? Zou je dat graag hebben?
4: Nee.
0: Nee,
4: ik vind dat raar altijd.
0: Raar?
4: Ja.
0: Oké, dus ik heb gehoord geld en raar. Dus geen positieve gevoelens bij een advocaat?
2: Maar jawel, die mensen moeten er zijn om ons te helpen in moeilijke omstandigheden. Dus dat
0: zou moeten.
2: Dat is toch de...
0: Zeker en vast. Maar ik denk dat ik het beroep van... Sorry voor alle advocaten die aan het meeluisteren zijn. Ik ga geen reclame maken voor jullie ambt. Want een zekere Carl Magee was dus advocaat. En heeft de geschiedenisboeken gehaald. Niet door zijn advocatuur.
2: Nee.
0: Maar door de uitvinder te zijn van... De parkeermeter. Want daar zaten we allemaal ook op te wachten. Hè? Kijk, dat zou verdwenen zijn ten nadele van een goede geluidsinstallatie.
2: Oh,
0: dat zou ik begrijpen.

0: Oh, dat gaat plezant zijn.
1: Wat gaat er plezant zijn?
0: Ik zie nu net, ja, als jij erover mag beginnen, mag ik ook nog eens afsluiten. We hebben een uitnodiging gehad om samen handje in handje naar een speciaalzaak te gaan. Waar ze dus enkel topkwaliteit in geluid.
1: Waar we het over hadden.
0: Ja,
1: ik ga mee.
0: En dan kunnen we dat samen afsluiten en dan kunnen we eens gaan luisteren.
1: Oh ja, maar dan gaat het verschillende keer horen.
0: Ja, ik geloof u.
1: Ja, ja.
0: Geloof u.
1: Gaat onder de indruk zijn, zeg.
0: Jammer bij jou.
1: Ja. Alles, hè. Ik ben blij dat ik een koptelefoon op heb. Want ik weet niet hoe jij dit nu hoort. Dat klinkt goed, hoor. Dat is Lotus. Within or without you.
0: En klinkt dit ook goed? Komt het goed binnen bij jullie?
1: Jouw stem bedoelde.
0: Ja, ja.
1: Daar kan zelfs de duurste speaker niks aan veranderen. Dat is toch zo schattig dat die vragen stelt waar je eigenlijk het antwoord op kent.
0: Wacht, geef een beetje bas bij, dan komt het beter tot zijn recht.
1: Ja. Oh, dat is een optie hier. Oh, dat zit achter een paswoord.

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be. Dit is Stop!
1: Het is 9 uur.
2: En het ochtendnieuws is vandaag om op de pot te zitten. Vrouwtje Kaljon, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Minstens 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening zijn onbruikbaar, omdat ze te laat aankwamen door de wekenlange staking bij Bpost. Dat zegt het Centrum voor Kankeropsporing. Die stuurt alle Vlamingen ouder dan 50 jaar een testpakket waarmee ze thuis een stoelgangstaal kunnen afnemen. Maar zeker 5500 stalen waren door de staking bij Bpost langer dan 2 weken onderweg, waardoor de uitslag onbetrouwbaar bleek. Het centrum roept deelnemers op om opnieuw een staal te sturen. Een flexijobber verdient gemiddeld bijna €500 per maand. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf SD Works. Ruim 180.000 Belgen klussen al grotendeels belastingvrij bij. Het zijn vooral 65-plussers die de meeste uren presteren. Ze werken gemiddeld 44 uur per maand, wat het dubbele is van de jongere generaties. Horeca blijft de populaire sector om bij te verdienen. En goed nieuws voor voetbalfans. Je kan binnenkort ons voetbal ook kijken via Proximus. De telecomoperator bereikte een akkoord met de rechtenhouder DAZN. Ook als je klant bent van Telenet kan je de match van eerste klasse kijken, want Telenet had eerder al een akkoord. Het geldt vanaf volgend seizoen, maar Proximus zal dit weekend ook al enkele wedstrijden uit Play-off 1 beschikbaar maken. Veel regen en wind vandaag. Lokaal is er ook kans op een stevig onweer of hagel met maximaal tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw felle buien. In de namiddag wordt het vanaf de kust droger met opklaringen. Het blijft ook erg fris bij 13 graden.
1: Nou, niet alleen beschikbaar maken, hè. Gratis beschikbaar maken, moet ik er toch even bij zeggen.
2: Ah.
1: Net zoals bij Telenet, hè. Dus dit weekend kan je op Proximus, als je het al hebt op de daarvoor voorziene kanalen, gratis voetbal kijken.
2: Goed nieuws dat vandaag is binnengekomen.
1: Zeker, mag ook een keer eens zeggen. Is er ook goed nieuws van het verkeersfront?
4: Zeer zeker, maar één plaats waar je een kwartier verliest, dat is op de ring rond Antwerpen richting Nederland. Een kwartier file daar tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
0: Dit is Stop!
1: Hoppa.
0: Jeroen en Koen.
1: En wat ons betreft, nog 1 uur scheidt ons van een lang weekend. Voor jullie waarschijnlijk nog iets langer, maar ja, we trekken het u niet aan. Egoïst, we make you move.
2: Zijn jij de mensen nu aan het uitlachen in hun gezicht omdat ze nog een hele dag moeten...
1: Nee, dat was de bedoeling.
2: Ja, dat was de bedoeling. Oh, we dragen hem buiten.
1: Sorry.

0: Maar ja, de onderwerpen moeten opgeweest zijn. Plaatje over een briquet. Lighter was dat. Ja, volgens mij zijn we alles aan het kapot analyseren nu hoor. Het is 6 over 9. Goedemorgen.
1: D-Day is het vandaag als je houdt van DJ's. Want vandaag de finale dag van de top DJ.

0: Tomorrowland staan. Je kan ook je eigen show op de radio winnen. Bij ons, dan ben je dus officieel een collega van ons. Hoe zot is dat?
1: Oh, alleen daarvoor al. Goed. Dat wordt spannend nog vandaag. En voor de rest, ja, ik vertel geen geheim als ik zeg, er komt een lang weekend aan waar we, ja, als we de weerman erbij halen, niet veel plezier gaan aanbeleven. Maar ja, goed, plezier maak je dan maar zelf binnen, denk ik. Maar ja. Jean-Paul die denkt dat hem zich toch nog altijd moet insmeren, hoor, ondanks alles.

0: er is eigenlijk niet zoveel veranderd aan het origineel, maar je vergeeft het hen, want het is ook origineel, zo'n plezant muziekje. Maar ja, dat mocht je dan een keer heruitbrengen eigenlijk, gewoon. Hè.
1: Iets
0: toch?
1: Wat goed is, moet je niet te veel veranderen.
0: Voilà.
1: Anders zouden de mensen boos geweest zijn.
0: Zeker. De spirit van vrolijkheid zit er nog altijd in deze nieuwe versie van Milky. Just the way you are. Ja, dat nieuws van daarnet moet ik toch nog even laten bezinken, hoor. Dus 5500 stalen met stoelgang zijn 14 dagen onderweg geweest door de staking van de post, daardoor onbruikbaar geworden.
2: Dat zal wel.
0: Ik wist niet dat... Het al origineel. Ja? Laat staan dat je dat 14 dagen in een envelop of in een buisje laat.
1: Ja, maar ik wist niet dat stoelgang ook een houdbaarheidsdatum had.
0: Ah, je dacht kak is kak.
1: Ja, kak is kak, hè.
0: Maar ja, die bacteriën sterven toch, Koen? Dat is toch logisch?
1: Ja, oké, maar het blijft kak.
0: Ja, tuurlijk. Dat het kak blijft, daar zijn we het volledig over eens. Maar 14 dagen onderweg. Dus na 14 dagen heeft er iemand die stalen genomen. Wat gaan we hiermee doen, mannen?
2: Het stinkt wel een beetje, hè.
1: Moet je wel, en dat is niet om te lachen, moet je wel doen, boven een bepaalde leeftijd moet je af en toe zo'n staal gaan...
0: Ik wist niet dat je dat via de post moest opsturen.
1: Ja?
0: Je geeft dat af bij je dokter en daar komt toch elke dag zo'n soort koerier langs die dan naar het labo rijdt.
1: Als je een bepaalde leeftijd hebt, zal je ook een uitnodiging ontvangen.
0: Aha.
1: En dan moet je een uitstrijkje doen en dan moet je dat opsturen en dan, gaat dat dan.
0: En vanaf welke leeftijd?
1: Ik denk dat we toch 50, ik moet dat even vanaf welke...
0: Ik ben nog nooit, ik ben 50 plus. Ik heb nog nooit een uitnodiging gekregen, hoor.
1: Maar of plus 55? Of telt al, plus
0: 5. Sorry, maar ik heb slecht nieuws. Ook dan.
1: Wacht, hè. Vlaanderen, u wordt uitgenodigd vanaf het jaar waarin u 50 jaar wordt.
0: Ah, wel?
1: Dus ik weet niet waar jij waart op je 50.
0: Hier, waarom word ik hier schandelijk over het hoofd gezien?
1: Of misschien dachten ze, het is een verloren zaak. Ja.
0: Kan er maar één reactie op geven. Kak zeg.

0: David Guetta, Calvin Harris, Chainsmokers, Andromatic, Disco Lines, Armin van Buuren, Henri BFF, Samveld. Op de line-up van Tomorrowland. Drie kandidaten strijden om hun plek in de grote finale van de Top DJ Battle 2026. Luister mee, straks vanaf 1 uur. Top. We make you move.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gel polish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
5: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
6: Open op Hemelvaart.
7: Dovi keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
8: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
9: stap met meer korting op de trein.
10: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
11: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
10: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
12: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
8: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
13: Carglass vervangt.
14: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
15: Maak je afspraak op carglass.be.
16: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
17: Goesting in mijn wereldreis.
18: Elke maand.
17: Lekker chillen in paradijs.
18: Elke maand.
19: Win for life.
18: Win for life.
19: Win tot 5000 euro. Elke maand.
18: Elke maand.
19: Je leven lang.
6: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen.
2: Allee.
6: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
8: Krevel.
17: Pas, shot en goal.
3: Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
8: Krevel. Leef beter.
7: We make you move.
0: Top. De 4 op een rij.
4: Gaan we zo meteen starten. Toch nog even de reactie van Karin erbij. Die zegt, Jeroen, je kan zo'n uitnodiging, waar we het daarnet over hadden, zelf aanvragen. Maar dan is het geen uitnodiging meer natuurlijk, vind ik. Maar goed,
7: oh, die heeft zichzelf niet uitgenodigd.
4: Ah ja, dat slag nergens op. Maar goed, daar gaan we niet moeilijk over doen. En daarna krijg je om de 2 jaar automatisch een uitnodiging. Om darmkanker op te sporen is dat en zo. Dus doen, zou ik zeggen. Dus ik heb net in Google met AI... Ik wil een uitnodiging om te kakken ingetikt. En weet je wat AI zegt? Als je doelt op het bevolkingsonderzoek naar darmkanker...
7: Ja, dat bedoel ik! Ja.
4: De poeptest staat er tussen de haakjes. Het is poeperkesdag, of wat?
7: Maar goed, Dimitri die vat het eigenlijk mooi samen. En vanaf je 50-plus word je te kakken gezet.
4: Ja.
7: En moet je zelf dus...
4: Maar AI, sorry, jij hebt niet goed geluisterd, hè? Dus als je doelt op dat onderzoek...
7: Ja.
4: Dan krijg je daar automatisch een uitnodiging voor als je binnen de doelgroep valt. Dus 1, ofwel zijn ze mij vergeten. Of 2, val ik niet binnen de doelgroep om een of andere reden. Kan ook, hè. Dan denken ze, maar zo'n gezonde mens, daar zal wel niks aan de hand zijn. Maar het probleem is natuurlijk dat zoveel mensen dat van zichzelf denken. En daarvoor is dat onderzoek dus keihard nodig, natuurlijk. Bij deze. We laten het even zakken, als het ware, met 4 op een rij.
7: En dat begint... Moet even naar het toilet, denk ik.
4: Ja, doe maar, jongen. Ik kak alleen nog in enveloppen, dus...

0: Een beetje zoals Gaston en Leo, de dikke en de dunne, fat en small. Ja, ik dacht, ik ben een... Ja, nee, maar ja, mannetjes, ja.
1: Wat hebben Gaston en Leo met een dikke en een dunne? Dat dat ook een duo
0: legendarische duo's.
1: Ja, toch? Ja, zeker, zeker. Snap het. Oké, okay. Ja, maar ja, soms moet je een beetje duiding vragen. Als ook over het verkeer, hoe staat het daarmee?
2: Ja, amper files vandaag. Eentje wel, waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de ring rond Antwerpen richting Nederland. Dikke 10 minuten vertragen daar tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost.
1: Ook daar een vrijdagsgevoel, duidelijk.
3: Mannekes, hier is brother Bobby.
4: Halleluja, brothers en sisters.
3: Halleluja, brother Bobby.
4: Morgen is het weer zover.
5: Hemelvaartsdag.
3: Halleluja.
4: En wat is het nog tot morgen?
5: Hemelse korting.
3: Welke hemelse korting, brother Bobby?
4: Nee tegen BTW, brother vader.
3: Halleluja, brother Bobby.
6: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
7: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
10: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
9: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
11: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: miles away.
1: Offenbach, dat wil zeggen. En miles away. En zo is het bijna 9:50. Ja, dan gaan we nu op les. Kookles. Hoe maken we een weerbericht? En wat zijn de juiste ingrediënten?
2: Alle weeringrediënten zitten vandaag in het weerbericht. En ook morgen en vrijdag. Regen, onweer, zon, hagel, windstoten, regenbogen. Keuze genoeg, zou ik zeggen. Dat is een wisselvallige periode. Anti-lente, laat staan zomer met temperaturen momenteel rond 7 graden. Wat is het? Toch frisjes en straks doen we er wel enkele graden bij. Maar het blijft toch kil vandaag bij 12 tot 13 graden. Bovendien ontstaan er dus veel buien. Die zijn nu al actief op de Noordzee. En die komen onze richting uit met onweer, hagel. En door een stevige wind uit het noordwesten tot westen voelt het allemaal nog wat kouder aan. Ja, ik weet het. We worden er niet vrolijk van. Maar ik kan er ook echt niks aan veranderen.
3: Misschien moeten we even kijken naar volgende week.
1: Ja?
3: Ik heb eens gekeken.
1: Het gaat komen, jongens. Het gaat komen.
3: Volgende week vrijdag. Het blijft tussen ons.
1: Volgende week, dat is nog lang, hè?
3: Het zijn vooruitzichten. Volgende week vrijdag. Ja. Blijft tussen ons. Vertel het niet verder. 28 graden.
1: Oh!
3: Hopla!
1: Ja! Maar je hebt het niet van ons,
3: nee,
1: hè?
3: Nee.
1: We weten van niks. We ontkennen alles.

0: ga jij in die kleren naar dat feest?
1: Is het niet goed?
0: Nee, we gaan naar Cabano 67 in Oostkamp. Daar vind je direct iets dat perfect past.
2: Cabano 67 heeft de outfit voor de moderne man. Cabano67.be. Real menswear.
3: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer?
4: Geen zorgen.
3: Met autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
2: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.

0: Amaike zeg. Blackpink, er is ook een goede opvolger van. Maar goed, daar heb je gisteren in deze uitzending kennis mee kunnen maken.
1: Ik ben de naam al vergeten, maar het is wel een nummertje dat bleef hangen.
0: Ja.
1: En ik heb het gevoel dat we hem nog vaak gaan spelen. Alleen wij toch.
0: Oh ja, ze gaan hem niet programmeren waarschijnlijk, maar we gaan hem wel vaak spelen. Wil je nog een klein fragmentje? Zo, gewoon om je geheugen op te frissen.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja. Ah ja, dat, ja.
0: Ja, Pinky Up, dus... Dat is niet van Blackpink. Dat not gans. Je kunt, hè? Blackpink, Pinky Up. Maar nee, het is van iemand anders. Goed. Uitsmijtertje van vandaag. Het gaat over de pensioenhervorming. Gisteren nog liepen duizenden mensen in het centrum van Brussel te betogen. En dat was niet de eerste keer. Om maar te zeggen, de pensioenhervorming... Het belangt ons allemaal aan wat ze daarmee van plan zijn. In regeringskringen zijn ze daar natuurlijk ook mee bezig. En wat lees ik vandaag in de krant? Vijf oppositiepartijen die hebben amendementen op die wettekst voor juridisch advies naar de Raad van State gestuurd. Daarvoor hadden ze 50 Kamerleden nodig. Ze hadden er uiteindelijk 54. Check dus. De regering vroeg een spoedprocedure aan. Want als de Raad van State die aanvaardt, dan zijn er 5 werkdagen om advies te formuleren. En nu komt het, dus dat gaat over de pensioenhervorming. En iedereen vindt dat belangrijk. Maar er zijn zaken die nog belangrijker zijn. Ne feestdag en brugdagen. En daardoor zal het parlement pas ten vroegste over 2 weken stemmen daarover. Twee dagen? We maken er 2 weken van.
2: Ja, natuurlijk wel.
0: Zeker. En als uw hoofd nog niet ontploft is, goed zo. Dan is hier Pitbull.

0: sowieso al een vreemde combinatie, want meestal mag je hond niet meenemen op hotel. Pitbull over de hotel room service. Daar gaat niet veel van overschieten, als het inderdaad over een pitbull gaat.
1: Ja, en nu we toch in het hotel zitten, ik denk dat het tijd is om uit te checken.
0: Ah ja, dat is waar. Jeroen en Koen. We mogen met blijdschap zeggen dat het woensdag is en dat we het toch voor bekeken houden voor deze week.
1: Ja, en heeft u de minibar geplunderd? Ja, dat vragen ze ook altijd.
0: Uiteraard.
1: Ja, maar ik vind...
0: Vragen ze dat zo? Ja.
1: Nee, maar op het einde vragen
0: bij jou
1: ze
0: wel.
1: Dat... Ja, goed. Maar ze geloven je altijd. Ik vind dat ook mooi, dat je dan zegt van ik heb enkel een colakje en dan betaal je geen colakje.
0: Ja,
1: of hetzelfde geld.
0: Ze gaan dat niet checken.
1: Ik vind dat iets mooi.
0: Nu, kleine nuances. Ze hebben natuurlijk wel, toen je incheckte, je creditcard even gescand.
1: Ja.
0: En mocht dat dan niet waar zijn, ga dat toch nog de rekening krijgen.
1: Okay, ja, maar toch.
0: Maar die naïviteit, het is gewoon.

0: maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Dit is Top.
3: Goedemorgen, het is 10 uur. Tijd voor de Top Headlines met Fraukje. Een goedemorgen, Fraukje.
4: Goedemorgen. Minstens 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening zijn onbruikbaar, omdat ze te laat aankwamen door de wekenlange staking bij Bpost. Dat zegt het Centrum voor Kankeropsporing. Die stuurt alle Vlamingen ouder dan 50 jaar een testpakket waarmee ze thuis een stoelgangstaal kunnen afnemen. Maar zeker duizenden stalen waren langer dan 2 weken onderweg, waardoor de uitslag onbetrouwbaar bleek. Het centrum roept deelnemers op om opnieuw een staal te sturen. Bpost vindt het zelf een vervelende situatie. Het leger heeft vorig jaar zo'n 3000 extra militairen gerecruiteerd. Dat is het hoogste cijfer in 5 jaar. Blijkt uit cijfers die Vooruit heeft opgevraagd. Ook kwamen er nog eens 800 reservisten en 700 burgerpersoneel bij. Meer dan 8 op de 10 nieuwe recruten zijn mannen. Minister van Defensie wil tegen 2029 nog eens 5000 militairen extra tot een leger van 35.000 personeelsleden. En in Frankrijk is een bus met Belgische tieners aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde gisteravond op de snelweg. Een vrachtwagen reed tegen de zijkant van de bus, waarin jongeren van 16 jaar zaten. Ze keerden terug van een schoolreis. 9 tieners raakten lichtgewond door rondvliegend glas. Na een check-up konden ze wel terugkeren naar huis. De vrachtwagenchauffeur reed na het ongeval gewoon door en wordt nog gezocht. Veel regen en wind. Lokaal is er ook kans op een stevig onweer of hagel met maximaal tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw felle buien. In de namiddag wordt het vanaf de kust droger met opklaringen. Het blijft ook erg fris bij 13 graden. En vrijdag eerst nog droog, later opnieuw buien en 12 graden.
3: Er is nog één plek waar je meer dan 5 minuten verliest en dat is op de E40. Daar ben je 7 minuten kwijt tussen Gistel en Middelkerken.
2: Dit is Top!
3: En ik ga je nog meer een vrijdaggevoel geven op deze woensdag, want Another komt eraan met Talk to You na Heaven and I Run. Goedemorgen. Talk.

Hallo, hallo. Woensdag 13 mei vandaag. Ik heb een echt vrijdaggevoel vandaag. Komt ook een beetje omdat het verlengd weekend voor de deur staat natuurlijk. Morgen is het onze lieve Heer Hemelvaart, een feestdag. En vrijdag pakken de meesten dan wel de brug, waaronder dus mezelf. Ik heb eigenlijk niet zoveel plannen voor de komende dagen. Een beetje uitrusten. Zaterdag dan wel. Dan ga ik naar Amsterdam met mijn vriendin. Want we gaan naar Harry Styles. Harry Styles in de Amsterdam Arena. Het is een klein beetje onderlichte dwang. Maar kijk, het gaat leuk zijn. Maar wat zijn jouw plannen voor de komende dagen? Tijd doorbrengen met de familie? Of ga je er ook tussenuit? Je mag het mij altijd eens laten weten via de Top Radio BE-app. Nu wat extra vrijdag vibes. Het is bijna weekend, mannetjes. Dit is

0: Wat zijn jouw plannen voor het komende verlengde weekend? Caitlin stuurt in de Topradio bij app dat ze een heel weekend moet werken aan haar masterproef journalistiek. Veel succes, Caitlin, daarmee. Ik duim mee. Dimitri die gaat zondag naar de plechtige communie van zijn oudste zoon en hij organiseert dat ook mee. Joël die gaat de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker mee fietsen. Nu donderdag, vrijdag en zondag. Dat vind ik nu iets mooi, Joël. Heel veel succes ook daar. En Thies die gaat een weekendje naar Arnhem. Dat is in Nederland voor Suzanne en Freek. Ook veel plezier daar, Thies. Veel leuke plannen, zie ik. En als je nog geen idee hebt... Top. Misschien is een bezoekje aan de zoo. Kan ook leuk zijn, hè.
1: We make you melt. Dit is

0: met framboos.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie. Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
4: Oh my god, mama, dank u.
5: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
6: JBC.
5: Voorwaarden op jbc.be.
7: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
8: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
7: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
9: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
10: Ja!
9: Carrefour.

Zeg, ken jij de Britse DJ Bless? Als het niet zo is, dan kan je hem wel kennen van deze hier. Met deze Kisses. En hij heeft een nieuw nummer uit, die Bless, die we sinds een paar weken draaien hier op Top. En hoe meer ik hem draai, hoe beter ik hem vind. Je moet maar eens luisteren. Er zitten voor mij zo disco-line vibes in het nummer. Het doet me echt denken aan No Broke Boys. Luister maar eens mee met deze Bless en Terms and Conditions.

0: half elf. Zometeen weer tijd voor een nieuwe hit of shit. Eerst nog de plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. En dat is op de E40 richting Gistel en Middelkerke 10 minuten verlies. En tenslotte nog op de Antwerpse ring richting Nederland 8 minuten bijtellen tussen de Legellelaan en Antwerpen-Oost.
1: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
2: Amai, dat wordt vlammen.
1: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
4: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: shit.
1: Voorlopig een goed rapport voor de nieuwste van Timmy Trumpet in onze hit of shit. Heel simpel concept. Jij mag laten weten wat je van zijn nieuwste vindt. En dat mag je doen door een hit of een shit door te sturen in de Top Radio BE app. De track heet All My Life. En hij heeft gekozen voor een echte topzanger bij deze track. John Martin. En die kan je kennen, die John Martin. Want hij heeft onder andere dit ingezongen. Deze Save the World. Met Swedish House Mafia natuurlijk. Maar nu dus met Timmy Trumpet.
0: Top.
1: Vind jij het een hit of een shit? Jouw ongezouten mening is zeer welkom.
0: Dit is

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: Ik had jouw mening gevraagd over de nieuwste track van Timmy Trumpet, All My Life.
1: Hit of shit?
0: Nog eventjes voor de sport, zodat je weet over welke nummer het gaat. Steve, die vindt het een shit. Allee, dat denk ik toch. Hij stuurde het kakje-emoji door. Dus ja, dan denk ik dat het een shit is. Nico vindt het een hit. It makes me move, zegt hij erbij. Ook Steven is van. En dat door de stem van John Martin alleen al. En dat kan ik ook zeker en vast begrijpen, Steven. Hij blijft het gewoon goed doen, de nieuwe van Timmy Trumpet. Morgen hoor je hem terug. Jawel, ook op een feestdag. Maar dan wel bij Brian. Ik geniet van een dagje verlof. Morgen, ja, de feestdag. En vrijdag valt dan het eindoordeel over deze Timmy Trumpet bij Bart-Jan. Nu gaan we verder met Everything But The Girl en Missing. Een goeiemorgen.

Aangezien het vandaag zo'n vrijdag op woensdag is, je begrijpt wel wat ik bedoel, hebben Jeroen en Koen het weekend hier gestart met de weekendwaanzin deze ochtend. Moest je het gemist hebben? Je vindt alle weekendwaanzins terug op topradio.be of via de Topradio B-app.

0: van Peri Dyson, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peri Dyson. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
1: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
2: Jij hebt de power met de Eneco-app.
3: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
4: Hoe weet jij dat, papa?
3: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
4: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
3: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
4: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
3: Nee, maar ik wel.
1: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
5: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen binge-probleem?
5: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
11: Deze week Hoogstraten aardbeien. 2 bakjes kopen, eentje gratis.
12: Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
13: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
14: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
13: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
15: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
16: Ons venten zijn bendidioten.
17: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
18: De geschiedenis van uw Google Chrome.
19: Het enige wat ik wil in het leven, hè, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
16: Respect wil ik nog wel proberen.
20: Mama mia!
21: Wat was dat?
22: De nieuwe comedy-reeks
23: Strike!
22: Nu exclusief op streams.
24: Dit is Stop!
25: Er zijn te veel dokters. Allee, studentdokters. Je hoort het in de top-headlines.
26: Goedemorgen. Geneeskundedocenten vrezen een overschot aan artsen. Ze maken zich grote zorgen over de beslissing van de Vlaamse regering om bijna 1900 extra studenten toe te laten tot de artsenopleiding. Het is een maatregel om de patiëntenstops bij huisartsen en ellenlange wachtlijsten bij specialisten in het ziekenhuis op te lossen. Maar volgens de docenten heeft dat vandaag geen effect, want nieuwe studenten zullen pas over 10 jaar afstuderen en dan zou het tekort al opgelost zijn. In Frankrijk is een bus met Belgische tieners aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde gisteravond op de snelweg. Een vrachtwagen reed tegen de zijkant van de bus waarin jongeren van 16 jaar zaten. Ze keerden terug van een schoolreis. 9 tieners raakten lichtgewond door rondvliegend glas. Na een check-up konden ze wel terugkeren naar huis. De vrachtwagenchauffeur reed na het ongeval gewoon door en wordt nog gezocht. En in Loosdrecht in Nederland is een betoging tegen een noodopvang zwaar uit de hand gelopen. Betogers protesteerden tegen de komst van een groep asielzoekers die er tijdelijk opvang krijgen. De relschoppers gooiden fakkels en vuurwerk op het terrein. Omliggende struiken vlogen in brand en toen de brandweer aankwam werd de doorgang versperd. De politie kwam ter plaatse en stuurde de betogers weg. Eén persoon werd aangehouden op verdenking van brandstichting. Veel regen en wind. Lokaal is er ook kans op een stevig onweer of hagel met maximaal tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw felle buien. In de namiddag wordt het vanaf de kust droger met opklaringen. Het blijft ook erg fris bij 13 graden.
25: Er zijn nog 3 plekken waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E40 10 minuten extra tussen Gistel en Middelkerken. Op de Antwerpse ring, richting Gent, ben je 7 minuten extra kwijt tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En ook nog op de Antwerpse ring richting Nederland, 10 minuten kwijt tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout.
24: Dit is Top!
25: Met zometeen een klein beetje Michael Jackson na de nummer 2 in onze top hit 40. David Guetta en Jennifer Lopez, Save Me Tonight.

deze namiddag vanaf 1 uur. Dan gaat het hier ontploffen. De spanning op de vloer is hier is om te snijden. Alles wordt hier in gereedheid gebracht voor een onvergetelijke namiddag. De WK-finale. Voor het wereldkampioenschap voetbal is er helemaal niets tegen. Want vanavond of deze namiddag is het tijd voor de finale van de Top DJ Battle. En zometeen geef ik je alle informatie mee, zodat je helemaal up-to-date bent.

0: Top DJ Battle.
1: Straks vanaf 1 uur is het hier zover. De grote finale van onze Top DJ Battle. Sef Santé tegen May, tegen Mace. Drie top DJ's die strijden om toch wel een mooi pakket. Want de winnaar die krijgt een plaatsje in onze topprogrammatie. En die mag ook op zaterdag 18 juli op de Eve V-stage staan op Tomorrowland. En die krijgt er ook nog eens twee Tomorrowland dagpassen bij. En backstage passes erbij.
0: Dit is Top.
1: Er staat dus veel op het spel deze namiddag. En jij kan mee bepalen wie de winnaar wordt van onze Top DJ Battle. Dat doe je door mee te stemmen vanaf deze namiddag vanaf 1 uur. En dat allemaal live te volgen bij Bart-Jan.

0: Jason Nam, Nasty Von, David Guetta, Calvin Harris, Chainsmokers, Andromatic, Disco Lines, Armin van Buuren, Henri PFR, Samveld. Op de line-up van Tomorrowland. Drie kandidaten strijden om hun plek in de grote finale van de Top DJ Battle 2026. Luister mee, straks vanaf 1 uur. Top. We make you
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt. Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
2: Maak nu een afspraak op carglass.be.
3: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
4: Laat het los, laat het gaan.
3: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
5: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Goesting in mijn wereldreis.
8: Elke maand.
7: Lekker chillen in paradijs.
8: Elke maand.
9: Win for life.
8: Win for life.
9: Win tot 5000 euro. Elke maand.
8: Elke maand.
9: Je leven lang. Train.
10: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
11: stap met mijn korting op de trein.
12: 40%, het zal wel zijn.
11: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
12: In Wallonië eens proberen.
11: Of naar een pretpark gaan misschien.
12: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
10: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
13: SwissSense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. SwissSense.
14: Mannekes, vader. Hier is brother Bobby.
15: Halleluja, brothers en sisters.
14: Halleluja, brother Bobby.
15: Morgen is het weer zover.
16: Hemelvaartsdag.
14: Halleluja.
15: En wat is het nog tot morgen?
16: Hemelse korting.
14: Welke hemelse korting, brother Bobby?
15: Nee tegen BTW, brother vader.
14: Halleluja, brother Bobby.
17: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
18: Krevel.
19: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
18: Krevel, leef beter.
2: Proximus stelt voor... het snelste internet. Wat een verschil.
5: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
13: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
7: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
13: En klanten altijd tevreden.
7: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

Spotify is 20 jaar geworden en daarom doen ze iets speciaals, want er is weer een Wrapped uitgekomen. En dan met jouw luistergeschiedenis. Ze gaan terug in de tijd naar jouw eerste nummer ooit op Spotify. En ze maken zo een lijst met jouw meest beluisterde nummers ooit. Mijn meest beluisterde artiest is zoals altijd Kygo. En in 2010 ben ik blijkbaar beginnen luisteren op Spotify. En deze Alejandro hier, die zat bij mij bij mijn eerste afgespeelde nummers. Dit is Lady Gaga in de voormiddag van Top

0: zijn nog twee plekken waar je meer dan 15 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland 18 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tot slot op de E19 richting Antwerpen een kwartier verlies tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord.
1: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
2: Ons vente, zijn bendidioten.
3: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
4: De geschiedenis van uw Google Chrome.
5: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
2: Respect wil ik nog wel proberen.
6: Mamma mia!
7: Wat was dat?
8: De nieuwe comedy-reeks
6: Strike!
8: Nu exclusief op streams.
9: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
10: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
9: En ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
10: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
9: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
10: Oh, dat is duidelijk.
9: Ja.
11: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
12: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
14: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
15: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.

0: Het is weer tijd voor een dilemma.
1: Daily Dilemma.
0: Ik las deze ochtend in de krant dat flexijobben populairder dan ooit is en dat het ook gemiddeld nog eens €446 per maand oplevert. Ja, dat is een heel mooie bijverdienst. Hè. Ik ben zelf ook zelfstandige in bijberoep, dus ik verdien ook nog wat bij. Ja, het leven is duur. Ik moet iets doen om mijn huur te kunnen betalen en om op vakantie te gaan enzovoort. Maar ja, ik ken ook vrienden van mij die zeggen, ja zeg, ik ga al 5 dagen in de week werken. Goed zot dat ik nog eens extra dagen ga werken. Het zou ook niet mogen dat ik nog extra moet gaan werken om rond te kopen. Rond te komen liever. En dat begrijp ik ook helemaal. Maar mijn dilemma voor vandaag luidt dus als volgt. Ben jij kamp flexijob of kamp nee, mijn fulltime job is meer dan voldoende? Laat het mij eens weten via de Top Radio BE app.

0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: Mo, zie je kabinetten van uw mode van?
4: Ja.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Alleen, wat zie je bij wie?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: Baaien.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier just niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dozen.
3: Ja, dat wel.
5: Moedig van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
6: Autostuk? Of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van Autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
2: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
5: Moedig van.
4: Liquid dat er wint. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
7: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe K31 Turnhout, gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.

Team Flexijob of Fulltime Job? Dat was de vraag. Daily Dilemma. Sam is team Flexijob. Twee jobs en geld verdienen met hopen. 7 op 7 aan de slag. Maar ik ben dan ook verslaafd aan werken, zegt hij erbij. Ja, het is ook een ding, hè, die workaholics. Chris die volgt Sam. Team Flexijob, schrijft hij. Ben toch helemaal alleen en alles is nog duurder als je alles alleen moet betalen. Ja, ook daar volg ik je in, Chris. Mariko, mijn vaste job is al meer dan voldoende. Vrije tijd is ook een luxe. Milou die schrijft hier ook Flexijob. Of ja, vanaf begin juli ga ik part-time beginnen werken als nachtverpleegkundige en word daarnaast ook zelfstandige in bijberoep. Liefde voor mensen en passie voor koken combineren. Mooi. Proficiat, Milou. Proficiat dat je zelfstandig in bijberoep wordt. Zeer fier op jou. Hassan, die is ook zelfstandige en die werkt al 7 op 7, dus die heeft helemaal geen tijd meer om een flexie te doen. Het is weer mooi verdeeld vandaag, moet ik zeggen. Over één ding zijn we het wel eens met elkaar.

3 voor 12. Voor we naar de top headlines gaan, heb ik er nog eentje voor jou. Dat is deze Robin Schulz en Embers. Geniet van het verlengde weekend en van de top DJ battle deze namiddag.

0: stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Dit is Stop!
2: Zometeen een uur lang alles in de mix met niet zwanzen, maar dansen. Eerst nog Vrouwtje met de top headlines.
3: Goedemiddag. Gelijke Kansencentrum Unia ontving vorig jaar ruim 300 meldingen over homofoob geweld. En bijna 500 meldingen van haatspraak en discriminatie tegen transgenders en non-binaire personen. 4 op de 10 dossiers gaan over strafbare feiten zoals slagen en verwondingen en intimidatie. Maar de meldingen zijn een forse onderschatting, zegt Unia. Want bijna 9 op de 10 slachtoffers doet geen melding. Er zijn vorig jaar meer dan 30.000 huwelijkscontracten gewijzigd. Dat zijn er een pak meer dan dat er nieuwe bijkwamen. Dat blijkt uit cijfers van de Federatie van het Notariaat. Vooral 60-plussers passen hun huwelijkscontract aan. Ze willen hun partner extra beschermen als een van de twee overlijdt. Maar ook schenkingen en erfenissen worden mee opgenomen in het contract. Jonge koppels passen dan weer hun huwelijkscontract aan, vooral als hun eerste kindje geboren wordt. De moeder en stiefvader van de Roemeense jongen Raoul zijn definitief veroordeeld tot elk 30 jaar cel. Ze tekenden geen cassatieberoep aan tegen de uitspraak van het Gentse Hof van Assise. Raoul werd 3 jaar geleden dood teruggevonden in een sportzak in het Gentse Houthok. Hij was mishandeld en vermoord door zijn moeder en haar ex-partner. Veel regen en wind. Lokaal is er ook kans op een stevig onweer of hagel met maximaal tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw felle buien. In de namiddag wordt het vanaf de kust droger met opklaringen. Het blijft ook erg fris bij 13 graden.
1: Dit is Top!

0: Calvin Harris, Chainsmokers, and Romantic, Disco Lines, Armin van Buuren, Henri BFF, Samveld.
1: Op de line-up van Tomorrowland. Drie kandidaten strijden om hun plek in de grote finale van de Top DJ Battle 2026. Luister mee, straks vanaf 1 uur. Top. We make you
2: move. Mannekes,
3: vader.
2: Hier is brother Bobby.
3: Halleluja, brothers en sisters.
2: Halleluja, brother Bobby.
3: Morgen is het weer zover.
4: Hemelvaartsdag.
2: Halleluja.
3: En wat is het nog tot morgen?
4: Hemelse korting.
2: Welke hemelse korting, brother Bobby?
3: Nee tegen BTW, brother vader.
2: Halleluja, brother Bobby.
5: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
8: Maak je afspraak op carglass.be.
9: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
10: Wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
9: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
11: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
12: Ja!
11: Carrefour.

0: Nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
6: Deze week alle rozeewijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Krevel.
10: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
9: Krevel, leef beter.
11: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
12: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
13: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Onze living is warmer dan een frietketel.
1: Misschien moeten we toch eens die van JVO Glasfolies laten komen. Zij plaatsen zonnewerende folie op elk raam.
0: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
2: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doe je met Immo Blauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be. Want wij gaan met jou in zee.
3: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe K31 Turnhout, gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
4: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
5: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
6: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.

0: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
1: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
0: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienst beheerd door EPSMV, gemachtigd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
2: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldieprijs van maar 5 euro.
3: Check de promo.
2: Aldi, altijd vers, altijd slim.
4: Dit is Stop!
5: 1 uur, er is meer homofoob geweld dan vroeger in ons land. Simon van Elslander, die weet meer.
6: Goedemiddag. Homofoob geweld blijft toenemen in ons land. Gelijke Kansencentrum Unia ontving vorig jaar ruim 300 meldingen over homofoob geweld. En bijna 500 meldingen van haatspraak en discriminatie tegen transgenders en non-binaire personen. 4 op de 10 dossiers gaan over strafbare feiten, zoals slagen en verwondingen of intimidatie. De meldingen worden fors onderschat, zegt Unia, want bijna 9 op de 10 slachtoffers doen geen melding. De man die ervan verdacht wordt rattengif te hebben toegevoegd aan potjes babyvoeding blijkt een voormalige manager van het bedrijf te zijn. De 39-jarige verdachte zou de fabrikant hebben geprobeerd af te persen voor 2 miljoen euro, vlak nadat hij zijn job was kwijtgeraakt. In totaal zijn 5 vergiftigde potjes teruggevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Het voedselagentschap FAVV benadrukt dat er geen enkele aanwijzing is dat er vergiftigde potjes in de Belgische handel terecht zijn gekomen. De dienst Voetbalveiligheid heeft vorig seizoen in totaal voor meer dan 14.000 maanden aan stadionverboden uitgesproken. Er werden ook voor zo'n 760.000 euro aan boetes geïnd. Het bedrag aan boetes en aantal maanden verbanning daalde wellicht ten opzichte van het seizoen ervoor. In bijna 9 op de 10 gevallen leidde een proces verbaal ook effectief tot een sanctie. Meer dan de helft van de straffen werd uitgedeeld voor agressie en het aanzetten tot haat, gevolgd door het afsteken van vuurwerk. Binnenlandse Zaken werd intussen aan een verstrenging van de voetbalwet, met onder meer scherpere toegangscontroles. Het is een regenachtige dag vandaag, mogelijk ook met onweer, maxima tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, in de namiddag wel opklaringen vanaf de kust bij 13 graden. Vrijdag start droog, daarna wel buien en 12 graden.
5: Er zijn nu al 3 lange files. De regen zit daar voor iets tussen, denk ik. E19 richting Antwerpen tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord 34 minuten. E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Wommelgem verlies je een half uur. En ik eindig op de R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook daar mag je 20 minuten bijrekenen.
4: Dit is Top. Top DJ Battle 2026. Bart-Jan de Prater.
5: We starten de grote finale van de Top DJ Battle. 3 DJ's strijden voor een plaats op Tomorrowland.

0: DJ Battle 2026.
1: Beste vrienden, dit is hem, de grote finale van de Top DJ Battle van de honderden inzendingen. Blijft er vandaag nog 3 over. We hebben er een aantal weken over gedaan om die selectie te maken. Sef Santé, 19 jaar, woont in Weinigem, is een van die 3 die het vandaag gaat proberen waarmaken. Mace, met een Z geschreven achteraan, is 23, woont in Tessenderlo. En dan hebben we ook nog May, zij is 26 jaar en woont in Antwerpen. We gaan vanmiddag een beetje moeten opletten met Maze en met May, want bij de ene staat er een Z achter, bij haar dan weer niet. Vandaag beslist de jury wie deze zomer op Tomorrowland mag DJ'en. Laat dat een droom zijn van heel veel DJ's. En al zeker de 3 die vandaag in de finale staan natuurlijk. De jury vandaag bestaat uit eigenlijk winnaars van de vorige top DJ battles van de afgelopen jaren. Simon T, Rani en DD gaan meebeslissen. En de man wiens stage uitleent natuurlijk aan de winnaar van de top DJ battle op Tomorrowland. Yves V, ondertussen ook al aanwezig. Gaan we zo meteen even mee praten, want hij weet natuurlijk wat het is om op Tomorrowland te staan.

0: DJ Battle 2026.
1: Er staat iemand bij mij in de studio en ik ben er zeker van. De man heeft op zijn internationale reispas meer stempels dan wij hier allemaal samen. Het is Ify. Goedemiddag, Ify.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Is het gelogen wat ik zeg?
3: Ik denk het niet.
1: Nee. Hoeveel stempels staan daar ondertussen? Op hoeveel landen heb jij al gedJ'd?
2: Oh, heel veel. Zelfs de paspoorten niet meer tellen, denk ik. Ik probeer ze bij te houden. Ik heb thuis eigenlijk een kast vol. Hoeveel landen? Ik zou het niet kunnen zeggen. Ik weet dat ik in Azië bijna elk land heb gedaan. Ik denk in Europa ook wel. Het is misschien zo'n Noord-Amerika waar ik nog niet overal ben geweest. Dus ik heb nog altijd wel hier en daar waar ik nog heel graag naartoe wil. Maar ja. Ik heb al veel gezien. Ja,
1: oké, okay, fijn. Houden zo, want je bent natuurlijk een ambassadeur voor ons land en voor Tomorrowland. Ja. In die plaatsen, dat is fijn. Vandaag spelen we voor een gigantische hoofdprijs. Er zijn er nog 3 over. Jij staat jouw stage af op Tomorrowland. Wat winnen ze precies? Wat gaat iemand heel blij maken vandaag?
2: Klopt. Ik mag heel trots zeggen dat ik al een aantal jaren mijn eigen stage host op Tomorrowland V-Sessions. En vandaag kan de winnaar een openingsspot op die stage winnen. Dus de eerste set. Zoals we hebben vorig jaar gezien. Het is niet zomaar openen voor een leeg plein, zal ik zeggen. Na 10, 15 minuten stormen de mensen er eigenlijk al op. Dus je hebt eigenlijk toch wel een volwaardige set. En het echte Tomorrowland gevoel. Dus,
1: en, ja. Iedereen wil op zijn cv zetten. Ik heb op Tomorrowland gedraaid. En al zeker op een grote stage, want dat is die van jou toch? Dus
2: ja, zeker. We hebben de Rise Stage. Ja. Heel leuke stage ook. Is naast de brug. Maar heel compact. Ik moet zeggen, het volk. Je hebt een heel leuk gevoel daar als DJ ook. Okay. Dus ja. Top.
1: Dat is de inzet voor vandaag. Ik ga vertellen wat ze momenteel aan het doen zijn. Want we hebben ze alle 3 een USB-stick gegeven. En daar staan liedjes op. Festivalklassiekers, hits van dit moment. We hebben hen nu gevraagd om daar een DJ-set mee samen te stellen. Voor te bereiden. Die mag maar een kwartier duren. Dus dat is vrij kort. En ze krijgen daar maar een half uur de tijd voor om die voor te bereiden. Is dat een moeilijke opdracht?
2: Goh, in principe zou dat niet al te moeilijk mogen zijn.
1: Ze kennen niet alle nummers natuurlijk.
2: Nee, klopt. Als je de nummers niet kent en ik denk ook een beetje stress zal er ook bij komen kijken. Dus okay. Het zal niet heel makkelijk zijn.
1: Ik geef ook nog even de volgorde mee van de DJ-sets, want de computer heeft dat bepaald. Straks begint Sef Santé, dan is er Mace en we eindigen met May. Waar ga jij op letten als je luistert?
2: Ik heb het geluk om nu alle DJ's live te kunnen zien. Dus ik had ook wel letten op de interactie, hoe dat ze er staan achter de DJ-booth. Voor de rest de keuze van de muziek uiteraard. De mixen, hopelijk geen fouten. En hopelijk kunnen de DJ's toch een beetje hun eigen stempel een beetje doordrukken. We zullen zien, ja. Qua mixstijl, qua hoe dat ze juist de tracks in elkaar zullen mixen.
1: Hun eigen identiteit.
2: Inderdaad.

0: Alright. Heel belangrijk.
1: We gaan zo meteen beginnen met Sef Santé. Het wordt spannend vanmiddag.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Zorgeloos zomeren met Keukens d'Abdij. Profiteer nu van min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. Keukens d'Abdij. Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
3: Train. Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
4: Stap met meer korting op de trein.
5: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
6: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
5: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
7: Geef toch maar een XL.
8: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
3: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
9: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haar omhoog?
9: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
9: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
10: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Paradisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt. Auto
11: 5. Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsen, dragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
12: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
14: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
13: Ja, ik weet het.
15: 1 aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
13: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
15: Ha ja, ze bellen allemaal Tom Rotiers.
13: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: Top DJ Battle 2026.
1: Het is vandaag de grote finale van de Top DJ Battle. Kandidaat 1 staat hier bij mij, dat is Sef Santé. Sef, welkom.
2: Hallo iedereen, hallo.
1: Ben je zenuwachtig?
2: Nee, nu valt het goed, nu valt het er goed mee.
1: Maar binnen een goede 6 minuten begin je eraan, hè?
2: Ja. Ik denk dat het straks wel iets erger gaat worden.
1: Zeg, ik zag in jouw bio dat jij onder andere DJ bent op de Royal Albert Antwerp, tenminste voetbalclub. Dat is de Antwerpen dan ze zeggen?
2: Ja, dat klopt.
1: Wat doe je daar precies?
2: Ik draai meestal op de afterparty op tribune 1. Na de match speel ik dan een setje voor de mensen dat we blijven hangen.
1: Okay.
2: Een paar uurtjes na de match nog.
1: Is dat een verschil als ze gewonnen hebben of verloren?
2: Zeker, zeker.
1: En pas je set dan aan?
2: Ja, dan moet het... Ja, een beetje aanpassen. Als je ziet dat ze er zin in hebben, dan gaat dat meestal wat bonsai retro. Dat is echt Antwerp muziek.
1: Ja.
2: Als ze verliezen, ja, dan is dat eerlijk house. Een beetje eerlijk achtergrondmuziek.
1: Ja. Zo van, we kabbelen verder. Ja. En dat is het. Zeg, je bent de jongste kandidaat. Je bent nog maar 19. Hoe lang ben je al bezig met muziek?
2: Ongeveer 4-5 jaartjes nu, denk ik. Daarvoor misschien al wel een beetje thuis. Wat oefenen op het paneeltje, maar 4 jaartjes. Hard aan het gaan, denk ik.
1: Ja, dat is leuk. Zeg, jij hebt al een klein beetje geproefd van Tomorrowland, want jij mocht al eens draaien op Brussels Airport.
2: Klopt.
1: Dat is als dan zo de vliegtuigen toekomen, denk ik. Hè?
2: Ja, inderdaad.
1: Hoe was dat?
2: Was mega cool. Dan stond daar een luchtballon, dat was de stage op Zaventem. En dan de mensen daar... dat was op maandagochtend. Ik moest van 7 tot 9 uur 's ochtends spelen, mijn vroegste set ooit. En de mensen daar van Tomorrowland zondag dan naar het buitenland moesten, passeerden daar dan. En dan mocht hij nog de laatste keer genieten van het festivaletje.
1: Ja, dat is leuk. Maar je kan misschien vandaag ervoor zorgen dat je echt op Tomorrowland kan staan op de EFI stage. Zie je dat zitten?
2: Ja, dat is nog een groot verschil met de stage in Zaventem natuurlijk.
1: Nou, het is iets anders. Zeg, we hebben jou en de andere twee kandidaten ook een moeilijke opdracht gegeven, denk ik. We hebben jullie alle drie USB-sticks gegeven. Daar staat muziek op. Daar staat wat van alles op.
2: Inderdaad.
1: En de vraag was, maak daar een set mee die een kwartier duurt. Je kreeg daar een half uur de tijd voor om dat samen te stellen. Hoe moeilijk was dat voor jou?
2: Ik heb heel leuke platen gekregen. Dus dat stelde me wel gerust. Want ik had wel een beetje stress op voorhand van de opdracht. Maar platen zijn heel leuk. Dus ik heb er het beste van proberen maken.
1: Oké. Welke song zit er zeker tussen?
2: Ik ga zeker Free Your Mind spelen.
1: Dat is dit hier. Van Propsa. Is dat ook de stijl die je normaal gezien speelt?
2: Minder. Maar het zou ook wel bij passen.
1: Kijk, een DJ moet alles kunnen mixen. Voilà. Dat maakt het verschil tussen een goeie en een minder goeie. Sef, ik wens je heel veel succes.
2: Dank
1: binnen dit. En 5 minuten mag je eraan beginnen.
2: Top.

0: Ik zie dat Sef Stanté er helemaal klaar voor is. Zometeen gaat hij beginnen aan zijn kwartiertje met muziek die hij nu pas heeft leren kennen. Straks mag jij trouwens ook reageren. Je doet dat heel makkelijk via de Topradio BE-app. Laat weten wat je vindt van zijn set die een kwartier gaat duren. Op de weg gaat het trager. R2 richting Stabroek tussen Beveren en de Liefkenshoektunnel is het momenteel al 50 minuten aanschuiven. Ook op de E19 gaat het trager. Richting Antwerpen tussen Brecht en Antwerpen-Noord 30 minuten. En op de R1 richting Nederland schuif je aan tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je verliest daar 25 minuten.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to
2: Azul.
3: We make you know.
4: Dit is

0: DJ Battle 2026.
1: Het is het moment van de waarheid. De eerste DJ set van vanmiddag is van Seth Santé tenminste. En die heeft dus van ons songs gekregen. Hij wist niet wat daarop stond en heeft daarmee een DJ set moeten maken. Dat is niet altijd makkelijk natuurlijk. Er komen nu al berichten binnen, onder andere van Pepa en Theo. Dat zijn zijn broer en zijn zus. Klopt hè?
2: Ja.
1: Ja, broer en zus hebben al gestuurd. Kom aan, Seth. Sturen ze. Jij bent er klaar voor. Wij zijn er klaar voor. Let's go.
0: En nu, Playtime. Let's go. Live en in the mix. Hier is Seth Santé.

0: Dat was hem. Maar...
1: Top DJ Battle 2026.
0: Ik denk applaus op alle banken. Goed gedaan, Sef Santé.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: Een kwartier lang was je te horen met een set die wij je eigenlijk hebben gevraagd te maken op een heel korte tijd. Hoe was het?
2: Ik heb ervan genoten. Ik denk, het is wel redelijk oké gegaan volgens mij.
0: Ik denk het ook.
2: Ik heb er zeker van genoten. Het was leuk.
0: Misschien is het de jury ook opgevallen, maar ik denk dat je ook mooi opgebouwd hebt. Naar het einde toe was het wat steviger.
2: Ja, dat is de bedoeling.
0: Er is over nagedacht. Ja. Goed, hè, goed gedaan. We gaan er zo meteen de jury bij halen. We vragen het onder andere zo meteen aan Ify en aan Simon T.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar. In een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
6: Ja.
5: Zie je slim? Tuurlijk, kun je ding voorspellen.
6: Allee, wat zie je wel mee?
5: Wie had er 2K winnen?
6: Duitsland.
5: Joi.
6: Mo, of nee, Marokko.
5: Mo.
6: Baie.
5: Ja.
6: Frankrijk.
5: Ja, stop mo. Is het dan zeer van nee? Je kunt hier niks voorspellen.
6: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
5: Ja, dat wel.
3: Moedig van. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer.
7: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
8: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
3: Moduvan.
6: Een liquid dat er wint. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer.
9: Zit jij nu? Zo'n coole outfit, van waar komt die, hè?
10: Dat is van bij Cabana 67 Oostkamp. Daar vind ik altijd mijn goesting.
11: Shop je nieuwe summerlook bij Cabana 67 in de Oostkamp. Cabana67.be. Real menswear.
12: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
13: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: Ja, eerst over naar de luisteraars, want ook die hebben een mening natuurlijk over Sef Santé, die behoorlijk stevig in gang schoot daarnet hoor, voor zijn eerste set. Kevin uit Sint-Laurijns stuurt via de Topradio BE app goed bezig, vlotte overgangen, let's go, dat hebben we inderdaad gehoord. Pia stuurt vette set van Sef Santé. Het bureau waar ze aan het werken zijn staat in brand hier op SPRK. En Davy uit Aal stuurt dan weer, grote fan, hij stuurt wauw, wat een set, echte Tomorrowland vibes, hij is goed bezig. Simon T, wat vond jij ervan als jury?
1: Ik ga toegeven, ik ben een beetje onder de indruk. Het wordt denk ik echt wel ook onderschat dat het niet simpel is om een set te spelen met een USB dat je amper een uur van tevoren hebt gekregen. Dus de manier waarop, heel veel tracks heel snel op elkaar ingemixt. Ik denk zelf in het begin, ik zat hem willen vragen of dat het een in elkaar geflatste mashup is op een half uur tijdje als intro track. Dus ja, onder de indruk, hij heeft dat echt wel heel goed gedaan.
0: Ja, want hij verraste ook Yvie, want die eerste track was een van jou, denk ik, hè?
2: Ja, klopt, met een andere vocal op. Ik moet zeggen, ik ben ook onder de indruk. Het leek niet dat hij deze set op een half uur heeft moeten voorbereiden. Ja. Dus als dit het niveau is, dan wordt het heel moeilijk.
0: Ja, de lat ligt hoog. We hebben er nog twee te gaan. Straks gaan we verder met Mees. Is er enig commentaar? Kan iemand iets zeggen van dat kan anders?
2: Beter? Voor mij niet eigenlijk.
1: Ik ben ook aan het denken, ik denk dat er twee of drie nummers zijn die hem niet heeft gespeeld. Als ik dan toch iets moet noemen, die had hem wel nog erbij kunnen steken. Maar hij heeft ook maar een kwartier tijd gehad natuurlijk.
0: Ja, en die waren toch snel, hè?
2: Ja, ik vond het verrassend veel nummers eigenlijk. Ja. Dus ik had eigenlijk gedacht dat hij er minder ging doen. Dus, nee.
0: Oké, fijn. Straks na twee uur is het aan Mees.
3: Dit is Top. We make you move.

0: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens. Knaldi!
1: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
4: Dit is Stop!
5: Bootje varen is tegenwoordig niet zonder risico. Simon van Elslander, die weet meer.
6: Goedemiddag. Na een uitbraak van het Hanta-virus op het Hondius-schip is er nu onrust op de Bellissima. Dat is het grootste cruiseschip dat rondvaart in Europa. Meer dan 1700 opvarenden zitten momenteel vast in de haven van Bordeaux, nadat een 90-jarige passagier overleed aan een zware maagdarminfectie. Zo'n 50-tal passagiers vertonen gelijkaardige symptomen van braken en diarree. De Franse gezondheidsautoriteiten hebben het schip direct in quarantaine geplaatst om verdere verspreiding te voorkomen. De Franse autoriteiten sloten wel elk verband met het Hanta-virus uit. De zware brand in de woontoren Belvedere aan de Gentse watersportbaan is ontstaan door een ongeluk aan het kookvuur. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het vuur begon in de keuken op de 8e verdieping en zorgde voor aanzienlijke rook- en waterschade in het gebouw. 8 gezinnen kunnen door de schade voorlopig niet terug naar hun appartement. 5 van hen kunnen terecht in een transitwoning. Voor de andere 3 gezinnen wordt nog een oplossing gezocht. Romelu Lukaku keert vandaag terug naar België om zich klaar te stomen voor het WK. Hij kende een moeizaam seizoen in Italië met amper 40 speelminuten door blessureleed. De spits en zijn club Napoli bereikten een akkoord om zijn revalidatie in België verder te zetten. Ook bondscoach Rudy Garcia is nauw betrokken bij het dossier. Hij hoopt om de topscorer van de Rode Duivels in topvorm te zien aan de aftrap van het WK in de Verenigde Staten. Het is een regenachtige dag vandaag, mogelijk ook met onweer. Maxima tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien. In de namiddag wel opklaringen vanaf de kust bij 13 graden. Vrijdag start droog, daarna wel buien en 12 graden.
5: Op de weg is het echt geen cadeau. R2 richting Stabroek is het een uur aanschuiven tussen Beverlo en Lilo. Ook op de E313 gaat het trager. Richting Antwerpen tussen Herentals-West en Borgerhout 3 kwartier erbij. E40 richting Brussel tussen Erpenmeren en Afligem verlies je ook 3 kwartier. E19 richting Antwerpen tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord is het 35 minuten extra. En ik eindig op de E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Daar 35 minuten bij rekenen. Op andere plaatsen kan het. Maar minder dan een half uur.
4: Dit is Top. Top DJ Battle 2026. Bart-Jan de Prater.
5: Het is een woensdag die aanvoelt als een vrijdag. Dit is de finale van de Top DJ Battle. Zometeen gaan wij weer verder met een nieuwe set.

op weg naar het weekend. Een verlengd weekend. Wij op weg naar een winnaar of winnares van de Top DJ Battle. Vandaag drie kandidaten. Sef Santé heeft al zijn eerste set gedraaid. Straks is het Mace. Hij is 23, woont in Tessenderlo en mag straks ook een kwartier gaan DJ'en met allemaal songs die wij hem gegeven hebben, dus die ze niet zelf hebben gekozen. Ze hebben ze wel in de juiste volgorde gezet, die volgens hem een beetje een leuke set kan opleveren natuurlijk. Evelien uit Dendermonde, laat weten via de Topradio BE-app. Zalig om zo het weekend in te knallen met die DJ-set. En ook Dirk uit Aalter zegt, als de kandidaten allemaal zo goed zijn als Sef Santé, dan wordt het een zalige namiddag. Dat gaan we straks moeten horen. Je bent erbij. Naomi stuurt ook nog, zet hem op Mace, die er straks aankomt. Veel succes van je nichtje. Kijk, je familie die steunt jou absoluut in deze finale.

0: Top DJ Battle 2026.
1: Op zijn identiteitskaart staat Brent Maas, maar je kent hem misschien als Mees. Mees, welkom.
2: Dank u. Hallo allemaal.
1: Zeg, het was daarnet al behoorlijk prijs. Met andere woorden, dat was een goede set. Word je daar dan zenuwachtig van als je dat hoort van Sef Santé?
2: Gewoon zenuwachtig niet, maar wel echt top gedaan. Maar het is gewoon een beetje een gezonde spanning, denk ik. Want iedereen doet natuurlijk zijn ding. Het is wel een stick die niet van ons is. Dus dat zorgt wel voor een beetje extra stress. Maar oké.
1: Okay. Jij bent 23, je hebt al iets meer ervaring.
2: Ja, klopt.
1: Hoe is dat om hier dan te staan in een DJ-test, een DJ-battle?
2: Heel leuk nog altijd, want ja... Ook al draait je lang, niet per se iedereen vindt het goed natuurlijk.
1: Nee.
2: En dan is het wel een soort van bevestiging dat het wel op een bepaalde lijn oké is wat je doet.
1: De groeilijn er is. Zeg, je gaat vaak naar festivals, ook mee met andere DJ's. Wat is dan bijvoorbeeld jouw favoriete festival?
2: Ja, natuurlijk Tomorrowland zit daar toch heel hoog. Maar ik kan ook wel genieten van Pukkelpop.
1: Ja. Is dat ook waar heel veel dance stages zijn of valt dat wat
2: tegen? Dat is eigenlijk wel van alles. Dat is ook vooral live. Dus ik hou wel van variatie.
1: Oké.

0: Zeg, jouw eigen stijl, sluit die aan bij de muziek die je op de stick hebt gevonden?
1: Een paar wel, maar nu niet bepaald alles. Maar ik zeg, ik vind het heel leuk om eens helemaal iets anders te doen. Dus,
0: Okay. Dus voor iedereen die het er net niet gehoord heeft, jullie hebben alle drie een stick gekregen met muziek op waar een aantal heel grote festivalklassiekers op staan, maar ook heel veel muziek die op de radio gedraaid wordt gewoon. En we hebben jullie gevraagd om daar een set mee samen te stellen van een kwartier. En je krijgt daar maar een half uur voorbereidingstijd voor. Was dat lang genoeg?
1: Ja, zeker.
0: Oké, nu maak je ons benieuwd. We gaan het straks horen binnen dit en vijf minuten. Hoor je Maze met Z. Ik zeg het er nog eens bij. Want straks is er ook mee. En dat is dan zonder Z. Maze met Z te horen. Zijn set van een kwartier komt er zo aan.

0: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
1: Oh my god, mama, dank u!
2: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: En ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
4: Ja, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot.
7: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
8: Ik kies Unlimited Internet.
7: En 5G.
8: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
7: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Go Yellow!
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
10: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
9: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
11: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Mannekes,
14: vader,
13: hier is brother Bobby.
15: Halleluja, brothers en sisters.
16: Halleluja, brother Bobby.
15: Morgen is het weer zover.
17: Hemelvaartsdag.
16: Halleluja.
15: En wat is het nog tot morgen?
17: Hemelse korting.
13: Welke hemelse korting, brother Bobby?
15: Nee tegen BTW, brother vader.
16: Halleluja, brother Bobby.
18: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
19: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
20: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
21: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
20: Dus we groeien.
21: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
20: Dan is dit jouw moment.
21: Join Team Tom Rottiers. Solliciteer nu via tomrottiers.be.
22: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
23: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
22: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
24: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: DJ Battle 2026.
1: Het is hier een bijzonder spannende middag en avond, want we kennen pas de finalist, de winnaar van de finale. Iets over zes, tussen zes en zeven zal dat zijn, bij Wouter de Vries. Vandaag de finale van de DJ Battle van Top. Hij of zij die wint mag dit jaar nog in juli op Tomorrowland staan. En dat is een droom van heel veel DJ's, denk ik. De set van Sef Santé van daarnet, die staat nu al op topradio.be. Dus die kan je herbeluisteren of nog eens beluisteren als je die daarnet hebt gemist. Stuur gerust berichtjes via de topradio.be-app wat je vindt van de set van Mees. Die begint met, wat mij betreft, de plaat van dit moment. Zijn de Hugel en Jamaican Bam Bam. Let's go!
0: En nu, Playtime. Let's go! Live en in the mix. Hier is Maze.

0: En daar gaat de bel, denk ik. Tot de laatste seconde ging er nog eentje in. Mees, goed gedaan.
1: De Beer Battle 2026.
0: Wat alweer een fijne set om te horen op een vrijdag die eigenlijk op een woensdag valt als vandaag. Ja. Hoe was het voor jou?
2: Heel goed. Moeilijk begin, omdat er een paar technische foutjes bij waren van mij. Maar ik denk wel goed herpakt. Mashupjes geprobeerd, zoveel mogelijk, als dat kon met de tijd die ik had. Maar ik denk wel dat het goed was.
0: Kijk, sommigen rijden op super, anderen rijden op diesel. Maar die op diesel rijden meestal veel langer.
2: Laten we het hopen.
0: Kijk, we gaan het vragen aan de jury zometeen. Ify en DD die even zal hun mening geven wat er allemaal te horen was het afgelopen kwartier bij jou. Ivo uit Senderlo, Ham, die stuurt alvast. Goed gedaan, Mees. Groeten van Irfan. Dat zal een fan zijn, denk ik, van de Bennekamp. Ken je die, Irfan?
2: Ik ken Irfan zeker.
0: Ah, voilà. En de bende uit van Eddie, die schrijft. Zalig, ik krijg er zin in om een stapje in de wereld te zetten. Dat is natuurlijk goed nieuws. En Sarah uit Waasmunster stuurt dan weer. Nice, ik kan echt niet kiezen tussen Sef, Santé en Mees. En gelukkig moet Sarah dat niet doen, want daar hebben wij een jury voor. Die komen er zo meteen aan.
3: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
4: De Raamfabriek.
3: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
4: De Raamfabriek.
3: Ja, we hebben een winnaar.
5: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
6: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
7: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
8: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
9: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
10: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
11: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe K31 Turnhout, gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
12: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
13: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: Ook mee schaf ons een fijne DJ-set met dezelfde moeilijkheidsgraad, zijnde wij gaven hen de muziek en zij konden enkel de liedjes in de juiste volgorde zetten om daar een mooie set mee te brengen. Dat maakt het natuurlijk een stuk moeilijker dan dat je vooraf van thuis uit zelf je volledige DJ-set gaat voorbereiden natuurlijk. Ify, die natuurlijk veel te zeggen heeft in de jury, want hij staat een slot af op Tomorrowland, want dat is de hoofdprijs, op zijn stage. Wat vond jij van Mees?
1: Ik vond het heel goed, heel goed. Klein foutje in het begin, heeft ze snel rechtgezet. Weer heel veel tracks in één mix gestoken. Ja, leuke vibe. Het wordt heel moeilijk en het niveau ligt heel hoog.
0: Ja, ik zeg altijd foutjes mogen. Het is vooral de manier waarop je dan verder gaat.
1: Ja, en hij heeft gewoon zijn set verder gezet. Ja, zeker weten.
0: Sommigen zouden helemaal de mist in gaan. Heeft hij absoluut niet gedaan.
1: Nee. Heel belangrijk. Heel belangrijk. Dus dat is goed. Ook altijd dat blijven gaan. Ja.
0: Zeker en vast. Nee, wat vond jij?
2: Ja, ik vond het ook wel goed. Ja. Meer kunnen niet zeggen, like, wat dat Ivar eigenlijk allemaal nu gezegd heeft. Is allemaal beaamd, om zo te zeggen.
0: Geen verbeterpunten waarvan je zegt, let iets meer daarop of dat?
2: Ja, ik snap er ook wel dat er een klein delay hier is in de studio. Dus dat foutje, ja, daar kon hij niet veel aan doen, denk ik ook. Maar ja, heeft goed opgebouwd, zich herpakt en zo moet het.
0: Even uitleggen voor iedereen die aan het luisteren is. Op festivals bijvoorbeeld heb je grote monitors, heel grote boxen naast je staan, die het als DJ net iets makkelijker maken dan dat je alleen op je hoofdtelefoon moet luisteren. En in een radiostudio is dat natuurlijk niet zo. Dus dat maakt het inderdaad nog extra moeilijk. Straks onze derde finaliste als enige vrouw in het gezelschap. Het is May. We zijn heel benieuwd wat zij gaat gemaakt hebben van al die nummers die we haar gegeven hebben op die stick. Want ook zij moet erin slagen een DJ-set neer te zetten van een kwartier.

Leuk dat jou kiest voor een feestje richting dat verlengde weekend hier bij Top. Vandaag is er de finale van de DJ Battle. Hij of zij wint een set op Tomorrowland. Wie wil daar niet gaan staan als DJ? Dat is het ultieme doel natuurlijk. Straks is het aan May en zij is een vrouwelijke DJ. Jaren geleden was dat een heel erg mannenbastion, de DJ-wereld. Tegenwoordig is dat al lang voorbij natuurlijk. Charlotte Witte, Amelie Lens, Nina Kravitz, Matten. Ik kan nog wel een tijdje doorgaan, die staan

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infoffiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Dit is Stop!
2: Het is 3:00. In Frankrijk is een cruiseschip in quarantaine. Simon van Elslander die vertelt je.
3: Goedemiddag. Op de Bellissima, het grootste cruiseschip dat rondvaart in Europa, zitten momenteel meer dan 1700 opvarenden vast in de haven van Bordeaux, nadat een 90-jarige passagier overleed aan een zware maag-darminfectie. Zo'n 50-tal passagiers vertonen gelijkaardige symptomen van braken en diarree. De Franse gezondheidsautoriteiten hebben het schip direct in quarantaine geplaatst om verdere verspreiding te voorkomen. De Franse autoriteiten sloten wel elk verband met het hantavirus uit. Het safaripark Beekse Bergen in Nederland is vandaag een tijd lang gesloten geweest omdat een cheetah was ontsnapt. Een verzorger merkte vanochtend vroeg dat het roofdier niet meer in zijn verblijf zat. Het park bleef uit voorzorg dicht voor publiek. De cheetah werd al snel gelokaliseerd in een bosrijk gedeelte op het park zelf. Het vangen van het dier was een flinke klus. Door de dichte begroeiing moest een dierenarts urenlang wachten op het juiste moment om een verdovingspijl af te vuren. Rond 1:00 deze middag werd het dier verdoofd en veilig teruggebracht naar zijn verblijf. Hoe het dier kon ontsnappen, wordt nog onderzocht. De Europese Commissie wil 1 ticket voor Europese treinreizen. Als je met de trein naar Madrid of Rome wil, moet je vandaag vaak nog door verschillende websites gaan om tickets te boeken. De Commissie stelt voor om een eengemaakt treinticket in te voeren voor reizen op het volledige Europese spoornet. Treinreizen boeken zou op die manier even makkelijk worden als het boeken van een vliegticket. Je zal als reiziger ook beter beschermd zijn wanneer je door vertraging een aansluiting mist. Het voorstel moet enkel nog groen licht krijgen van de Europese lidstaten. Het is een regenachtige dag vandaag, mogelijk ook met onweer, maxima tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, in de namiddag wel opklaringen vanaf de kust bij 13 graden. Vrijdag start droog, daarna wel buien en 12 graden.
2: Ik beperk mij tot de files van een half uur en langer, maar dan zijn het er nog heel veel. 5 om precies te zijn. R2 richting Stabroek tussen Beveren en de Liefkenshoektunnel. Meer dan een uur aanschuiven momenteel. E314 richting Lummen gaat het trager door een ongeval. Tussen Genk-Oost en Houthalen-Helchteren. Een uur daar. E17 richting Antwerpen sta je stil tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Het is er 3 kwartier aanschuiven. E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. 40 minuten erbij. Ik eindig op de E34. Richting Antwerpen, tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Het gaat daar een half uur trager.
1: Dit is Top. Top DJ Battle 2026. Bart-Jan de Prater.
2: Het is bijna verlengd weekend en we weten bijna wie de grote finale wint. We vechten dat vanmiddag verder uit hier.

0: Top DJ Battle 2026.
1: Er zijn in Vlaanderen veel DJ's, dat weet jij ook. We proberen een beetje het kaf van het koren te scheiden in de DJ Battle hier bij Top. Dit jaar met nu nog 3 finalisten. 2 heb je al gehoord. Stef Santé en Maze met Z achteraan. En straks komt May. En dat is dan weer zonder Z achteraan. Ik verduidelijk dat even. Zodat je mee bent, dat je niet denkt dat er eigenlijk maar 2 kandidaten zijn. Nee, May is een vrouw. En die gaat straks dat op zijn minst gezegd even goed doen als die andere 2. Nico trouwens uit Brugge is al helemaal in zijn nopjes. Dankzij deze woensdag, zegt hij, heb ik nu al een vrijdaggevoel. Het is al zalig verlopen, mijn dag. En Nette uit Lokeren stuurt ook via de Top Radio BE-app. Het is gewoon zalig. Wat een toptalent hebben jullie daar bijeengebracht in de studio. En Anja uit Middelkerken, die laat nog weten dat het genieten is. Dat is het ook voor ons, hoor. Geloof me vrij. Zometeen May. En ik verwacht ook van jou wat berichtjes. Je mag gerust laten weten straks wat jij van haar vindt.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Paradisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
2: Proximus stelt voor...

0: De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Een ticket naar paradijs. Romantisch weekend in Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
3: Win for life. Win for life. Win tot €5000 elke maand.
4: Elke maand.
3: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be. Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
7: Relax. Het is Toyota.
5: Info en voorwaarden op toyota.be.
8: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis en alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldieprijs van maar €5.
10: Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Top DJ Battle 2026.
1: Het is tijd voor de derde kandidaat vandaag. May, welkom!
2: Hallo! Hey.
1: Zeg jij, ik ga jou eerst even nog een officieel applaus geven, dat verdien je wel.
2: Yay.
1: Als enige vrouw in het gezelschap. Toch wel.
2: Ja, ja.
1: Zeg, over vrouwen gesproken. Vroeger was de DJ-wereld, dat was echt een mannenwereld. Tegenwoordig is dat gelukkig al heel veel veranderd. Hoe ervaar jij dat?
2: Ik vind wel dat je als vrouw veel kansen krijgt tegenwoordig. Maar er wordt wel vaak een stempel op u gedrukt van die staat daar te draaien omdat hij er goed uitziet of dit of dat. En dat zijn wel dingen die natuurlijk jammer zijn. En waar we ons denk ik dan toch wel iets harder in moeten bewijzen.
1: Ja. Ik ken ook geen lelijke vrouwelijke DJ's. Ik ken wel veel lelijke mannelijke DJ's.
2: Ik moet u daar gelijk in geven.
1: Dat is ergens wel iets natuurlijk. Zeg, jij hebt in de voorrondes Delusion eruit gespeeld, uitgedJ'd, maar jij kent die persoonlijk heel goed. Hoe was dat?
2: Wij kenden elkaar nog niet zo lang, hè, maar intussen hadden we elkaar wel beter leren kennen. Maar dat was natuurlijk niet zo leuk. Hè. Je wenst elkaar dat allebei toe en dan moet er toch iemand naar huis. Maar daarom dat we wel de afspraak hebben gemaakt dat als ik door mag naar Tomorrowland, dat hij wel meekomt.
1: Ah, mooi. Dus, dat is wel een mooie afspraak. Ja. Zeg, we hebben jullie alle drie vandaag, we weten dat, een heel moeilijke opdracht gegeven. Jullie kregen alle drie een stick waar muziek op stond die wij hebben bepaald.
2: Ja.
1: En jullie moesten daarmee een DJ-set samenstellen van een kwartier. En je kreeg daar maar een half uur voorbereidingstijd voor. Hoe heb jij dat aangepakt?
2: Ik moet zeggen, dat was wel compleet uit mijn comfortzone. Uh-huh. De muziek die ik normaal draai is echt bijna 20 tot 30 bpm sneller. Dus ik ga iets totaal anders doen en ik hoop dat het goed gaat bevallen.
1: Okay. Welke song zit daar zeker in zometeen?
2: You and I van Ify.
1: Dat is dit hier.
2: Of course.
1: Zal hij graag horen. Is dat een klein beetje de jury beïnvloeden? Want Ify zit in de jury natuurlijk.
2: Ik denk dat we alle drie wel een plaatje van Ify hebben erin gestoken.
1: Ik denk dat dat heel slim is. May, veel succes. Binnen dit en 3 minuten is het aan jou.
2: Dank je wel.

0: Top DJ Battle 2026.
1: Zij is 26. Ze woont in Antwerpen en ze is de enige vrouwelijke DJ die de finale heeft gehaald van de DJ Battle van Top Radio. Zij staat misschien in juli in Tomorrowland of op Tomorrowland voor een DJ set op de Yves V Stage, want dat is er te winnen vandaag. Het komende kwartier is het helemaal aan haar.
0: En nu Playtime. Live and in the mix, here is May.

0: We gaan richting de bel, denk ik. Dat was hem. Goed gedaan, mee.
1: Dank u.
0: Om zo uit je comfortzone gehaald te worden, vond ik dit best wel vet. Hoe heb jij dat ervaren?
2: Ja, wel leuk. Maar ja, alles gaat gewoon veel trager en langer. Maar ja, op zich wel Tomorrowland vibes, denk ik.
0: Ja, wat was dat laatste nummer? Ik vond het echt een heel goede keuze.
2: Innerbloem. Ja, ik vind dat altijd, zelfs als ik dat hoor ook op feestjes, dat pakt u wel even of zo. Dus ik dacht dat als afsluiter vind ik wel een goede.
0: Er is nagedacht over jouw set. Goed gedaan, hoor. Ik ga maar eens wat berichten bij Joris uit Oudenaarde. Die stuurt, ze gaat dat los met twee vingers in de neus winnen. Go mee, groetjes van Roelie. Ken je die?
2: Nee.
0: Maar nee. Hij kent jou misschien, maar ik weet het niet. Mauro uit Zedelgem stuurt dan weer slecht weer op de terugweg van Frankrijk. Maar het setje van May maakt dat helemaal goed. Dave uit Roeselaren kwam nog binnen met May Rules. En Tamara uit Deinze stuurt top, ik krijg er kippenvel van. Ik vermoed dat het ook over dat laatste liedje wel zou
2: kunnen. Ja, ik denk het wel. Ik krijg het zelf moeilijk.
0: Goed gedaan. Maar wat gaat de jury zeggen? Van wie heb je het meest schrik?
2: Ja, ik denk dan toch wel van Ify.
0: We gaan het hem zo meteen vragen. Ify zit in de jury, want hij heeft natuurlijk die plaats die jij misschien kan winnen op Tomorrowland. We gaan eens luisteren wat hij vindt van jouw set binnen dit en twee minuten.
3: Yes. Zit jij nu?
4: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp. Daar vind ik altijd mijn goesting.
5: Cabano 67. Alle topmerken onder één dak. Wandel in 3D door onze winkel op cabano67.be. Real menswear.
6: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer?
7: Geen zorgen.
6: Met autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
5: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.

0: de jury.
1: We hebben genoten van mee. Een kwartier kon je haar horen met muziek die wij hebben gekozen. En die zij wel in een bepaalde volgorde kon zetten, zodat het echt een DJ-set werd. Dat is ook het werk van een DJ natuurlijk. Yvie, wat vond jij ervan?
2: Ja, ik vond weer al een sterke kandidaat. Ik zeg wel, soms denk ik bij haar dat het inderdaad misschien niet haar echte sound was.
1: Hm?
2: En ik denk, ja, misschien één klein overgeintje dat iets beter kon, maar... Ja, in totaal zeer goede mix.
1: Ja,
2: zeer
1: ze hebben allemaal stress ook, hè. Dit is niet evident.
2: Nee, wat normaal is, zeker weten.
1: Jij bent er, daar hebben ze al stress voor.
2: Dat hoeft helemaal niet.
1: Er staan camera's op, duizenden mensen luisteren. Dat is ergens normaal,
2: zeker
1: natuurlijk.
2: Zeker weten.
1: Maar ik snap het. Simon, wat is jouw idee? Heb jij eigenlijk al een beeld kunnen maken? Je hebt ze alle drie gehoord, hè?
3: Mm-hmm.
1: Heb je al een beeld kunnen maken van, kijk, voor mij is die voorlopig de beste?
3: Goed geprobeerd. Ik had je wel nog niet zeggen, maar ik heb denk ik wel voorlopig nog een soort top 3 in mijn hoofd nu toch.
1: Ja. Oké, okay, kan die top 3 nog veranderen?
3: Dat kan zeker, ja. Ik laat het op mij afkomen.
1: Oké, dus dat wil zeggen dat nummer 1 en nummer 2 niet zo ver van elkaar ligt, denk ik dan?
3: Het ligt allemaal ontzettend dicht bij elkaar, want deze opdracht heeft ze toch wel toen een uitdaging gegeven in het technische, om voorbereid te spelen. Maar ik ben ook nog altijd heel benieuwd om dan te kijken naar die eigen sound en dat te gaan linken met enerzijds de radio, anderzijds natuurlijk die plek op Tomorrowland, want dat moet ook matchen.
1: Oké, okay, dat is waar. En over die plek op Tomorrowland hebben we Yvie natuurlijk. Wat is voor jou eigenlijk de belangrijkste voorwaarde om iemand op jouw stage toe te laten op Tomorrowland? Heb je dat zoiets van je zegt, kijk, als een DJ dat niet heeft, dan gaat het niet gebeuren?
2: Goh, ik denk gewoon een goede DJ moet er ook nog altijd voor het publiek zijn. Wat uw sound ook is. Ik denk dat je altijd naar je publiek moet kijken. Interactie met het publiek. En een beetje kijken van wat werkt er nu wel, wat werkt er nu niet. Moet ik iets commerciëler, minder commercieel, iets harder, iets zachter. Inspelen op het publiek, dat is voor mij toch wel een van de belangrijkste factoren.
1: Oké, okay, heel goede tip. Sef Santé, Mace en May, die gaan we zo meteen even in de studio vragen. Want we hebben voor hen... een verrassing.

0: Top DJ Battle 2026.
1: Ze staan ondertussen weer alle drie bij mij in de studio. Sef Santeen, 19 uit Weinigem. Mees, 23 uit de Senderlo. En May, 26 jaar uit Antwerpen. Het enige wat we daarnet hebben gezegd tegen jullie is dat we een verrassing hebben. Heeft iemand een idee?
2: Nee.
1: Ja. Niemand?
3: Ik zou altijd naar hier komen.
1: Sorry?
3: Geen idee.
1: Tja. Dan ga ik het maar bekendmaken, zeker. Wij menen dit heel hard bij Top Radio. Dat weet je. Dit is en dit blijft een wedstrijd. In een wedstrijd zijn er winnaars en verliezers. Binnen dit en een kwartier valt één van jullie drie af. Kijk naar die gezichtjes. Wat is de eerste reactie?
2: Ik had gehoopt op een positieve verrassing.
1: Ja, kijk. De jury is nu in overleg. Binnen dit en een kwartier weten we wie verder gaat.

0: weer prijzenstorm bij Jumbo.
1: Deze week Hoogstraten aardbeien. 2 bakjes kopen, eentje gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
2: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
4: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
8: Dit is Top!
9: Goedemiddag, de eindspurt is ingezet voor de Top DJ Battle. De spanning die begint te stijgen. Eerst de kalmte bewaren met de top headlines.
10: Goedemiddag. Kurt Brunenberg is door het Hof van Assise in Tongeren veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. De 42-jarige man uit Kinrooi werd schuldig bevonden aan de moord op zijn ex-vriendin, Sabine Hoebe. Hij bracht haar om het leven met 14 messteken, omdat hij de relatiebreuk niet kon verkroppen. De Assise-jury oordeelde dat er duidelijk sprake was van voorbedachte raden. De man had vooraf op het internet opgezocht naar fatale messteken en hij was op de dag van de feiten al 6 keer langs de woning van het slachtoffer gereden. Het Eurovisie Songfestival in Wenen heeft gisteren een historisch diepterecord gehaald op de Vlaamse televisie. Amper 500.000 mensen keken naar de eerste halve finale op VRT. Dat is het laagste cijfer in meer dan 10 jaar voor een uitzending waar een Belgische artiest deelneemt. Vorig jaar nog keken dubbel zoveel mensen. De lage cijfers zijn volgens analisten een gevolg van de controverse rond de deelname van Israël. Ondanks de commotie was er wel succes voor ons land. België wist zich te plaatsen voor de finale van zaterdag. Als je morgen of dit weekend een communi- of lentefeest hebt gepland, ben je best voorbereid op slecht weer. Dat weer zorgt voor een stormloop op partytenten en terrasverwarmers. Veel mensen die last minute hoopten op beter weer, proberen nu nog wanhopig een tent te bemachtigen. Maar de meeste professionele verhuurders zijn volledig uitverkocht en moeten dus klanten teleurstellen. Ook de meeste feestzalen zijn al lang op voorhand verhuurd. Deze namiddag blijft het wisselvallig met buien. Tussen de buien door zijn wel opklaringen mogelijk, maximaal tot 14 graden. Morgen wisselen bewolkt met buien. In de namiddag wel opklaringen vanaf de kust bij 13 graden. Vrijdag start droog, daarna wel buien en 12 graden.
9: Dankjewel Simon, dit zijn de langste vertragingen op dit moment. Je verliest meer dan een uur op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. De buitenring van Brussel tussen Braine-l'Alleud en La Hulp verlies je ook een uur. E34 tussen Melzeel en Sint-Anna-Linkeroever 40 minuten. 40 minuten ook in de file op de ring van Antwerpen richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan. De E313 ook al een vertraging. 40 minuten tussen Herentals-West en Wommelgem. En er is een ongeval gebeurd op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Berchem. Verlies je daardoor 35 minuten.
11: Dit is Top. Top DJ Battle 2026. Wouter de Vries.
9: De jury heeft de zware taak de knoop door te hakken. Er komt een plot twist aan. Zometeen eerst Jennifer Lopez en David Guetta.

0: Guetta en Save Me Tonight.
1: Top DJ Battle 2026.
0: Welkom in de absolute finale van de Top DJ Battle. Aan het einde van de show zal het leven voor één kandidaat nooit meer hetzelfde zijn. Hij of zij mag zich de winnaar van de Top DJ Battle noemen. Afgelopen drie uur hebben May, Sef, Santé en Mees het beste van zichzelf gegeven in een set. Met nummers die wij voor hen bepaald hebben. En jullie hebben er ook absoluut van genoten. Ik lees er in de topradio.be-app. Eddie uit Boom stuurde al in de app. Deze is genieten. Zin om uit te gaan vanavond. En ook Saskia stuurde ons al. Bedankt om de woensdagnamiddag met een vrijdaggevoel te laten verlopen. En zo is het. Klaar voor dat verlengde weekend. Maar voor de drie finalisten.

0: Beetje meezingen, beetje meedansen nu nog. Kygo en Whitney Houston en The Higher Love.
1: Top DJ Battle 2026.
0: Check die beelden via topradio.be of VTM Go. Bakje vol hier in de studio. Ja, je zit nu wel enkel mij, maar ja, de kandidaten staan er ook. Ik ga ze toch nog eens aan het woord laten. Mooi terugzien, hè? Want we hebben jullie al gezien natuurlijk in de battles. Ik toch jullie. Sef Santé, Mace en May. Zo is het, hè? Ja. Hoe gaat het met jullie? Valt mee met stress?
2: Ja, de stress is nu al hard gestegen.
0: Ja, want straks moet een van jullie hier afscheid nemen. Ja... Niemand wil natuurlijk gaan, anders was het nu al geregeld, hè? Ja. Maar bon, er zijn mensen die nu weten wat er gaat gebeuren.
1: Over naar de jury.
0: En dat is Yves. Voor vandaag bombardeer ik jou als opperhoofd van de jury.
3: Dank je wel.
0: Yves, je moet de knoop doorhakken. Ben je daar goed in om beslissingen te nemen in je leven?
3: Normaal
0: ben je twijfelaar? Ben je twijfelaar? Nee?
3: Nee.
0: Ja, je bent een twijfelaar, ik hoor het. Ja. Zeg, maar eerst en vooral, was het een moeilijke knoop om door te hakken tussen die drie brave mensen hier in de studio?
3: Het was echt heel moeilijk. En ik heb hier met de rest van de jury vrij lang aan het twijfelen geweest. En ja, we moeten een keuze maken.
0: Ja, dat moet gebeuren. Wat heeft de doorslag gegeven? Performance, muziekkeuze, wat heb je gezien?
3: Ja, het zijn zo wat kleine dingen, denk ik. Inderdaad, performance, de mixen dan toch ook wel. Mm. Het algemene plaatje, denk ik.
0: Ja, maar ze lagen heel dicht bij elkaar.
3: Ja, zeker weten.
0: Alright, dat moment komt er nu aan. En plezier, Yves. Hoe ga je dat doen? Komt er iemand binnen nu
3: vertel
0: met een envelop? Of ga je dat zelf vertellen? Zit het in jouw geheugen, jouw brein?
3: Blijkbaar moet ik het zelf vertellen. Dus ik vind het heel spijtig. Eerst vooral, ik vond dat iedereen een heel sterke prestatie heeft laten zien aan ons. Maar we moeten spijt genoeg iemand al naar huis sturen.
0: En hier komt dat moment. Hier komt die naam. We nemen afscheid van deze finalist. En het is...
3: Spijtig genoeg is het May.
0: Oh nee! May! Wat jammer! Kom even dichter bij de microfoon.
4: Ja, jammer.
0: Ja, ik zie de teleurstelling in je ogen.
4: Ik denk dat iedereen heel graag naar daar was gegaan,
3: Ja, ik ben zelf ook teleurgesteld.
0: Wil je nog wat zeggen om haar te troosten?
3: Ja, nee. Het lijkt cliché, maar het was echt zeer moeilijk. Het was echt super. En ik had heel graag willen horen, uw eigen stijl. Maar ik geloof wel dat we een van de jaren sowieso van u nog zullen horen. En
4: dat is ook
0: en ik heb toch nog iets voor jou, want je was natuurlijk echt de topkandidaat. Je hebt gehaald van zoveel kandidaten hier tot de finale. Wij zorgen ervoor dat we je graag terugzien in de top mixtape. Dus je kan nog iets doen op top hier.
4: Oké,
0: super. Dat is toch ook mooi, hè? Voilà.
4: Zeker.
0: Blaas even uit, want we moeten snel verder natuurlijk naar de big final met de laatste twee.

0: Kato en John en Turn the Lights Off. Zometeen is het tijd voor een nieuwe opdracht met de twee laatste finalisten. Dat zijn Mace en Sef Santé.
1: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
2: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
1: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
3: Mannekes,
4: vader,
3: hier is brother Bobby.
5: Halleluja, brothers en sisters.
6: Halleluja, brother Bobby.
5: Morgen is het weer zover.
7: Hemelvaartsdag.
6: Halleluja.
5: En wat is het nog tot morgen?
7: Hemelse korting.
3: Welke hemelse korting, brother Bobby?
5: Nee tegen BTW, brother vader.
6: Halleluja, brother Bobby.
8: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
9: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
10: Amai, dat wordt vlammen.
9: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
11: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
12: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
13: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
12: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
13: En klanten altijd tevreden.
12: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
14: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
15: Oh my god, mama, dank u!
16: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
17: JBC!
16: Voorwaarden op jbc.be.
18: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
19: Ja!
18: Carrefour.
20: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
21: stap met meer korting op de trein.
22: 40%, het zal wel zijn.
23: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
22: En Wallonië eens proberen.
23: Of naar een pretpark gaan misschien.
22: Oh, amai, dat is ook. Ik kan Wallonië precies al zien.
20: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
24: Krevel.
25: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
24: Krevel, leef beter.
26: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Ray and Where's My Husband.
1: Top DJ Battle 2026.
2: Waar Sef Santé is, dat weet ik wel, want die staat hier bij mij in de studio. Sef, dat betekent dat jij klaar bent voor de volgende opdracht. Jij bent aan zet, maar het is ook al even geleden dat je hebt gedraaid, dus goed uitgerust, denk ik.
3: Ja, ik heb er keiveel zin in.
2: Enig idee wat je zou moeten doen zometeen?
3: Ik ga 20 minuutjes een setje spelen dat ik thuis heb voorbereid.
2: Ja, kijk. Oh. Het is een personality set, ja, inderdaad. Dat je dat goed hebt geraden, vriend. Je moet de beste versie van jezelf geven, exact. Zometeen. De allerbeste versie. En je moet de jury natuurlijk overtuigen. En ja, de toppers ook wel die luisteren. Dat jij de winnaar moet worden van de top DJ Battle. Nu moet je echt alles uit de kast gooien.
3: Ja, ik ga helemaal
2: dat al gedaan daarnet.
3: Helemaal mijn eigen ding doen. Ik heb ook een paar Top Dance 100 tracks tussen gestoken.
2: Zitten er speciale dingen in die ons zullen verrassen?
3: Ik heb voor tijdens de battles heb ik opgemerkt. DD heeft me verteld dat hij fan was Kevin de Vries en Rani van Kulch. Het leek me een leuke challenge om die ertussen te steken.
2: Ja, oké. Okay. Wat wordt de eerste? Weet je dat al? De eerste DJ set zometeen?
3: De eerste track, ja. Ik heb een kleine intro gemaakt. Speciaal voor vandaag.
2: Altijd goed, altijd goed. Ja. Goed, bereid je voor. We gaan er zometeen aan beginnen. Dit zijn de laatste opdrachten. En Sef Santé, die gaat er.

Fast Boys, A Beautiful Life, zeker ook voor Sef Santé. Gaat hier straks de set van zijn leven draaien. Dat kan je natuurlijk ook mee volgen via topradio.be of VTM Go. Eerst even zien waar de files nog staan op dit moment. Het is een verlengd weekend, dus ja, het is extra druk en het regent ook nog. Merk je, E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen-West verlies je meer dan een uur. E34 ook een uur vertraging tussen Beveren en Sint-Anna-Linkeroever. Buitenring van Brussel tussen Breine-Lalleud en La Hulpe verlies je ook bijna een uur. E313, zelfde verliestijd tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Half uur vertraging. Antwerpsring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Berchem. De Antwerpsring richting Gent van Antwerpen-Noord tot de Legrellelaan ook een half uur en 25 minuten op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op een andere plaats in een vertraging, dan is het vaak nog voor 20 minuten.

0: Top DJ Battle 2026.
1: Tijd voor Sef Santé. 20 minuten knallen met zijn favoriete tracks in de enige echte Personality Mix. Zijn laatste mix van vandaag. Nu is het Rob of eronder. Ja, klein beetje druk zetten, maar deze kandidaten zijn al zo ver gekomen. Dus dit kunnen ze wel aan en moeten ze ook aankunnen natuurlijk. Aanmoedigen kan met berichtjes in de Top Radio BE app. Dus laat je daar maar eens volledig gaan. Meekijken kan ook via topradio.be of VTM Go. Sef Santé is er klaar voor. De jury is standby. Laat dat feest maar beginnen.
0: En nu, Playtime. Let's go! Live en in the mix. Hier is Sef Santé.
2: I have a dream.
3: To win the top DJ battle.
2: One day, this nation will rise up. Live out the true meaning of its creed.

wait, wait.

door de wind, door de regen. Sef Santé is hier goed bezig, zeg. En vinden jullie er ook van? Check die reacties. Topradio.be. Gerry uit Lokeren stuurt. Wow, dit is echt goed. Eddie, beetje vloeken zelfs. En gaan vertoemen. Sven uit Wondelgem laat weten, amai, wat een set van Sef Santé. Meekijken kan ook topradio.be of in de VTM Go app. Ja, let's go. Nog een lange 10 minuten.

When I push, I feel good. I feel good. When I pull, I feel good.

0: Jozef, zit erop.
1: Zalig.
0: Hoe ging ie?
1: Ik heb het keihard van genoten. Het is mega leuk.
2: Top DJ Battle 2026.
3: En dat mag ook. Ik hoorde zelfs George Michael in je DJ-set. Hoe zot was dat? Een specialetje?
1: Een specialetje, inderdaad.
3: Ja.
1: Een kleine knipoog.
3: Massa reacties binnengekomen in de Topradio BE-app. Jury uit Borsbeek stuurt. Dikke duim, Sef, santé. Lekker raven in de file. Bert uit Herentals. Je ziet dat hij met plezier staat te draaien. Goed bezig. En Kelly stuurt hier ook nog speciaal de app geïnstalleerd om Sef Santé te zien draaien. Want het was klank en beeld natuurlijk, hè?
1: Ja,
3: oké. Okay. Zometeen gaan we eens polsen bij de jury. Rust even uit. Tot zometeen.
1: Top.
4: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
5: De Raamfabriek.
4: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
5: De Raamfabriek.
4: Ja, we hebben een winnaar.
6: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
7: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
8: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
9: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
10: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
11: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
12: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe K31 Turnhout, gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.

0: Zurb en Mwaki, Tiësto remix daarvan.
1: Over naar de jury.
0: Ja, de set van Sef Santé, goed gesmaakt door de toppers, maar is dat ook zo door de jury? Ik vraag het aan DD. Hoe vond je het niveau van de set daarnet?
2: Wel een goed hoog niveau, alleszins. Hm? In het begin vond ik het wel zeer goed, heel goed opgebouwd. Maar daarna vond ik het wel ietsje te stevig, persoonlijk.
0: Ja?
2: Want de vorige keer ook gezegd, voor een klein beetje minder te hard te gaan. En heeft die piste dan net weer gekozen om wel harder te gaan.
0: Oké. Okay. Dus. Dat is jouw mening en dat mag natuurlijk. Ify, ook belangrijk natuurlijk op een festival. De set die je draait, de muziek die je draait, maar ook de performance. Hoe vond je dat? Heb je gekeken naar het beeld?
3: Heel goed. Ik pakte heel mooi op beeld en was er duidelijk van aan het genieten, wat heel belangrijk is. En dat kwam echt wel over. Dus ja, het was super.
0: En de selectie van tracks? DD vond het net iets te hard. Is dat ook jouw mening?
3: Goh ja, hij startte inderdaad iets zachter en ging dan zo iets harder. Ja, ik vind het op zich geen probleem. Ik denk dat het wel goed is dat je een beetje een evolutie in je set hebt. Ik vond dat heel veel leuke edits wel. Veel bekende tracks, maar toch wel in andere edits.
2: Wel leuk gedaan.
0: Ja. Heb je foutjes gehoord, DD?
2: Persoonlijk niet echt, nee. Maar ik vond wel een heel leuke selectie van tracks al sinds.
0: Mooi om dat te horen. Volgend uur onze laatste finalist aanzet. En dat is Mace.
4: Dit is top. We make you move.

0: Dit is Top!
1: Het is een woensdag die voelt als een vrijdag en vooral eentje met heel veel spanning. Eerst tijd voor de top headlines.
2: Goedenavond. Kurt Brunenberg is door het Hof van Assise in Tongeren veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. De 42-jarige man uit Kinrooi werd schuldig bevonden aan de moord op zijn ex-vriendin, Sabine Hoebe. Hij bracht haar om het leven met 14 messteken, omdat hij de relatiebreuk niet kon verkroppen. De Assise-jury oordeelde dat er duidelijk sprake was van voorbedachte raden. De man had vooraf op het internet opgezocht naar fatale messteken. En hij was op de dag van de feiten al 6 keer langs de woning van het slachtoffer gereden. De Europese Commissie wil af van de zogenaamde conversietherapieën. Dat zijn zwaar omstreden praktijken waarmee men de seksuele geaardheid of genderidentiteit van iemand probeert te genezen of veranderen. De Europees Commissaris voor Gelijkheid, Hadja Labib, roept alle lidstaten op om die praktijken zo snel mogelijk te verbieden. De actie volgt een grootschalig burgerinitiatief dat meer dan 1 miljoen handtekeningen verzamelde. In België en 7 andere lidstaten zijn die conversietherapieën wel al strafbaar. De plannen voor de bouw van een imposante Trump Tower aan de Australische Gold Coast zijn definitief geschrapt. Het gebouw had met 335 meter de hoogste wolkenkrabber van Australië moeten worden. Maar de samenwerking tussen de Trump Organization en de lokale projectontwikkelaar is slecht uitgedraaid. Volgens de ontwikkelaar is het merk Trump te zwaar beschadigd door de oorlog in Iran. Er was ook veel protest tegen de toren. Ruim 14.000 Australiërs tekenden een petitie tegen de Trump Tower. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met eerst veel buien, mogelijk ook onweer, maximaal tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, in de namiddag wel opklaringen vanaf de kust bij 13 graden. Vrijdag start droog, daarna wel buien en 12 graden.
1: Dankjewel Simon, er staan een aantal monsterfiles op dit moment. Meer dan een uur verlies op de E17 is dat tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen-West. Ook een uur E34 tussen Bever en Sint-Anna-Linkeroever. E313 ook al een uur vertraging van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. En dan ook nog een vertraging in Brussel richting Argenteuil. Ruim 50 minuten A12 tussen Stabroek en Antwerpen-Noord een half uur. E314 ongeval daar, ter hoogte van Zolder richting Genk verliest een half uur. Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan. Ook een half uur vertraging. Buitenring van Brussel tussen Digam en Expo. Ook een half uur en een half uur Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En dan is die lijst nog lang niet afgewerkt. Maar ik ga het niet allemaal lezen. Op andere plaatsen daar in een vertraging. Dan is het max 20 minuten.
0: Dit is Top. Top DJ Battle 2026.
1: Straks praat ik nog met Elise van Tomorrowland. Over Tomorrowland dit jaar. En natuurlijk ook de laatste finalist in de Top DJ Battle.

0: Destiny, Alessio en Sasha. Goedemiddag.
1: Top DJ Battle 2026.
0: Ja, nog steeds gaande natuurlijk. Nog één DJ-set hebben we te goed en dan weten we wie de winnaar gaat worden van de Top DJ Battle. Het afgelopen uur moesten we al afscheid nemen van May. En nu gaat het nog tussen Sef Santé en Maze. Strijden voor dat felbegeerde plekje op de V-Session Stage van Tomorrowland. Zometeen hoor je van Elise van Tomorrowland meer over de editie van dit jaar. Eerst draai ik Sonique. It feels so good. Je weekend start op een woensdagnamiddag.

0: Sonic, It Feels So Good.
1: Top DJ Battle, The Battles.
0: De kandidaten zijn belangrijk, de jury is belangrijk, maar ik heb hier iemand bij mij die minstens even belangrijk is. Dat is Elise, marketingcoördinator bij Tomorrowland. Wat een titel. Goedemiddag Elise.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Zeg, hoe vond je de DJ Battle al vandaag? Want je bent hier al heel de dag natuurlijk in de building.
2: Yes, ja, super tof. Het is heel leuk om de kandidaten live aan het werk te zien en om ze tegen elkaar te zien strijden. Maar ja, ik vergeet ook wel echt elk jaar hoe moeilijk het is om een keuze te maken.
0: Je zit natuurlijk op de eerste rij bij Tomorrowland. Wie zijn je favoriete DJ's daar op Tomorrowland? Durf je te kiezen?
2: Moeilijk, maar ja, ik zou Ify moeten zeggen, toch?
0: Ik zou het ook zeggen hoor, Ify. Ja, ja, daar heb je gelijk in. Zeg, en muziek, belangrijk natuurlijk als je bij Tomorrowland werkt. Wat is jouw favoriete track eigenlijk van het moment? Kan je ons verrassen?
2: Dat vind ik een super moeilijke vraag. Want ik luister eigenlijk naar heel veel verschillende muziekstijlen. Maar als ik dan echt moet kiezen, zou ik een nummer van Frankie Rizzardo kiezen.
0: Wat raar, ik heb het opgezocht.

0: Weet je nog hoe dat moment binnenkwam? Want ik neem aan dat jouw telefoon eventjes roodgloeiend stond.
1: Ja, dat was zo onwerkelijk. Ik weet nog, op het moment dat de winnaar aangekondigd werd, begonnen die eerste berichtjes binnen te stromen. Hm. En het eerste wat ik dacht was, nee, dit is niet waar.
0: Je geloofde het niet.
1: Ja, nee. Ik dacht, de eerste foto's die ik kreeg, dacht ik, ja, dat is AI, dat is niet echt.
0: Ja.
1: Maar ja, jammer genoeg bleek het dan wel echt te zijn. Ja, het was echt onwerkelijk gewoon.
0: Nou, de realiteit was erger dan AI, ja. Maar bon, dit jaar veel beter natuurlijk. Ik durf het jou te vragen. Hoe ziet de mainstage eruit 2026? Elise, vertel het. Niemand luistert mee.
1: De klassieke vraag die iedereen stelt. Ik heb al een teasertje gezien, maar het ziet er alleszins heel veelbelovend uit.
0: Hmm?
1: En ik zou zeggen, kom gewoon langs. Hè?
0: Ja, zijn er nog kaarten? Heb je nog kaarten voor mij?
1: Wie weet.
0: Vorig jaar hoorde ik ook met die speciale stage dat de DJ's dicht bij het publiek stonden. Sommige DJ's vonden dat leuk. Gaat het dit jaar weer gebeuren?
1: Ja, klopt. Dat was heel leuk voor de vibe en de connectie met het publiek. Dit jaar weet ik niet of het ook mogelijk gaat zijn, maar het gaat alleszins de moeite zijn.
0: Oké, we kijken er naar uit. Elise, dankjewel om langs te komen hier in de studio.
1: Heel graag gedaan.
0: Veel plezier nog met de Big Final. Straks de allerlaatste finalist.
1: Dankjewel. We make you move.

0: Carol G was dat hier in de top DJ Battle. Zometeen is het tijd voor Maze, de laatste finalist die alles mag geven in zijn personality set.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
2: Open op Hemelvaart.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
4: Check, check, check. Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen.
6: Allee.
5: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
7: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
8: Ons vente, zijn bendidioten.
9: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
10: De geschiedenis van uw Google Chrome.
11: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect.
12: En af en toe is goed gepijpt worden.
8: Respect wil ik nog wel proberen.
13: Mamma mia!
14: Wat was dat?
15: De nieuwe comedy-reeks.
16: Strike!
15: Nu exclusief op streams.
17: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
2: Open op Hemelvaart.
4: Dovi-keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
18: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
19: Goesting in mijn wereldreis.
11: Elke maand.
19: Lekker chillen in paradijs.
11: Elke maand.
15: Win for life.
11: Win for life.
15: Win tot €5000 elke maand.
11: Elke maand.
15: Je leven lang.
2: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Hey, hey, Emily van Prek en Tech Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley, Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prek en Tech winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op

0: Swizz MC, Beaten Honey en Show Me Love.
1: Top DJ Battle 2026.
0: Ja, Mace, Brent is je echte naam, 23 jaar uit de Senderloham. Liefde, ga jij mogen showen voor de toppers en de jury zometeen in je DJ-set, hè?
2: Ja, komt zeker in orde.
0: Is het een groot voordeel om als tweede en laatste nu ook aan te treden?
2: Ja, zo groot zou ik het niet noemen. Ja, natuurlijk heb ik wel kunnen luisteren naar hoe Sef het gedaan heeft. Ja. Dus in dat opzicht is het wel een voordeel. Maar ja, uiteindelijk is het maar rekken van een groot stressmoment, dus voordeel of niet.
0: Je weet wel dat de lat hoog ligt natuurlijk.
2: Zeker, zeker, zeker.
0: En ja, wat zit er allemaal in je DJ-set zometeen? Wat ga je ermee doen, personality? Wat is jouw stijl eigenlijk? Waarvoor staat Mace?
2: Ik sta eigenlijk gewoon voor good vibes. Dat probeer ik ook over te brengen. Dus er zit alles van UKG tot een beetje hardhouse in. Totaal iets anders dan Sef. Maar daarmee niet minder of meer waard.
0: Hè. Ah, maar dat is misschien goed, hè? Kan er gekozen worden.
2: Ja, ja, dat is waar.
0: Eén of het ander. Je hebt het ook gehoord van EFI misschien daarnet. Want jullie volgen alles mee. Backstage, performance ook belangrijk.
2: Ja, ja. Ik geniet altijd achter mijn paneel.
0: Kan je het zot doen?
2: Zot doe ik nooit. Hè? Maar ik ga zeker en vast gewoon genieten. En je gaat gewoon zien wie Mace is.
0: Oké, ik wens het je toe. Neem rustig plaats aan onze DJ-boot. Straks mag je 20 minuutjes knallen. Eerst nog Disco Lines en Tina Shea.

Bro Boys. En de files die blijven staan, de E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen-West verlies je meer dan een uur. Is ook zo op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. En op de E34 tussen Beveren en Sint-Anna-Linkeroever. Net iets minder dan een uur door een ongeval op de binnenring van Brussel tussen Expo en Diegem. 40 minuten ben je kwijt op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. En de buitenring van Brussel tussen Diegem en Expo ook 40 minuten. Op de andere plaatsen in de file kan het nog vaak voor een half uur zijn. Zometeen Mace met zijn DJ-set.

0: DJ Battle 2026.
1: Ja, ik denk dat hij er klaar voor is. Tijd voor Mees, onze laatste finalist. 20 minuten knallen met zijn favoriete tracks in de Personality Mix. Zijn favoriete festival bangers. Laat je gaan, Mees, zou ik zeggen. Aanmoedigen kan ook met berichten in de Topradio BE-app. En meekijken, zoals steeds ook, topradio.be of VTM Go. Laat het feestje maar beginnen.
0: En nu, Playtime. Live and in the mix, here is Maze.
2: Uh-huh, this my shit, shit. Uh-huh, this my shit. Uh-huh, this my shit.
3: I ain't lying.

0: bangers van de woensdag. Voelt als een vrijdag, hè? Met Mees hier in de grote finale van de Top DJ Battle. Debbie stuurt de Topraad de BE-app. Ja, verdikke, dit is een zalige set. Wouter uit Steenokkers heel laat weten via de Topraad de BE-app dat hij in de file staat, maar dat het allemaal niet zo erg is. En Selina stuurt hier ook nog veel succes, Brentje. Groetjes van de bende van de Ronde van Ham. Ze luisteren allemaal mee vanmiddag. De laatste 10 minuten zijn ingegaan.
1: Top DJ Battle 2026. Mee.

0: Mees. Je hebt je gesmeten, hè?
1: Zeker wel.
0: Is het goed gegaan?
1: Heel goed, heel goed. Het was echt leuk.
2: DJ Battle 2026.
0: Heb je alles kunnen geven, vind je, van jezelf?
1: Ik heb alles kunnen geven.
0: Natuurlijk. Dit was de beste set.
1: Dit was Mees.
0: Ja. Oké, hiermee moet het gebeuren. Ja. En de jury gaan we straks wel eens horen. Zij heeft veel berichtjes ook binnengekomen in de app voor jou. Kathleen uit de Senderlo Hamstuurde. Goed bezig, topper. Bert uit Nieuwekerken zegt, wow, schijfjes hier, schijfjes daar. Deze DJ kan echt knallen.
1: Voilà, voilà, voilà.
0: Ook een berichtje van familie. Naomi stuurt, goed bezig, Mees. We love it. Je bent onze favoriet van je familie en nichtje Naomi.
1: Kijk eens aan, hoe lief.
0: Heel de familie luistert mee. En Valerie uit Zandhoven zegt ook nog, goede vibes. Dit is de perfecte verwoording voor deze set.
1: Voilà.
0: Iedereen tevreden en straks op naar de grote finale natuurlijk. Rust even uit, drink iets en we horen je dan zo meteen terug.
1: Dankjewel.
2: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be. Want wij gaan met jou in zee.
3: Autostuk? Of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van Autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
4: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
5: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: de jury.
1: Ja, ik heb hier weer twee prachtige juryleden bij mij. Rani Kreziu en Yves V. Yves, ik ga beginnen met jou. Wat is jou opgevallen tijdens de DJ-set net van Mees?
2: Ik vond vooral, als je het vergelijkt met de eerste set, een totaal andere DJ. Heeft er echt van genoten.
1: Hij had het ook aangekondigd, hè, dat anders
2: ja,
1: zou
2: dat klopt, dat klopt. En het was helemaal waar. Heeft hier een serieuze workout gedaan. Heeft goed gedanst. En was
1: ja,
2: helemaal
1: dat heb ik ook gezien. Heeft gesmeten, ja.
2: Echt leuk om te zien. En het was heel aanstekelijk.
1: Tomorrowland waardig. Want zeker. Je moet draaien, de winnaar draait op jouw stage
2: klopt,
1: natuurlijk.
2: Klopt.
1: Moet
2: ja.
1: nog even
2: nee, ik denk beide zijn zeker Tomorrowland waardig. Ja, okay. Zeker weten.
1: Rani, natuurlijk, de jury houdt ook het beeld in de gaten. Hoe was zijn performance?
3: Ja, hij zat er echt volledig in, dat zag je wel. Dus hij heeft hem geamuseerd en ja, hij trok ons ook wel echt mee in de studio. Dus we waren ook echt wel mee in wat hij aan het spelen was. Ja. Ja, dat was wel
1: wordt
3: leuk.
1: Het moeilijk om te beslissen?
2: Altijd. Ja, want nee, het wordt heel moeilijk, zeker weten. Ik ben heel blij dat ze allebei twee sets hebben gedaan. Ja. Waardoor we toch een breder zicht hebben.
1: Mm, ja. Misschien moeten we even uitleggen wat er nu gaat gebeuren. Straks na 6 uur ga jij de winnaar bekendmaken, Yves. Maar dat is met het volledige team van de jury. Wie is dat ook alweer allemaal?
3: Didi zit daarbij, Simon en uiteraard Elise. Ja.
2: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: En hoe wordt er nu, wordt het overlegd? Deliberatie? Zijn er criteria?
2: Zeker,
1: de puntentelling?
2: Zeker.
1: Zeg het eens, Yves.
2: Ja, we hebben allemaal criteria's uiteraard. Hè. Muziekkeuze, de mix zelf, ja. Performance. Het is het ganse plaatje dat telt. En ook de mening van elk jurylid. Dus
1: okay.
2: Wij moeten ons nog terugtrekken. En,
1: ja, er moet nog van alles gebeuren. Ik vermoed dat nog niet eens beslist. Dat horen we dan zo meteen. Heel veel succes. Dat de beste mogen winnen, zeg ik altijd.
2: Yes, dank je.

0: Jury neemt momenteel een heel belangrijke beslissing voor de top headlines, zoals in de backstage. Eerst is hier Simon met de top headlines over de drukte op de weg.
1: Goedenavond. De start van het verlengde weekend zorgt voor een absolute recordspits op de Belgische wegen. Met een piek van 445 kilometer is het officieel de drukste avondspits van het jaar tot nu toe. Het vorige record van 1 mei is daarmee gesneuveld. Vooral de regio rond Antwerpen is zwaar getroffen. Wie vanuit het Waasland komt, vertraagt meer dan 2,5 uur. Ook om de Brusselse ring is het stilstaan. Als je nog niet vertrokken bent, en stel je best je vertrek uit tot later vanavond. De Europese Commissie wil af van het zogenaamde conversietherapieën. Dat zijn zwaar omstreden praktijken waarmee men de seksuele geaardheid of genderidentiteit van iemand probeert te genezen of veranderen. Europees Commissaris voor Gelijkheid, Hadja Labib, roept alle lidstaten op om die praktijken zo snel mogelijk te verbieden. De actie volgt een grootschalig burgerinitiatief dat meer dan 1 miljoen handtekeningen verzamelde. In België en 7 andere lidstaten zijn die conversietherapieën wel al strafbaar. In de 5e etappe van de Ronde van Italië heeft de Spanjaard Igor Arrieta de kletsnatte etappe naar Potenza gewonnen. In de volle finale waren Arrieta en zijn Portugese medevluchter Alfonso Eulalio met 2 op pad. Arrieta viel weg na een val en even later ging ook zijn medevluchter tegen de grond, waardoor de twee plots terug samenkwamen. Als klap op de vuurpijl nam Arrieta op 1 kilometer van het einde ook nog een verkeerde afslag, waardoor de zege onmogelijk leek. Maar in de absolute slotmeters kon Arrieta toch nog over de Portugees komen. Eulalio mag morgen wel de roze leiderstrui aantrekken. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met eerst veel buien, mogelijk ook onweer. Maxima tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien. In de namiddag wel opklaringen vanaf de kust bij 13 graden. Vrijdag start droog, daarna wel buien en 12 graden.
0: En hier ben ik met die recordfiles E17 tussen Sint-Niklaas en Antwerpen-West een uur. Binnenring van Brussel ook een uur tussen Expo en Diegem. E34 tussen Bever en Sint-Anna-Liekeroeven verliezen 50 minuten. Is ook zo op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. 40 minuten Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Na 12,5 uur tussen Stabroek en Antwerpen-Noord en E17 tussen Waasmunster en Beervelde. Liever ook een half uur. Een andere plaats in de vertraging is dat voor Max toch ook 20 minuten hoor.
2: Dit is top. Top DJ Battle 2026. Wouter de Vries.
0: Straks maken we de winnaar bekend van onze Top DJ Battle. En ook nog een live DJ set van EFI in dit uur. Dat is je weekend goed starten. Top.

0: dansen maar. Bibi Rexha, New Religion.
1: Top DJ Battle 2026.
0: Dit is de grote finale van de Top DJ Battle. Deze middag kregen onze finalisten een lijst van platen van ons waar ze verplicht mee aan de slag moesten. En Seth Santé was daar blij mee.
2: Ik heb heel leuke platen gekregen, dus dat stelde me wel gerust. Ik had wel een beetje stress op voorhand van de opdracht, dus ik heb er het beste van proberen maken.
0: En de jury die werd nog gelukkiger van wat Seth met die platen heeft gedaan.
3: Nee, ik ben een beetje onder de indruk. Ja? Het wordt denk ik echt wel ook onderschat dat het niet simpel is om een set te spelen met een USB dat je amper een uur van tevoren hebt gekregen. Dus de manier waarop heel veel tracks heel snel op elkaar ingemixt.
4: Ik moet zeggen, ik ben ook onder de indruk. Het leek niet dat hij deze set op een half uur heeft moeten voorbereiden. Ja. Dus als dit het niveau is, dan wordt het heel moeilijk.
0: Ook onze tweede finalist Mace ontsnapte niet aan de kritische commentaar van de jury.
4: Klein foutje in het begin, heeft ze snel rechtgezet. Weer heel veel tracks in één mix gestoken. Het wordt heel moeilijk en het niveau ligt heel hoog.
5: Ja, hij heeft goed opgebouwd, zich herpakt en ja. Zo moet het.
0: Ja, de stress speelde mee bij onze finalisten. Maar dat is normaal. Mee hebben we extra uitgedaagd met de opgelegde platenlijst vandaag.
6: Ik moet zeggen, dat was wel compleet uit mijn comfortzone. Mm-hmm. De muziek die ik normaal draai is echt bijna 20 tot 30 bpm sneller. Dus ik ga iets totaal anders doen en ik hoop dat het goed gaat bevallen.
0: Okay. Ja, en toen kwam het iets voor 4 uur, had Bart-Jan een belangrijke aankondiging te doen. Hij dropte een bommetje bij onze kandidaten.
7: Wij menen dit heel hard. Dit is en dit blijft een wedstrijd. In een wedstrijd zijn er winnaars en verliezers. Binnen dit en een kwartier valt één van jullie drie af. Kijk naar die gezichtjes.
2: Ik had gehoopt op een positieve verrassing.
0: Ja, toen was het moment dat we moesten afscheid nemen van May. En toen zijn we nog met twee, inderdaad. Seth Santé en May. Er is gestreden de voorbije uren, want ze hebben elk 20 minuten lang hun personality set voor jou gebracht. De jury luisterde ook aandachtig en kritisch mee. Maar wie wordt de winnaar? Je hoort het straks.
1: Dit

tik op je stuur als je onderweg bent in een lange file, want die staan er helaas heel veel. Maar ja, lukt wel om thuis te komen. Haven en I Run. Top DJ Battle 2000.

0: Daft Punk was dat in Get Lucky. Ondertussen lees ik in de topradio.be app dat iedereen zijn favoriet heeft. Maar er is maar één man die straks met het verlossende antwoord komt. En dat is de hoofdvoorzitter van de jury, Yves. Tot zometeen.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1.

0: gratis en alle nagellak en gel polish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Proximus stelt voor... De business bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze business bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
3: Amai, dat wordt vlammen.
2: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
4: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Paradisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
5: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
6: Auto 5.
7: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar.
6: Keukens de Abdij.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen. Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Richie, citroen met framboos.
11: Richie, Belgische limonade.
12: Altijd verfrissend.
1: Richie. Proximus stelt voor... De business bags. Wat een verschil.
13: If you got a problem.
1: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
13: I can help.
1: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze business bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
14: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Lady Gaga was dat en Abracadabra.
1: Top DJ Battle 2026.
0: Toveren gaan we nu ook doen, want dit is het moment waarop je lang hebt gewacht. En ze staan hier ook bij mij in de studio. Mees en Sef, santé. Op van de zenuwen waarschijnlijk. Eén van de twee van jullie gaat het zo meteen halen.
2: Ja, ja, klopt.
0: En de legendarische woorden gaan komen van Ify. Ify, chef van de jury. Was het een moeilijke beslissing?
3: Ja. Ja, zeer
0: dat
3: moeilijk.
0: Hadden we al een beetje door natuurlijk.
3: Ja, klopt.
0: Waarop heb je allemaal gelet om tot die moeilijke beslissingen te komen?
3: Ja, veel dingen. Hè. De mix uiteraard, de trackkeuze, de performance. Ja, zoals ik al verteld had, het volledige plaatje.
0: Ja. Is er een groot verschil tussen de twee kandidaten?
3: Ja, toch wel. Ja? Vooral in de laatste ronde zal ik zeggen. Is toch heel moeilijk om ze met elkaar te vergelijken. Ja. En daarom ben ik heel blij dat we ook de eerste ronde hadden.
0: Maar ik bedoel ook een groot verschil van punten? Of lag het heel dicht bij elkaar?
3: Nee, het lag heel dichtbij, ja.
0: Oké, hier komt hij dan. Wie wint de Top DJ Battle 2026? En draait deze zomer op de stage van Ify op Tomorrowland? De winnaar is...
3: Zijn we klaar? Sef Santé.
0: Sef Santé, proficiat.
2: Let's go!
0: Jij wint de Top DJ Battle. Wie ga je meenemen naar Tomorrowland?
2: Dan ga ik eens wie het hoogste biedt.
0: Ja, ja. Wat een heerlijk moment, hè. Yves, heb je nog iets te zeggen?
3: Ja, proficiat. Ja, nee, ik wil gewoon zeggen, het is altijd heel moeilijk, vind ik, om iemand te kiezen. Alle kandidaten waren top. Blijven gaan, blijven doorgaan en voor uw passie. En wij zien elkaar op Tomorrowland terug, dus proficiat.
2: Tot binnenkort.
0: Ja, en Mees ook heel goed gedaan, hè, natuurlijk.
2: Dank u wel.
0: Oké, laten we nog even genieten. Heerlijk moment hier. Even bekomen met Toca Disco, ook van de confetti die hier overal in de studio hangt.

0: disco. Wat een chaos in de studio, zeg, met zoveel confetti. En ik heb nog nooit zoveel volk in de studio gehad. Ja, proficiat met de confetti. Sef, ben je al bekomen de knal en de overwinning natuurlijk.
1: Over confetti gesproken, ik heb er eentje in mijn broekzak gestoken als souvenir.
0: Ja, nee, dat moet je koesteren natuurlijk, of inkaderen. Nee, proficiat, hè. De allerbeste. Had je dit durven dromen vanmorgen?
1: Is stiekem droom je dat wel, maar je verwacht het niet.
0: Ja, ik denk dat het gelegen heeft aan die George Michael die je hebt gedraaid. Misschien moet dat straks eens vragen aan Yvie. Nee, het is jou gegund. Heel veel plezier op Tomorrowland en ook de andere prijzen die je nog krijgt. Onder andere ook een radioshow hierbij. Top, ook niet middeltjes natuurlijk.
1: Kei leuk.
0: Ideaal om het verlengde weekend in te gaan. Tot heel snel, vriend. Ja, ondertussen nog eens checken hoe de situatie is onderweg. Zijn de files opgelost met de overwinning van Sef Santé? Het antwoord is nee. E17 verlies je ook nog een uur tussen Haasdonk en Antwerpen-West. E34 tussen Melzeel en Sint-Anna Linkeroever ook 50 minuten. E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost ook 50 minuten vertraging. Terwijl de mannen hier al...
2: Wat is er aan het opruimen?
0: Er is iemand gevallen, maar ik weet het niet. E313 verlies je ook nog 50 minuten. En dat richting Antwerpen-Oost. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout ook 3 kwartier in de file. E40 tussen Aalter en Brugge verlies je een half uur. Da12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord een half uur vertraging. Binnenring van Brussel, van Expo tot Machelen-Wolenwelaan ook een half uur. Op een andere plaats in de file, dan verlies je daar minder dan 20 minuten. Zometeen Yvie in de building. Niet voor de bekendmaking natuurlijk, want dat hebben we net gehad, maar voor zijn live DJ-set.
3: Zeg, zitten je geburen weer al te gluren? Ik wil privacy.
4: Oh, dan moeten we van die zonnewerende of privacyfolies van JVO Glasfolies laten plaatsen.
3: Waar wacht je nog op?
5: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
6: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
7: Ja, ook.
6: Zie je slim?
7: Tuurlijk.
6: Kun je ding voorspellen?
7: Allee, wat zie je wel mee?
6: Wie had er 2K winnen?
7: Duitsland.
6: Joi.
7: Mo of nee, Marokko.
6: Mo.
7: Baie.
6: Ja.
7: Frankrijk.
6: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kan je just niks voorspellen.
7: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richtingen van je kabinetten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
6: Ja, dat wel.
8: Moet u van. Wieder maar je kabinetten een zak slimmer.
9: Ga jij in die kleren naar dat feest?
8: Is het niet goed?
9: Nee, we gaan naar Cabano 67 in Oostkamp. Daar vind je direct iets dat perfect past.
10: Cabano 67 heeft de outfit voor de moderne man. Cabano67.be. Real menswear.
8: Modu van.
7: Een liquid dat er wint. Wieder mooie combinette zak slimmer.

0: Wouter de Vries. Dit is Top. We make a move. Top DJ Battle 2026.
1: Maar in het gezelschap van Yves. Velassi, we komen van die chaos daarnet in de studio met de grote overwinning natuurlijk van Seth Santé. En nu is het aan jou. Jij mag gaan knallen.
2: Yes.
1: En tonen hoe het moet op jouw stage.
2: Voilà, de druk is er. De druk.
1: Ja, nee, heb jij nog stress of druk voor een DJ-set eigenlijk?
2: Gezonde stress. Ik denk, als je dat niet hebt, dan denk ik dat er iets niet klopt. Je moet als gezonde stress, je moet uitkijken naar je set.
1: Ja, je draait natuurlijk over heel de wereld. Waar is het moeilijkste om te draaien?
2: Oei, het moeilijkste. Dat is een heel moeilijke vraag.
1: Omdat je zegt, als je naar dat land moet, dan moet ik me toch iets meer voorbereiden.
2: Ik zal zeggen, België is niet moeilijk, maar wij zijn wel verwend. We hebben heel veel, we hebben hier alles. We hebben hier de clubs, de festivals, we hebben al jaren muziek, geschiedenis. En dat voel je wel.
1: Het publiek is veel gewoon.
2: Ja, toch wel. Ja. En dat helpt in het buitenland.
1: Zeg, Seth Santé gaat natuurlijk draaien op jouw stage Tomorrowland. Hoeveel keer heb jij daar al gedraaid? Volgens mij kan je niet meer bijhouden op twee handen.
2: Nee, dat kan ik inderdaad niet meer bijhouden. Ik was erbij vanaf de tweede editie. Ik heb elke editie dan zien zijn op de mainstage gestaan. Ja, ik heb ze wel overal gedraaid, van in het restaurant tot vliegtuig, tot mijn eigen stage.
1: Hoeveel jaar heb je die eigen stage nu al?
2: Ook dat moet ik eens even nakijken, maar toch al enkele jaren.
1: Neem je boeken erbij. Nee. Denk er even over na tijdens je DJ-set. Geef je volledig, het is verlengd weekend en iedereen staat in de file. Dus met de enige echte Yves hier live bij Top. Ben jij er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
1: Ja, dan start ik die jingle in en mag je starten hoor. Yes.

0: Exclusief hier op Top vanavond, Ify. Meekijken kan ook topradio.be of via VTM Go. En berichtjes sturen in onze app. Olivier uit Heverlee, lieve, stuurt in. Dit is abnormaal goed. Kevin uit Wetteren zegt, wanneer komt deze set online? Ik wil hem nu al opnieuw luisteren. Ja, die is gewoon nog live tot 7 uur.
1: Top DJ Battle 2026.

0: mag ik de handjes op elkaar voor je fee.
1: Dank u, dank u.
0: Alsjeblieft. Wat een geweldige DJ-set. Heb je ervan genoten?
1: Zeker, altijd.
0: Live op de radio, live op top. Ik vroeg je ook net voor de DJ-set even na te denken hoe lang jouw stage al is op Tomorrowland. Die man heeft kunnen nadenken, zeker tijdens
1: zeker
0: de muziek.
1: Zeker weten, zeker.
0: Ja, zeg eens.
1: Ik ben op 12 gekomen.
0: Dan heeft hij rustig over nagedacht.
1: Ja,
0: en ik zie ondertussen, ik kijk wat hier nog allemaal binnenkomt. Ella uit Zwalm stuurt ons in de Topradio BE-app. Meer dan terecht, de allergrootste DJ in België.
1: Oh, jongens toch.
0: Wat doet dat met jou?
1: We zijn veel te lief.
0: Jimmy uit Leopoldsburg zegt, wat een vette set. Ik zie het eerste weekend op Tomorrowland.
1: Ik zal er zijn.
0: Ja,
1: ja zeker weten.
0: Ben je er twee weekends ook?
1: Ik ben er twee weekends, ja.
0: Ja oké. Okay. Ja. Nog even checken, Yves. Komt er nog nieuwe muziek aan van jou?
1: Zeker, heel veel eigenlijk. Ik ben al elke maand, denk ik, nieuwe track. Maar ik heb deze vrijdag een nieuwe release samen met Victor.
0: Ah ja.
1: Die kennen jullie ook, denk ik.
0: Ja, zeker. En wat wordt dat?
1: Iets meer een diepere clubtrack. Dus niet echt heel commercieel, maar werkt heel goed in mijn sets. Ja.
0: Ik ben benieuwd.
1: Ja.
0: Natuurlijk draai je op Tomorrowland, hebben we al meermaals gezegd, maar ook veel andere festivals en vaak ook in het buitenland. Kan je er een paar noemen waar je fier op bent?
1: De volgende weken sta ik in Portugal, in Spanje, Ushuaia bijvoorbeeld. Ah, dat is heel leuk.
0: Ah, leuk zeg, ja.
1: Ik heb heel veel shows eigenlijk in Spanje, Frankrijk. Morea Festival heb ik ook een aantal jaar geleden gestaan. Heel leuk, heel blij dat ik daar terug mag staan.
0: Klinkt goed. We gaan het volgen op jouw socials.
1: Zeker doen.
0: Yves, bedankt als voorzitter van de jury.
1: Dank
0: en de goede winnaar, nog even zeggen.
1: Ik denk het wel.
0: Seth Santé is nog altijd in de building. Daar gaan we nog van horen. En natuurlijk zien op jouw stage. Welke dag is dat juist?
1: Zaterdag 18 juli, als ik me niet vergis. Voilà, het eerste weekend.
0: Allen daarheen. Bedankt om langs te komen en fijn verlengd weekend.
1: Met plezier.
0: En straks is het tijd voor Club Midweek natuurlijk. Bedankt voor het luisteren en blijf bij top.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
3: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
3: Ja, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
2: Peugeot.
5: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
6: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
7: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Dit is Stop!
9: We komen van de finale van onze DJ Battle. Het zal niet lukken, want er komen nog DJ sets aan. Eerst is dan Simon met de top headlines.
10: Goedenavond. De start van het verlengde weekend heeft gezorgd voor een absolute recordspits op onze wegen. Met een piek van 445 kilometer was het officieel de drukste avondspits van het jaar tot nu toe. Op dit moment is het nog aanschuiven door een ongeval van Gent naar Jabbeke op de E40 ruim een half uur. Ook naar Antwerpen is het aanschuiven. Op de E17 verlies je nog een groot uur vanaf Haasdonk. En door een defect voertuig is op de E34 ter hoogte van Melcele de linker rijstrook versperd. Op de E19 verlies je nog een kwartier en ook op de Brusselse ring is het nog stilstaan. Ondernemer Fernand Huts en zijn bedrijf Katoen Nasi zijn door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld voor fiscaal misbruik. Het bedrijf heeft ruim 180 miljoen euro via Luxemburg doorgesluist naar het belastingsparadijs Jersey. Volgens de rechter ging het om een kunstmatige constructie, speciaal opgezet om de Belgische belastingen te ontwijken. Het geld keerde later zelfs belastingsvrij terug naar ons land. Katoen Nasi moet nu bijna 55 miljoen euro aan ontdoken belastingen terugbetalen. In de Hoge Venen start rond dit uur de 42e editie van de Special Olympics. Zo'n 3500 atleten met een verstandelijke beperking zullen de komende dagen strijden in 20 verschillende sportdisciplines, verspreid over 6 locaties. De Spelen worden op dit moment officieel geopend in Malmedy, in het bijzijn van prinses Astrid en prinses Lorenz. De nationale Spelen duren nog tot en met zaterdag. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met eerst veel buien, mogelijk ook met onweer, maximaal tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien, in de namiddag wel opklaringen vanaf de kust bij 13 graden. Vrijdag start droog, daarna wel buien en 12 graden.
9: Ja, je hebt het gehoord in de top-headlines. En nog altijd heel druk op de weg. 5 vertragingen zijn er op dit moment van 20 minuten of langer. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West moet je een dik uur bij rekenen. Op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 45 minuten. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 41 minuten. Nog in Antwerpen op de ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout 36 minuten. En tenslotte nog eentje in Antwerpen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 25 minuten extra. Sta je op een andere plek in de file, ja, dat zou goed kunnen, maar dan duurt het wel niet langer dan 20 minuten.
8: Dit is Top Jens en Wanty.
9: Met dat lange weekend dat voor velen is begonnen, is het misschien niet echt Club Midweek, maar
11: Club Weekend.
9: Ah ja, het kind moest een naam hebben. Alleszins welkom.

0: Helemaal intoxicated zijn we na die finale eigenlijk, hè.
1: Dit is Club Midweek.
0: Een hele dag waren we hier bij Top in de ban van de finale van de Top DJ Battle. Sef Santé is de winnaar geworden. Hij mag de stage van Ify openen op Tomorrowland. We hebben het hier allemaal live zien gebeuren, hè, Wanty?
2: Ja, zalig, toch?
0: Verdiende winnaars?
2: Zeker, ja. Een T in de naam, dan ben je winnaar voor je begonnen.
0: Ah, ja, natuurlijk. Wanty, ja. Santé, ik snap het wel.
2: Nee. Even serieus, drie grote talenten, maar een terechte winnaar. Ik zou het niet willen kiezen, eigenlijk. Dus ik ben blij dat ik niet in de jury zat.
0: Ik was eigenlijk ook heel blij. Ik snap het. Keuzes moesten anderen maken en ik snap het zeker dat ze die keuze hebben gemaakt, maar makkelijk was het natuurlijk niet. En wij gaan vanavond ook nog heel vaak live in de mix met onze resident van Club Midweek natuurlijk, Wanty, dat ben jij.
2: Dat ben ik.
0: Nou, klopt. En later in de show ontvangen we ook nog Funky Tuur, dat wordt ook weer leuk, want dat zal een zonnig setje worden, denk ik.
2: Ja, het is nodig, want de zon mag gaan komen.
0: Ah wel, het is dat. Misschien gaat dat er toch wat meer zon aan brengen dan het grijze weer van vandaag.

0: Feel good.
1: Top unreleased.
0: Nog twee dagjes slapen en het is vrijdag. En dat betekent maar één ding. Een verse lading nieuwe muziek. Daar worden we bij Top sowieso al enthousiast van. Maar in de Club Midweek doen we daar nog een schepje bovenop. Want wij mogen nu al in drie gloednieuwe tracks laten horen. Die pas vrijdag officieel gedropt worden. En uit die drie kies jij jouw favoriet. En die track krijgt vanaf vrijdag een plekje in onze playlist. Ziet een beetje als jouw persoonlijke wildcard. We gaan eens kennis maken met de drie kandidaten. Dit is nummer 1.
1: 1.
0: Into the Stars van Sam Feld, samen met Izzy Bizou en Normana Jean Martin. Het is een heerlijke tropical house track met heel wat zomerse vibes, heel veel feel-good energy natuurlijk. Echt waar ja, Sam Feld natuurlijk bekend om staat. De warme vocals, dat is natuurlijk altijd fijn van de Izzy Bizou. En dat maakt het nummer ook een beetje dromerig en positief. Dat ga je zo meteen zeker wel merken.
1: 2.
0: 2 is AIE van Casango en Alejandro Garrido. Casango is een van de opvallendste namen binnen de internationale Afro House scene. Voor dat nummer AIE slaat hij de handen in elkaar met de Italiaanse producer Alejandro Garrido, bekend van zijn melodische en energieke house-producties. Het is trouwens een nummer dat al heel vaak opduikt in sets van de internationale DJ's, dus om in het oog te houden. En dan hebben we nog eentje natuurlijk.
1: 3.
0: Dat is Talking van Avalon Roxton. Achter het project zit eigenlijk een zanger uit Amsterdam en de producer is iemand uit Berlijn en samen combineren ze eigenlijk een emotionele pop-songwriting met heel wat elektronische sounds, een beetje melodic techno, een beetje trance, wat van alles. Ze werkte ook al samen met Arbet en zelfs Moby, dus dat zijn ook heel grote namen. Jij mag zo meteen stemmen, want die gaat ze allemaal live draaien na elkaar in de mix natuurlijk. Here we go.
1: Top unreleased.

0: Ik zei toch dat het zomers was. Amai, zalig. Nog eentje in Top Unreleased, de nummer 3. Avalon, Roxton en Talking. Ook weer iets helemaal anders. En misschien ga je wel voor deze stemmen zometeen.
1: Top Unreleased.

0: zo hebben we ze alle drie gehad.
1: Top Unreleased.
0: Nu mag jij de Top Radio B-app openen en je stuurt gewoon één ding. 1, 2 of 3, meer moet je eigenlijk niet sturen. 1 is voor Sam Veld en Easy Bizou met Into the Stars, dat ze vrijdag gaan releasen. 2 is Casango en Alejandro Garrido met AIE. Een onbekende naam nog wel, maar wordt volgens mij wel heel groot. Of nummertje 3, Avalon Rockstone en Talking. Laat het maar weten wat jouw favoriet is. Stuur het door via onze Top Radio B-app. Wie moet er vanaf vrijdag meteen in onze playlist?
1: Club Midweek.

0: Mr. Belden Weasel.
1: Dit is Club Midweek.
0: Met daarnet top unreleased natuurlijk. Vrijdag komen er weer heel wat nieuwe nummers uit. En wij mogen er daarvan drie al draaien. Drie dat je daarnet hebt gehoord live in de mix. En nog beter, jij mag kiezen van die drie. Eentje eruit kiezen die we vanaf vrijdag meteen in onze playlist stoppen. Maar ja, het zou kunnen dat je het gemist hebt. Ik heb net een berichtje gehad in onze app van iemand die stuurde. Ik heb enkel het laatste nummer gehoord. Ja, geen paniek. We zullen nog eens een heel korte recap doen. En dan kan je nog eens voor een laatste keer stemmen. Dit was nummer 1, Sam Veld. En Into the Stars... Als je houdt van de stijl van Sam Veld, moet je zeker één sturen in onze app. Maar misschien ben je fan van nog extra veel zomerse muziek met AIE van Kasango. Dat is nummer 2. Of misschien ga je voor 3. De laatste, Avalon, Roxton en Talking. Ja, stuur maar door in onze app, hè. Wat zal het worden voor jou? 1, 2 of 3? Over enkele minuten kennen we dan de winnaar van Top Unreleased van deze week. En jij hebt het volledig in handen.
2: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
3: Ons venten zijn bendidioten.
4: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
5: De geschiedenis van uw Google Chrome.
6: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
3: Respect wil ik nog wel proberen.
7: Mamma mia!
8: Wat was dat?
9: De nieuwe comedy-reeks
7: Strike!
9: Nu exclusief op streams.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
12: Maak nu een afspraak op carglass.be.
13: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
14: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
13: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
15: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
16: Amai, dat wordt vlammen.
15: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
17: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben. Kruidvat.

0: Mexicano. Tacos maken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, Zandvoort. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Krevel.
5: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
4: Krevel, leef beter.
6: Een stralende huid, dat kan met de musthuif van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
9: Jij hebt de power met de Eneco-app.
10: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
11: Hoe weet jij dat, papa?
10: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
11: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
10: Ja, en ook als jij een tablet oplaat. En zelfs als mama koekjes bakt.
11: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
10: Nee, Marieke wel. Kom.
12: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
13: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent. Knaldi.
14: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
15: Check, check, check. Check de promo.
14: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
16: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
17: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
16: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
18: Hé hey maat, zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
19: Ja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
18: Ja, ik weet het.
19: 1 aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
18: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
19: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
18: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
20: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
21: Mannekes, hier is brother Bambi.
22: Halleluja, brothers en sisters.
21: Halleluja, brother Bambi.
22: Morgen is het weer zover.
23: Hemelvaartsdag.
21: Halleluja.
22: En wat is het nog tot morgen?
23: Hemelse korting.
21: Welke hemelse korting, brother Bambi?
22: Nee tegen BTW, brother vader.
21: Halleluja, brother Bambi.
24: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.

0: Till Weston, Say Man.
1: Top Unreleased.
0: Alweer een winnaar, zou men zeggen, op de kermis. Ah, wel, het is nog echt ook zo, want dat is natuurlijk net Top Unreleased geweest. En we hebben een winnaar. Jawel, jullie hebben gestemd via onze topradio BF. De drie kandidaten waren 1. Sam Veld en Easy Bizou met Into the Stars. 2. Casango en Alejandro Garrido en AIE. En 3 was Avalon Rockstone en Talking. Ze komen alle drie vrijdag uit, maar wij konden ze al laten horen aan jou in primeur natuurlijk. Ik denk dat sommige luisteraars echt heel blij gaan zijn. Jeroen bijvoorbeeld, want die stuurde voor zijn nummer Het geeft me zin om te feesten. Ik snap het volledig. Stefan stuurde ook de winnaar door. Ik kan nog niet zeggen welke natuurlijk. En Jan is ook grote fan. Linde, Benny, nog heel wat andere topradio-luisteraars ook. Maar wie is het natuurlijk, hè? Gaan we het bekendmaken. De winnaar van Top Unreleased is deze. Avalon Rockstone en Talking. Hij kreeg het meest aantal stemmen binnen via onze topradio BF. En ik snap het wel ook, ik snap het. Het is echt een festivalnummer. Ik zie het al helemaal voor mij op Tomorrowland dit jaar passeren. Dus ja, goed gedaan. Talking, voilà, dat is de winnaar.
1: Dit is Top. We make you

Alok Flavor was dat. Letitia stuurt via onze Top Radio BM. Is het mogelijk om zijn naam door te geven van de nummer 2 van Top Unreleased? Vindt het niet terug op YouTube? Maar dat is normaal, Letitia. Ah ja, het komt pas vrijdag uit. Dus je zal nog een paar dagen moeten wachten op die AIE. We gaan nog eens terug naar de weg, want het is nog altijd druk. Hè? Want met dat lange weekend zijn er veel files. 6 vertragingen nog steeds van 15 minuten of langer op de Ring van Antwerpen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 42 minuten op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 34 minuten. Op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. 32 minuten. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever moet je 21 minuten bijrekenen. Nog in Antwerpen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar is het 20 minuten. En nog eentje ook in Brussel tussen Wezenbeek op hem en Diegem-Woluwelaan 15 minuten. Sta je op een andere plek in de file, duurt het niet langer, gelukkig, dan 15 minuten. Zeg, zometeen is tijd voor One Tea Time, dus ik zou blijven hangen.

0: is tijd voor het moment waar je woensdag altijd net dat beetje extra pit van krijgt. Je voelt het misschien al als je meekijkt via onze livestream op VTM Go of in de app. De lichten staan al iets feller. De sfeer is vandaag echt enorm goed hier bij Top. Dat kan maar één ding betekenen, die Top DJ Battle die vandaag natuurlijk geweest is. Maar ook One T die het hier zo meteen compleet gaat overnemen. 15 minuten lang non-stop. Hij staat al helemaal klaar achter onze DJ boot. Ik heb gezien dat de USB's er al in zitten. Dat is goed. One T houdt de vinger natuurlijk ook aan de pols in One T Time, zo qua nieuwe muziek, nieuwe mashups ook enzovoort. Is dat deze week ook het geval?
1: Ja, het is iets wat ik alleen nog maar gehoord heb. Het is een nummertje dat ik zelf heb gemaakt.
0: Oh, oké. Okay.
1: Een beetje breakbeat vibes. Dus,
0: Oh, dat vind ik leuk. Ja. En hoe heet het nummer?
1: Het heeft nog geen naam, dus suggestie is altijd welkom.
0: Ah, oké. Okay, dus een goed idee. Dus Top Radio B-app zo meteen openen en dan kan je misschien, als je het nummer hoort zo meteen, eens denken, welke titel past daar nu bij? En wie weet, One T release dan, hè?
1: Ja, zou leuk zijn.
0: Ga je ermee beginnen?
1: Ja.
0: Oké, okay, hij staat klaar. Doe jezelf en je buur een plezier, zou ik zeggen. Zet het volume wat hoger, want we gaan officieel van start om dat lange weekend in te luiden. Misschien met de file nu, want het is tijd voor One Tea Time. One Tea Time.

left, right, left, right, left, right, left, right.

0: dat was weer een heerlijke One Tea Time.
1: One Tea Time.
0: Ideaal om het verlengd weekend mee in te zetten, want dat is voor jou misschien wel zo net begonnen. Ik hoop het alleszins. One Tea, je bent begonnen met een eigen nummer dat nog maar net klaar is eigenlijk.
2: Ja, inderdaad. Ik heb vandaag nog aan gewerkt. Dus,
0: Voilà. Amai, wow, dan is het echt wel heel recent. We waren op zoek naar een titel nog voor het nummer. Huh? Igor die stuurde bijvoorbeeld Capitals door. Wat vind je van Capitals?
2: Capitals als in hoofdsteden dan.
0: Denk het.
2: Alright, ja. Ik neem het mee in overweging. Ik schrijf het op.
0: Er kan natuurlijk van alles bij, op zich, bij het nummer.
2: Ja, dat is waar.
0: Maar ik denk dat het ook wel een goede keuze is.
2: Alright, okay. Alright. Bedankt voor de tip, inderdaad.
0: Oké, voilà, dat is gebeurd. Zeg, en goed nieuws, want we gaan het nog wat plezanter maken. Zometeen na 8 uur geeft One Tea de deks door aan DJ Funky Tuur. Het weer laat het wat afweten deze dagen, maar daar komt straks sowieso verandering in, want Funky Tuur brengt funk, disco, afro vibes allemaal mee. Hoe goed is dat? Ik heb er al zin in. Na Robin Schulz en Route 94.
1: Dit is

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
1: Dit is Top. Jens en Wanty.
2: De winnaar van de Top DJ Battle is bekend, maar Top DJ Battle of niet, ook wij ontvangen deze week een guest DJ en dat is Fonky Tuur. Top. Word plezant.

0: Frankie Rizzardo en Ching Chuku.
1: Dit is Club Midweek.
0: Een nieuwe Club Midweek en dus ook een nieuwe guest DJ. Welkom, Funky Tuur.
2: Hoi, hoi.
0: De eerste keer dat ik van jou hoorde, dacht ik, ah, die heet het echt waarschijnlijk Tuur. Een combinatie van funk en tuur, maar dat is niet waar, hè?
2: Dat klopt. Ik ben mijn jaarnoem, soms ga ik wel door als Tuur.
0: Ah, hoe komt dat? Hoe komt dat?
2: Te veel moeite om uit te leggen en veel mensen nemen inderdaad direct de conclusie dat dat Tuur is, dus dan ga ik de avond door als Tuur.
0: Ah, oké. Okay. Ja, Funky Jarno is natuurlijk anders, hè. Klinkt anders.
2: Niet, klinkt
0: nee,
2: niet,
0: ik snap het inderdaad. Funky Tuur is beter. Hoe gaat het met jou?
2: Goed, supergoed eigenlijk. De zomer in aantocht.
0: Ja, dus, altijd plezant, hè.
2: Altijd plezant.
0: Ik heb gezien dat je onlangs nog iets heel cools gedaan hebt. Je hebt een set gespeeld voor Her in Berlijn. Dat is iets mega iconisch, hè?
2: Ja, wel? Dat is superleuk om dat te mogen doen, inderdaad.
0: Ja, voor de luisteraars die het misschien niet kennen, moet je misschien eens uitleggen wat dat juist is?
2: Ze staan gekend als een zeer kleine badkamer met witte tegeltjes.
0: Ja.
2: En ze zijn, ik denk, viraal beginnen gaan in corona, wanneer dat er geen clubs waren. En dan de internetradio's begonnen te boomen.
0: Ja.
2: En het is toch wel een van de meer iconische internetradio's. Dus super tof om te mogen langsgaan.
3: Ah, zalig. Ja. Hoe was de set daar?
2: Leuk. Ik was tevreden ook van mijn set. Het is, ja, kom binnen via een werf. Dus dat is een beetje spannend. Ja. En dan heb je die iconische badkamer, supermooie boots, supervriendelijke mensen.
0: Ja.
2: Dus ja, was leuk om te doen.
0: Oké. Okay. Ja, en Berlijn, dat is eigenlijk een beetje toch wel jouw tweede thuis al geworden ondertussen, hè?
2: Ja, ik kom daar super graag.
0: Hoe is dat gekomen dat je daar zo vaak komt de laatste jaren?
2: Ik heb daar een tijdje gezeten voor het werk.
0: Mm-hmm.
2: En dan de juiste mensen leren kennen, veel uitgeweest en met de juiste mensen gesproken.
0: Ja.
2: En dan wel al in een aantal leuke clubs kunnen draaien. Sisyphos, KitKat.
0: Okay.
2: Dus dat zijn wel de leuke plaatsen waar dat de disco scene ook echt nog groot is.
0: Ja, juist. Ik heb er nog nooit weg geweest in Berlijn. Ik vind het zo jammer. Is dat echt zo speciaal als iedereen zegt?
2: Het is wel speciaal. Het is lang. Clubs zijn soms 3 dagen aan een stuk open.
0: Oh, man.
2: Het is
0: belooflijk.
3: En jij staat er dan ook 3 dagen? Of?
2: Nee, meestal niet. Nee. Maar het is wel, de mensen zijn er echt om te dansen.
0: Ja,
2: dus de sfeer die er hangt is superleuk.
0: Ja.
3: Ah, tof.
0: Ja, je wordt vaak uitgenodigd natuurlijk om in clubs en zo te draaien, maar je organiseert zelf ook feestjes. Funk de Biscotti Disco Affair en Funk the System. Zei ik het allemaal juist?
2: Allemaal juist.
3: Okay, ja, wat is die Funk bijvoorbeeld? Wat is dat juist?
2: Funk is een feestje dat we vooral in Amio geven in Gent.
0: Ja.
2: Beginnen we meestal met disco en eindigen met wat hardere stijlen.
0: Mm-hmm.
2: Okay. Biscotti Disco Affair is ook voornamelijk disco, Italo-disco. Het is daarmee dat ook een Italiaans woord in zit.
0: Ja, dat is toch vrij nieuw, denk ik, hè? Of heb je het al een paar keer gedaan?
2: Nee, hebben we, ik denk, al 15 edities mee gedaan.
0: Oké, toch.
2: Paar in Berlijn, paar in Gent. Laatst was in de Charlatan.
0: Ah ja, oké.
2: Hadden we een liveband uitgenodigd en beide zalen geboekt. Dus dat was een superleuke editie ook.
0: Oké. En dan hebben we nog Funk the System. Wat is dat juist?
2: Dat is iets groter. Dus daar combineren we ook kunst, markt, live graffiti doen we vaak, live band. Dus eigenlijk mini festival, meestal met meerdere stages.
0: Ah ja, okay.
2: Dus ga iets breder dan enkel de disco in de kelder.
0: Ja. Right. Ik vind het ook een goede naam trouwens.
3: Zalig. Ja,
0: Funk the system.
3: Ja,
0: goed gevonden.
3: Het is wel een mooie vibe inderdaad. Ja. Ik veronderstel je straks geen graffiti komt spuiten, maar een set komt draaien. Welke vibe kunnen we zo meteen verwachten?
2: Wel, ik fietste naar hier en het zonnetje begon erdoor te komen.
0: Ja,
2: dus,
0: eindelijk. Dus.
2: Ik ga wel wat disco spelen, wat disco house, voor de weekend goed in te zetten.
0: Ah, voilà. Zometeen dus bij ons Funky Tuur live in de mix.

0: Club Midweek. Auto 5. Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsen, dragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
1: Auto 5.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Jij hebt de power met de Eneco-app.
4: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
5: Hoe weet jij dat, papa?
4: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
5: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
4: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
5: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
4: Nee, Marieke wel.
3: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

0: Wat een heerlijke vibe is dit toch, hè? Van de Bausa Magnetic in Club Midweek.
1: Club Midweek.
0: En het is tijd om ons helemaal klaar te maken voor Funky Tour. Hij staat ook helemaal klaar om Club Midweek zo meteen op zijn kop te zetten. En wil je graag meekijken in de studio? Dat is heel simpel. Dat kan via de livestream op VTM Go in de Topradio B-app of gewoon via topradio.be. Berichtjes in onze app zijn trouwens ook altijd welkom. Dus ja, zet dat volume maar goed open, zou ik zeggen. En de zon, hij gaat erdoor komen, ben er zeker van. Want dit is Funky Tour live in de mix. Op top.
1: Dit is Club Midweek live in de mix.

0: Je hoort de Funkituur live in de mix hier in Club Midweek op top.
1: Dit is Club Midweek.
0: Ja, toch wel de ideale start van het verlengd weekend met ja, weinig zon. Maar dankzij de set van Funkituur kregen we toch een zomergevoel. Vond je wat plezant bij ons in de studio?
2: Zeker, het zonnetje toch een beetje naar binnen gebracht.
0: Voilà, dat is gelukt. Zeker en vast. Waar kunnen we jou de komende maanden, weken nog ergens spotten voor luisteraars die het graag zouden weten natuurlijk?
2: Mei is rustig en dan juni, 5 juni doen we iets in de Giraf. 12 mm-hmm. juni in Mariakerke en dan zal het tot de Gentse feesten zijn, daar ben ik genoeg te zien.
0: Alright. Dat zal ook stevig worden, denk ik.
2: Zeker, kijk er al naar uit.
0: Ah, voilà. Zeg, bedankt om langs te komen, hè.
2: Met plezier, bedankt voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan, salukes.
1: Volgende week in Club Midweek.
0: Volgende week krijgen we Femi op bezoek, onze eerste vrouwelijke DJ in Club Midweek. Het heeft even geduurd, maar het is gelukt. Wat mogen we daarvan verwachten, Wanty?
3: Ja, toch wel hoge BPM's met zo groovy drum vibes, techno, een beetje Latin vibes.
0: Okay,
3: het zal allemaal passeren.
0: Allee, geniet van dat hele lange weekend wat mij betreft tot morgen. En Wanty tot volgende week.
3: Ja, same place, same time.
0: Yo.
3: Salut.

0: met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, Marieke wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta. Zo